0: Palace, nadat de renovatie van het paleis is afgerond. Dat heeft het Britse koningshuis meegedeeld. Ze zullen blijven wonen in het Clarence House, vlakbij Buckingham Palace. Het paleis blijft wel het hoofdkwartier van de monarchie en de belangrijkste locatie voor officiële gelegenheden. En er was nog nieuws, want koning Charles heeft ook openbaar gemaakt hoeveel belastingen hij heeft betaald op zijn privéinkomsten sinds hij de troon heeft bestegen. Het is een bedrag van omgerekend zo'n 35 miljoen euro. Het is de eerste keer dat de koninklijke belastingaangifte openbaar wordt gemaakt. En dat past in het streven naar meer transparantie, klinkt het. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Tunesië-Nederland staat bij de rust 0-2. En in Japan-Zweden is de ruststand 0-0. Als het zo blijft, is Nederland groepswinnaar. Het weer dan, we hadden het er al even over natuurlijk. Het wordt een heldere, maar bijzonder warme nacht met minima rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog wat warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit gemeten in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land. En dat was voorlopig dus op 4 juli 2015. Daarna blijft het ook overdag extreem warm, de heetste dag van deze hittegolf, met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland, mogelijk zelfs boven de 40 graden in het oosten van het land, zegt het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar temperaturen tot 30 graden. Ook zaterdag nog heet, vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer wat meer draaglijk. Dan wens ik je toch wat koelte toe. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Studio Brussel, live.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Nederland wordt DEFCON 1, een groot dancefestival, dan toch helemaal afgelast. De camping was gisteravond opengegaan en er was een plan om minder bezoekers toe te laten de komende dagen. Maar uiteindelijk zal er helemaal geen festival zijn door de extreme hitte. Dat festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland. En er werden elke dag 72.000 bezoekers verwacht in normale omstandigheden. Maar in de regio werd code rood afgekondigd en de organisatie wil geen onnodige risico's nemen, klinkt het. Microsoft gaat de prijs van Xbox-consoles wereldwijd optrekken. Die worden zo'n $100 à $150 duurder overal. Het is al voor de derde keer dat de Xbox duurder wordt en dat heeft alles te maken met de prijzen van de chips voor indie-consoles. Die zijn fors duurder geworden doordat er zoveel datacenters gebouwd worden. Ook Sony en Nintendo hebben daardoor trouwens de prijs van hun spelconsoles al moeten verhogen. Op het WK voetbal is er de slotspeeldag in groep F. Die is net afgelopen. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. En in Japan-Zweden werd het 1-1. Japan is zo tweede in de groep, maar ook Zweden is bij de beste derdes en gaat dus naar de volgende ronde. Eerder vannacht werd er ook al gevoetbald in groep E. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. De Duitsers waren wel al zeker van groepswinst. In die andere wedstrijd verloor Curaçao van Ivoorkust met 0-2. Zo eindigt Ivoorkust tweede en stoot voor het eerst door naar de knock-outfase van een WK-toernooi. Curaçao is uitgeschakeld, Ecuador eindigt derde en gaat ook door als een van de beste derdes. Het is een heldere, maar bijzonder warme nacht. Minima rond 25 graden, in de steden vaak nog wat warmer. Mogelijk ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht ooit in ons land tot dusver. En dat was op 4 juli 2015. Overdag blijft het ook extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf krijgen we met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland. Mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt daardoor code rood. Aan zee is het wat koeler, daar maximaal tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het nog erg warm. Vanaf zondag worden de temperaturen zowel overdag als 's nachts weer wat draaglijker. Ik wens je nog een koele nacht. En alle nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Venezuela is de dodentol na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. Dat heeft de minister van Volksgezondheid gezegd op de staatstelevisie. De Verenigde Staten maken intussen $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook twee Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden na die zware aardbevingen. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de twee landen nog lijnrecht tegenover elkaar tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en gevangen gezet. In Congo zijn sinds het begin van de nieuwe ebola-uitbraak al 304 mensen gestorven aan het virus. En er zijn meer dan 1150 bevestigde besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Afrikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie. De variant die nu de ronde doet is moeilijker te bestrijden dan eerdere uitbraken van ebola, omdat er geen werkend vaccin is. Er worden binnenkort wel nieuwe geneesmiddelen getest. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld vannacht. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. In Japan-Zweden werd het 1-1, maar ook die twee landen gaan door naar de volgende ronde. In Vancouver was er ook nog de persconferentie voor het belangrijke duel van ons land tegen Nieuw-Zeeland. Er zijn nog veel scenario's mogelijk in onze groep. In theorie kan België nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
2: De groep is kalm, de groep is déterminé, de groep is motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
1: Als we onze match winnen, zijn we minstens tweede in de groep, zei hij nog. Het is een bijzonder warme nacht, minimaal rond 25 graden. In de steden blijft het vaak nog warmer. Mogelijk wordt het ook de warmste nacht ooit in ons land. Als de minimumtemperatuur deze nacht hoger blijft dan 24,4 graden, dan breken we het record van de warmste nacht tot nu toe ooit in ons land. Dat was op 4 juli 2015. Ook overdag blijft het extreem warm. De heetste dag van deze hittegolf, maximaal tot 40 graden in het binnenland. Mogelijk ook boven de 40 graden in het oosten van het land, volgens het KMI. In Limburg en Luik geldt daarom code rood. Aan zee is het wat koeler, daar tot 30 graden. Ook zaterdag blijft het heet. Vanaf zondag wordt het iets minder warm. En ook 's nachts weer wat meer draaglijk. Ik wens je nog een fijne nacht. Hou het koel, indien mogelijk. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Naar Studio Brussel. Life is music. Oh, yes, yes.

0: stem.
1: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move.

0: met wie spreek ik?
1: Ja, hallo. Spreekt er met Brihang?
0: Ja.
1: Ik ben op zoek naar een paar recensies voor mijn plaat Casco.
0: Ja?
1: En ik vroeg me af zo 4 sterren. Of pakt 4,5. Hoeveel kost dat?
0: Ik hoop dat je niet meent wat je zegt. Hoeveel kost dat? Ik bedoel, dat is niet te koop. Als je het over een advertentie hebt, dan moet je betalen. Maar een recensie, is een essentie, is een mening van diegene die het bespreekt. Studio
2: Brussel. Life is music.

0: Het is 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Eva van Dijk. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En er zullen ook 2 Amerikaanse reddingsteams naar Venezuela gaan om hulp te bieden bij de zoektocht naar overlevenden. Ook Brazilië en El Salvador sturen reddingsteams. De Amerikaanse president Trump noemde de Venezolanen onze nieuwe en geweldige vrienden en hij droeg de overheidsinstanties op om snel in actie te komen. Begin dit jaar stonden de 2 landen nog lijnrecht tegenover elkaar, tot de toenmalige president Maduro door de Amerikanen werd opgepakt en afgezet. In Nederland wordt een groot dancefestival dan toch vroegtijdig afgelast door de hitte. Het festival zou plaatsvinden in Biddinghuizen in Flevoland, maar in die regio werd code rood afgekondigd. Heel wat festivalgangers waren al aangekomen. De camping blijft open, zodat iedereen voldoende tijd heeft om huiswaarts te keren. In eigen land zegt dokter Gerland van Berlaar van de Overheidsdienst Volksgezondheid dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. Volgens hem is het bij deze hitte niet zonder risico om festivals bijvoorbeeld te laten doorgaan.
1: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, en dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
0: Van Berlaar is een van de gezondheidsdeskundigen in de Risk Management Group die de federale regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren en niet om evenementen te verbieden.
2: De Risk Management Group is een werkgroep die bij ons vergadert over dit soort van gezondheidsalarmsituaties. En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat van die aard was dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
0: Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is groepswinnaar. Japan-Zweden werd 1-1. In Vancouver was er de persconferentie voor het belangrijke duel van België tegen Nieuw-Zeeland. België kan nog groepswinnaar worden, afhankelijk van het resultaat van de andere wedstrijd. Maar als België verliest, is de uitschakeling een feit. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
3: Le groupe est calme, le groupe est déterminé, le groupe est motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
0: Het weer dan, opnieuw een zeer warme dag. De heetste dag van deze hittegolf met temperaturen tussen 35 en 40 graden in het binnenland en mogelijk boven de 40 graden in het oosten van het land. In Limburg en Luik geldt code rood. Aan zee is het wat koeler, tot 30 graden. Ook morgen wordt het nog heet. Vanaf zondag worden de temperaturen overdag en 's nachts weer meer draaglijk. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando, Grando, Grando.
3: Studio Brussel, live.

0: VRT Nieuws.
1: Het wordt de warmste dag van de hittegolf. Er worden recordtemperaturen tot 40 graden of meer verwacht. Het was afgelopen nacht dan wel niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. In Ukkel zakte de temperatuur de afgelopen uren tot 24,2 graden. Dat is onder het record van 4 juli 2015. Toen daalde de temperatuur 's nachts niet onder de 24,4 graden. Volksgezondheid adviseert dat alle grote evenementen de komende dagen beter afgelast zouden worden. De overheidsdienst zegt dat het bij deze hitte niet zonder risico is om bijvoorbeeld festivals te laten doorgaan. Dat zegt dokter Gerland van Berlaar.
2: De combinatie van die extreme hitte en het niet afkoelen 's nachts en dus ook slecht slapen, met dan te zware fysieke activiteit, want dat is dansen toch, hè, dat is niet rustig in de schaduw zitten, eventueel met te veel alcohol en zeker met drugs bijvoorbeeld, ja, dat is een dodelijke cocktail. Dus dat is gewoon echt een heel slecht idee op dit moment.
1: Gerland van Berlaar is een van de gezondheidsexperten in de Risk Management Group, die de regering adviseert over de hittegolf. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat hun advies was om de bevolking goed te informeren, maar niet om evenementen te verbieden of te laten afgelasten. Op het WK voetbal zijn de laatste poelenwedstrijden in groep F gespeeld. Nederland won makkelijk van Tunesië met 1-3 en is zo groepswinnaar. Japan-Zweden eindigde op 1-1. In groep D staat het tussen Paraguay en Australië momenteel 0-0 gelijk. En ook in Turkije tegen de VS staan het 2-2 gelijk. En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada, want daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer in gelijkspel zijn de Belgen nog niet zeker van kwalificatie. Als ze morgen winnen, zijn ze wel altijd geplaatst voor de 16e finales. Volgens verdediger Brendan Mechelen kan Jeremy Doku daarbij helpen. Hij werd deze week vader en is opnieuw fit en bij de selectie.
3: Ik denk dat zijn probleem aan zijn longen wel zo goed als genezen is. Dus ik denk dat hij er naar uitkijkt. Hij zit natuurlijk op een wolk met de geboorte van zijn zoontje. Dus allemaal positieve energie dat hij heeft. En we zullen hem nodig hebben morgen.
1: Vandaag wordt dus de warmste dag van de hittegolf tot 40 graden of zelfs wat meer in het oosten van het land. Aan zee zijn er temperaturen rond zo'n 30 graden. Morgen blijft het drukkend warm met nog altijd maximaal tegen de 40 graden. Dan is er op sommige plaatsen ook zwaar onweer mogelijk. Zondag kans op buien en het wordt dan ook wat minder heet tot rond zo'n 30 graden.

0: Believe in a Thing Called Love. Dag, liefste zweetkliertjes. Allemaal.
1: Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
1: De aanwezigheden.
0: Ja, zeg, een laatste keer vroeg opstaan met z'n allen. Wij moeten dan bijna terug in onze bokaal sterk water een hele zomer om vanaf september terug te kunnen shinen op de radio. Maar zo klaar voor vandaag. Dries Steenaert, voor de laatste keer dit seizoen. Aanwezig?
3: Aanwezig. Goedemorgen. Eva aanwezig?
0: Heel aanwezig.
3: Ik heb er heel veel zin in ook vandaag. Het is de laatste voor de zomer. En ik denk dat we vandaag onze kastaar gaan winnen. Of toch onze nominatie, want we hebben zo'n leuke show voorbereid. Het is de laatste voor de zomer, dus de playlist is zo goud als het ochtendgloren. Het geld moet op vandaag, dat is altijd leuk, want de wekker moet geraden worden. Dus we spelen tot we een winnaar vinden. Dus iemand van jullie gaat straks met 3500 euro naar huis.
0: Iemand gaat het moeten doen.
3: Ja, voilà. En we doen straks tussen 8 en 9 ook verzoekradio. Een hele hete en verfrissende verzoekradio.
0: Maar fantastisch. Jonas Maas wordt het nieuws even fijn vandaag.
4: Het zal toch weer over de hitte gaan, denk ik. En hopelijk over niet te veel afgelastingen, maar toch vooral over maatregelen en mensen die dat toch een beetje respecteren voor de gezondheid van zichzelf en van anderen.
0: Absoluut. En we moeten dat ook weten. Dus uitkijken naar die nieuwsberichten of er nog dingen veranderen. Want een heel belangrijk feest, festivalweekend dat ons staat te wachten. Jos, voor de laatste keer voor de zomer nog niet emotioneel worden, maar ben jij aanwezig?
5: Ik ben aanwezig. Oh. Maar ik vind dat zo bittersweet. Ja. Snappen jullie?
0: Ja, absoluut.
5: Omdat ik jullie ga missen 2 maanden.
0: Oh. De luisteraars die meeluisteren zo vroeg al.
5: Ja, David uit Dentergem die stuurt: goedemorgen daar, wat een weer. Met de fiets naar het werk in korte mouwen en korte broek. En dit om 5 uur. Zalig eigenlijk. Ben uit Arendong die zegt: goedemorgen Eva en Dries. Ik passeerde net het Sunrise Festival. Daar stond op dit uur nog enorm veel volk. Nog of al recht op de camping.
0: Ah, goed.
5: En Ellie uit Balen zegt: goedemorgen, toch wel een beetje een rare ochtend, want jullie laatste uitzending van het seizoen alweer vandaag. Ah. Maar het was ongelooflijk fijn om elke dag met jullie op te staan, mee te spelen en af en toe een babbeltje te doen. Dus geniet maar van jullie welverdiende vakantie straks.
0: Ah, lezig. We starten meteen muzikaal helemaal op een heel hoog niveau, want Charlie XCX is terug met nieuwe muziek. De beste

0: Poef, puf, kom maar uit uw zweetbedje met Walk van Foo Fighters. Het volgende nummer is het, hè?
1: Ja, haha.
0: Ja, een nummer waar wij al sinds gisteren onszelf op aan het verkneukelen zijn om samen naar te luisteren.
1: Gisteren in mijn bed, effectief, voor het slapen. Ik kon niet slapen door de hitte, gedacht, oh, morgen,
0: ja,
1: 17:55 gaan we het spelen.
0: Ja, oké, wie luistert er mee, Joske?
2: Stefan uit Menen, nog een Stefan uit Deelze, Isa uit Denderleeuwen, Sofie uit Zomergem, Sven uit Heist op den Berg, Dieter uit Oosterzeelen, ook twee aanwezigen in Kasterlee, dat zijn Nick en Josephine. Frankie uit Roeselaar is ook aanwezig en Anne uit Waarschoot is al wakker.
1: Goedemorgen, dag Anne uit Waarschoot.
3: Goedemorgen.
1: Hoeveel van jouw zweetklieren zijn al actief?
3: Allemaal eigenlijk.
1: Oh, Anne.
3: Ik wist niet dat ik dit zoveel had.
1: Is het waar, heb je een zweterige dag voor de boeg?
3: Ik heb al een hele zwetere week zelf.
1: Oh.
3: Ja, mag wel een beetje ophouden nu. Maar goed, 25 graden is ook nog warm, hè, volgende week.
1: Ja, tuurlijk. Wat doe je voor dag? Wat doe je voor werk?
3: Ik heb een strikatelier.
0: Amai, dat is wel heel... Dus ja, je staat aan verschillende hittebronnen.
1: Strijken is ook echt warm,
3: dat
1: toch?
3: Ja, dat is heel warm. Maar ja, goed, ik heb mobiele airco en wat ventilators en het werkt wel.
0: Okay.
3: En vroeg op.
0: Amai,
3: en tegen de middag. Maar rusten.
0: Een beetje rusten, dat heb je dan wel verdiend. Wij zien hier dat jij geen collega's hebt, maar dat is niet juist, want wij staan mee aan jouw strijkplank.
3: En
0: blijf even hangen, Anne, want we gaan je nodig hebben voor het volgende lied.
4: Oeh. Eva en Dries. Goedemorgen. Studio Brussel.
0: Want dit is hem dus. Het lied waar wij al sinds gisteren namiddag naar uitkijken. We houden er allebei zoveel van. En Anne, hier kom jij in de picture.
3: Ja.
1: Ah, de mooie strijkers van

0: plots is het niet meer te warm, maar gewoon zalig warm met z'n allen opstaan. Een jatje koffie en goede muziek. Wat wil de mens meer?
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel just?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus dat komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Jamma!
5: En wij klussen allemaal mee!
4: Met 20% korting, hè? En op wat?
5: Op alles!
4: En wanneer?
5: Nu zondag!
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee! Yeah.
6: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2

jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?

0: Equal Idiots. Goedemorgen.
1: Studio Brussel. De festival zetten.
0: Ja, dit is echt wel ongezien.
2: Moedigen ons iedereen aan.
0: Wacht.
3: Wauw, er begint iemand te spreken plots.
0: Ja, dat was raar.
3: Dat is iemand misschien ons aanmoedigt om de festivals dit weekend heel veilig aan te pakken. Want daarover gaan we het hebben.
0: Amai, het is echt wel een absurd druk festivalweekend. Dat wat straks begint, vrijdagochtend zijn we nu. Een heet muziekweekend staat ons te wachten. Straks begint voor mij persoonlijk de festivalzomer. Want ik ga naar Couleur Café, straks onder de bomen in Brussel.
3: Fantastisch.
0: Met al mijn vrienden. We gaan naar Rema gaan kijken, onder andere. Gaan we straks ook naar luisteren met Calm Down. Want er staat heel veel op de planning. Hè. Dus naast Couleur heb je ook Paradise City. Mm-hmm. Je hebt het Sunrise Festival. Je hebt Genk on Stage.
3: Heel leuk, ja.
0: Waar jij misschien wel eens gaat piepen. Life is Life. Ga jij ook naartoe, yes. Dries? Werkt er Boutique op de planning en werkt er Parklife met de grote Linkin Park zondag. En we gaan dat weekend trotseren bij meer dan 30 graden, lees 40 graden.
3: Ja, het is crazy, maar we gaan het nog één keer herhalen voor iedereen die het nog niet gehoord heeft. Alsjeblieft, veel drinken, meer dan je zelf denkt dat je nodig hebt. Schaduw opzoeken, petje aandoen, zonnecrème smeren, al die dingen heel belangrijk. Maar ook vanuit de festivals worden er een paar maatregelen genomen. Die organisatoren zijn zich nu in het zweet aan het werken om jou met open armen te ontvangen. En je hoort ze nu.
1: Studio Brussel.
4: Om te beginnen gaan we 16 grote wires plaatsen op het festivalterrein. Ook 60 kleine wires.
5: Wij zorgen dat er is eigenlijk gewoon ook gratis drinkwater in het festivalpark verkrijgbaar. Mensen mogen een drinkbus meebrengen. En we raden iedereen aan om toch maar goede zonnecrème te smeren. We hebben er ook aanwezig als je die niet bij hebt.
2: Wij moedigen ook iedereen aan om een pet of een hoed aan te doen. Er zijn er ook verkrijgbaar op het terrein.
4: En we gaan 4 mistkanonnen plaatsen en een algemene mistsysteem op het terrein. Dus dat gaat de mensen echt goed verfrissen.
6: En wat dat beste werd tegen dehydratatie, dat we vorig jaar ook gemerkt, zijn watermeloenen die we hebben gekocht.

0: café. Het is stipt 6:30. Jonas Maas, het wordt de warmste dag van de hittegolf vandaag.
1: Recordtemperaturen tot 40 graden of meer worden er verwacht. Het was afgelopen nacht dan wel niet de warmste nacht ooit gemeten in ons land. In Ukko zakte de temperatuur de afgelopen uren tot 24,2 graden. Dat is net onder het record van 4 juli 2015. Toen daalde de temperatuur 's nachts niet onder de 24,4 graden. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Het won van Tunesië met 1-3 en speelt maandag dan zijn volgende ronde tegen Marokko. In de groep van Nederland gaan ook Japan en Zweden door na een gelijkspel. Gastland de VS verloor zijn laatste groepsmatch tegen Turkije met 3-2, maar was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich kunnen plaatsen. Ecuador won dan weer verrassend gisteravond van Duitsland met 2-1 en mag dan ook samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. Vandaag wordt de warmste dag van de hittegolf tot 40 graden of misschien zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wat minder heet, rond zo'n 30 graden. Morgen blijft wel drukkend warm met nog altijd temperaturen richting 40 graden. Het kan ook stevig onweren. Zondag kan zo buien en onweer en wat minder heet dan tot rond zo'n 30 graden.
0: Dat is goed dat 30 graden plots gewoon chill lijkt.
1: Gek, hè?
2: En Rock Werchter
3: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
2: Bij The War on Drugs.
0: Ja, die War on Drugs die zijn nog niet klaar voor de bandenfans die wij naar hun repetitiekot gaan sturen. Want jullie gaan hier massaal gek op. En dat is ook helemaal te begrijpen. Jullie zijn met veel om die War on Drugs van heel dichtbij en van een heel andere kant te gaan zien. Namelijk gewoon in een stinkend repetitiekot. Dat is het leven van rocksterren. Gewoon om eens te zien van dichtbij hoe ze nog de dag voor hun show aan de set sleutelen. Misschien wat gitaarsolos improviseren, een paar dingen uittesten. En misschien vragen ze wel jullie feedback zelfs. Wat moet je doen om bij de generale repetitie voor een set op Rock Werchter te zijn?
4: Maandag luisteren naar Studio Brussel. Zo simpel is het. Maandag geven tickets weg voor die hyper-exclusieve generale repetitie. Het is de allerlaatste testrit voor ze de wei van Werchter helemaal inpalmen.
2: Studio Brussel en Rock Werchter
3: zetten jou op de eerste rij.
2: Bij The War on Drugs.
3: Studio Brussel.

0: je eventueel wat meeknikken. Meer verwachten wij niet van jou op deze hete, hete ochtend. Vrijdagochtend, Liquido met Narcotic.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: I know, onze breinen functioneren door de hitte op halve snelheid. Op Limburgse snelheid, zou ik zeggen.
0: Ik mag dat zeggen.
2: Op halve snelheid. Chance dat het volgende spel niet exact draait om snelheid en gezwindheid. Jawel, wie raadt zometeen de artiest voor de zang begint? Wie speelt er mee?
0: Het is echt een nummer dat jullie keigraag horen. Dus ik denk dat het een makkie wordt.
1: Ben jij sneller dan de zang?
3: Stuur dan nu sneller in de app van Studio Brussel.
4: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik dacht van chili con carne.
2: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Dat wordt chili con serieus veel carne.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels

0: In het OLT Rivierenhof. Haar concert is 1 uurtje opgeschoven door de hitte. Maar ze zal er staan daar tussen de bomen in het park.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zang.
2: Ruben van Gucht schuift zijn voeten straks onder de tafel van Gert op Play. Maar gelukkig aan deze ontbijttafel zijn het nog steeds Eva en Dries die sneller dan de zang spelen met jou. Jos, wie speelt er met ons mee?
3: Dat is Bert uit Hulsthout.
2: Bert, goedemorgen.
4: Hoi Dries, Eva, goedemorgen.
2: Bert, heb je leuke festivalplannen deze zomer?
4: Ik ben aan het aftellen naar Rockwerchter, ja.
2: Ga je 4 dagen gaan?
0: Zalig.
2: Combi?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja, 4 dagen.
2: Dat is helemaal geweldig. Bert, zoals je weet, zijn alle artiesten in dit spel sneller dan de zang van op de line-up van de festivals. Dus het zou kunnen dat jij...
0: Nee, het is zo.
2: Ja, nee, ja. Ik wou zeggen, het zou kunnen dat jij die gaat zien.
0: Ja, maar eigenlijk is de kans zeer groot, hè.
2: Oké, Eva wil tips geven.
0: Nee, gewoon Bert, ik denk als jij een Studio Brussel luisteraar bent en je gaat 4 dagen naar Rockwerchter, dat je de volgende artiest moet gaan zien.
2: Tip.
0: Want die is namelijk van een zeer hoog niveau en we all love the person in question. Dat zeg je niet zo in het Engels, hè. Maar enfin, je krijgt een intro, hij is vrij legendarisch. Kan jij sneller zijn dan de zang op deze hete zwoele ochtend, Bert? We gaan dat nu samen ervaren.
4: Ja, dat is onze Paul, hè. Dat is onze Paul en de coach.
0: Voilà, dat is een open doel.
2: With ease.
0: Dat is, jij bent precies
4: wel.
0: Ecuador tegen Duitsland. Los erover en los de beste van de hele groep. Een kus van de juf en dan zien we elkaar daar ergens tijdens die stomenset van Kalkbrenner op Werchter. Ciao!
1: Eva. Eva. Eva. Eva. En Dries.

0: goodbye voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Morgen rond deze tijd gaan ze gewonnen hebben van Nieuw-Zeeland. Laat ons dat een beetje manifesteren.
1: Straks bij Eva en Dries.
0: Leen uit Lommel stuurt hier in de app de nieuwe van Phoebe Bridgers, please. Ja, de nieuwe van Phoebe Bridgers is zo net uitgekomen vannacht gelost. Daar gaan we naar luisteren na het nieuws van 7 uur. En weet, om 19:30 wachten we op jou, want dan spelen we de wekker tot die geraden wordt. En die is nu al €3.500 aan elektriciteit en gas voorbij het huis waard. Nu Joost.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
2: Ja, Joost zou normaal gezien op een Nederlands drum and bass festival staan, maar door code rood, door de warmte, is dat afgelast. Bij ons gaat gelukkig voorlopig nog alles door. Als je meer updates over de hitte wil, VRT Nieuws.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be.
6: Proximus. Think possible.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: 7 uur, goedemorgen.
9: VRT Nieuws.
8: Jonas Maas.
10: Het was net niet de warmste nacht in ons land. Het zag er wel zo naar uit, maar het koelde in Ukkel, waar het officieel gemeten wordt, dan toch nog wat af. Het werd uiteindelijk net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record, vertelt de weerman David de Heenouw van het KMI.
11: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi-Luik, of het zit dan wel op de luchthavens die hier vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
10: Vandaag is de code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het kan er lokaal tot 40 graden heet worden. Je kan best veel water drinken en zorgen dat je voldoende zout binnenkrijgt, de koelte opzoeken en weinig fysieke inspanningen doen. In Nederland is een groot dancefestival in Flevoland afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen vandaag en morgen wel door. Ook al zegt een van de gezondheidsexperten die de regering adviseert over deze golf dat het beter zou zijn om alle grote evenementen af te lasten. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil niets verbieden.
12: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
10: Als gevolg van de hitte is het vanaf deze middag in Parijs verboden om alcohol te drinken in het openbaar. En vanaf 6 uur vanavond mogen winkels in de Franse hoofdstad ook geen alcohol meer verkopen. De ziekenhuizen hebben al heel wat hittepatiënten. En als mensen te veel alcohol drinken, kunnen de ziekenhuizen overvol raken. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen opgelopen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden gevallen. En nog enkele honderden mensen zijn ook vermist. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp. En ze sturen ook 2 reddingsteams. En ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen reddingsteams. En dat is nodig, want er is heel veel materiële schade ook, zegt de Vlaming Ludo Gillis vanuit Caracas.
13: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren. Sommige zijn tot puin opgemaakt. Maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
10: Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales. Het wonnen van Tunesië met 1-3 en speelt maandag dan zijn volgende ronde tegen Marokko. In de groep van Nederland gaan ook Japan en Zweden door na een gelijkspel. Gastland de VS verloor zijn laatste groepsmatch tegen Turkije met 3-2, maar het was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich kunnen plaatsen. Ecuador won gisteravond verrassend tegen Duitsland met 2-1 en mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada. Daar spelen ze morgenochtend hun laatste groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer in gelijkspel zijn de Belgen nog niet gekwalificeerd. Als ze morgen winnen, zijn ze wel geplaatst voor de 16e finales. Bondscoach Rudy Garcia zegt dat zijn team kalm, vastberaden en gemotiveerd is.
14: De groep is kalm, de groep is determiné, de groep is motivé. On verra à la fin du match quelle place on occupe, mais si on gagne, on sera au minimum deuxième.
10: Vandaag wordt de warmste dag van de hittegolf tot 40 graden of zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wat minder heet, rond zo'n 30 graden. Morgen blijft het drukkend warm, met nog altijd temperaturen richting 40 graden en het kan ook best wel stevig onweren. Zondag kans op buien en onweer en wat minder heet, dan tot rond zo'n 30 graden.
8: Goedemorgen, Hajo met de files.
15: Goedemorgen, het is Mona vandaag.
8: Ah, hey Mona.
15: Hajo is al met vakantie vertrokken.
8: Echt gelijk.
15: Geen files, wel een brand. En de politie vraagt aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou ook rekening met hevige rookontwikkeling. En die rook die waait nu in de richting van het zeekanaal Gent-Terneuzen.
16: Sterrenhotel of Sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.

0: Ja, we hebben namelijk iets te regelen. Jij moet de wekker hier raden om 7:30.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music. Life.

0: Ja, we zijn very sweaty to go. Maar wel very strak ook. Want zin in deze show. We hebben heel veel voor jou op het programma gezet.
1: Wow.
0: Jij moet niks doen. Want je hebt al genoeg te doen en al genoeg zweet dat over je rug aan het dartelen is. Het is 7 over 7, 40 graden vandaag. Dat is onrustwekkend, maar we gaan er het beste van maken. Straks doen we namelijk 40 minuten bij 40 graden. Jullie kiezen ijskoude platen 40 minuten lang na het nieuws van 8 uur.
1: Fantastisch, hè? En de wekker is mogelijk nog heter dan de temperaturen. €3.500 ligt hier op ons bureautje aan energiebudget waard. Dus we gaan raden tot hij geraden is. Dus jullie mogen gokken tot de wekker ontmaskerd is. Mogelijk spelen we dit spel dus tot 11 uur 's avonds.
0: Of tot aan het eind van de zomervakantie.
1: Dat kan allemaal.
0: Dat kan ook. Dat is iets anders dan wij het in ons hoofd hadden, maar dat kan. En dan zijn we vrijdagochtend, dat wil zeggen nieuwe muziek. En er wordt al naar gevraagd in de app van Studio Brussel. Jawel, Phoebe Bridgers is back.

0: sickness. En na 6 lange jaren gebeurt het dus op deze hete vrijdagochtend, vrijdagnacht. Na 6 lange jaren is er terug solo muziek van de koningin van de Sad Girl Music. Ze omschrijft haar muziek zelf als emo in een griezelig jasje.
1: Ja, dat klopt wel.
0: Ja, dat klopt, hè. Er zijn al maandenlang geruchten over een comeback van Phoebe Bridgers. Er waren al geheime shows doorheen de VS, waar elke vorm van opname verboden was. Dus heel veel rond te doen. Dan de nieuwe tour met een stop in Vorst Nationaal. Dat was meteen uitverkocht. Waar ik echt heel trots op was, op onze Belgische muziekfannetjes. Waanzinnig snel. Jullie zijn allemaal dol op Phoebe Bridgers. Als je haar nog niet kent, ga eens checken. Nu misschien met nieuwe muziek. Ze heeft een nummer gelost vannacht nog. En dat heet Lost Boys. En ik stel voor dat we daar gewoon van het begin tot het einde voor een eerste keer samen naar luisteren. Nu om 7:10 op vrijdagochtend.

0: nieuwe dag ontluikt op deze mooie tonen. Van ILO. Het is 7:20, vrijdag 26 juli. En we gaan toch wel even opfrissen. Die wekker gaat hier zo meteen om 7:30, binnen een dikke 10 minuten. Die moet geraden worden, want alleen dan mogen wij op vakantie. Dus help even mee. Voor wat spelen we nu weer, Dries?
1: Energiebudget.
0: Juist. Wat weten we al?
2: Energiebudget, ja. Deze periode draait de wekker over uren. Dat is een tip die we gisteren gekregen hebben. De wekker draait deze periode over uren.
0: Dat is zo cryptisch.
2: Ja. Zijn het WK... fans, WK...
0: voetballers?
2: Voetballers. Iets met festivals, die draaien ook over uren. Iets met de hittegolf. Weer mannen, weer vrouwen.
0: Mm-hmm.
2: Mensen
0: okay.
2: Die het KMI werken, bekende KMI-werkers. Luisteraar Hanna stuurde ons ook eerder deze week... Zou het toch geen vrouw zijn, de wekker?
0: En toen we dat zeiden tegen onze patron... zag ik zo één gek spierke in zijn gezicht vertrekken. Doe ermee wat je wilt, maar ik zag dat als een sign. Hij is de enige die weet wie de wekker wel is. Binnen 10 minuten spelen we tot iemand geraden heeft. Iemand die dus 3.500 euro aan elektriciteit en gas voor bij je thuis kan winnen.
3: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
4: Wie? Ikke?
3: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
4: Maar echt?
3: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
4: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
3: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
4: Voilà.
3: Op sunweb.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
6: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
5: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
6: Ja, blijf gaan.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

gotta get it up.

0: shadow van de nacht, de Rasmus, want het is hier even alles op alles.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Iedereen, hou je even koest aan ontbijttafel. Nee, de boter kan niet worden doorgegeven, want we moeten ons even focussen. Ook de telefoon, probeer niet te veel afgeleid te worden. Het enige wat moet openstaan is de app van Studio Brussel. Want we spelen de wekker tot we erbij neervallen. Tot die geraden wordt, blijven we doorgaan. Hier om 19:30. Het speelt voor 3500 euro aan energiebudget.
3: Als je wil meespelen, neem de app van Studio Brussel er even bij. Even kalmeren. En je mag sturen vanaf nu.
1: Stuur nu de wekker en je telefoonnummer
2: in de app van Studio Brussel.
4: Wekker uit, comfort aan. Met elektriciteit en gas van Total Energies.
0: 19:30, Jonas Maas. Het is net niet de warmste nacht in ons land geworden.
5: Nee, het koelde in Ukkel, waar dat officieel gemeten wordt, dan toch nog wat af. Het werd uiteindelijk net geen 24 graden. Dat is een halve graad frisser dan het record uit 2015. Vandaag is wel code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg, want het kan er lokaal tot 40 graden of misschien zelfs nog ietsje meer worden. In Nederland is een groot dancefestival in Flevoland afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen vandaag en morgen wel nog door, al zegt een van de gezondheidsexperten die de regering adviseert over dit golf, dat het toch beter zou zijn om alle grote evenementen, festivals dus ook af te gelasten. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil dat

0: voorlopig nog niet doen. Vandaag wordt dus de warmste dag van de hittegolf tot 40 graden, of zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wat draaglijker, rond zo'n 30 graden. Morgen blijft ook drukkend warm, met nog altijd temperaturen richting die 40 graden. Het kan ook wel stevig onweer dan. Zondag kan zo buien en onweer en wat minder heet tot rond zo'n 30 graden.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
3: Nu gloeiend heet in de app van Studio Brussel, want jullie zijn met veel geen stress. Geert uit Ganshoren, alstublieft. Die vraagt hier met 1000 vraagteken. Waar vind ik de recente lijst met geraden namen van deze wekker, alsjeblieft? Wel, het is alvast niet Willem de Schrijver. Jonathan Medaar is al gegokt geweest. Dachten Peter van den Ede, Mark Didde was een piste, Petra de Sutter en Lennart Korevits. En dan nog de bedenking van Hanna erbij nemen dat het misschien wel eens een vrouw zou kunnen zijn. Enfin, we spelen tot die geraden wordt.
4: De computer van Studio Brussel kiest één luisteraar uit die gestuurd heeft in onze app.
3: Misschien is het meteen prijs, hè?
5: Hallo,
4: goedemorgen. Met wie spreek ik?
5: Met Roxanne Mikkers.
4: Dag Roxanne, goedemorgen. Jij stak zo net duizenden wekkerjagers voorbij, omdat jij de persoon bent die mag gokken. Roxanne, hoe gaat het met de zenuwen?
5: Oké.
4: Roxanne, je hoort hem nu nog één keer. Dit is de wekker. Roxanne, wie is de wekker?
5: Ik denk Ruud Beekmans.
3: Ruud Beekmans.

0: rustig, Ben Krabbe. Roxanne probeerde ook maar gewoon. Oké, amai, wacht. Ja. Ruud Beekmans, is het niet? Ah, spijtig voor u, maar ik wil gewoon ondertussen wel gewoon even keigraag zelf weten wie het is, want ik heb ook geen clue. Wat gaan we doen?
1: Hij moet geraden worden vandaag, dus we spelen gewoon door.
2: De wedder van Eva en Dries.
3: De superronde. Super.
0: Dat wil zeggen, je stuurt gewoon nog eens je telefoonnummer en wekker in de app van Studio Brussel. En dan krijg je nu telefoon van ons. Kom op.
4: Hallo, mijn Amorie.
1: Hallo, dag Amorie. Het is met Eva en Dries van Studio Brussel. We spelen de wekker, de superronde. Jij mag nu gokken. Wie is de wekker?
4: Marie van Kids with Buns.
1: Marie van Kids with Buns. Dat is fout. Oh.
0: Dan gaan we verder.
3: De wekker van Eva en Dries. De superronde.
0: Oké, okay, goedemorgen. Wie hebben we hier aan de lijn? Wie?
4: Hallo, met Helene.
0: Helene, ga jij 3500 euro aan energiebudget winnen, zodat die airco en alle ventilatoren kunnen blazen in jouw huis? Wees de wekker.
4: Dat hoop ik. Patricia Carbo.
0: Wacht.
1: Van die naam heb ik nog nooit gehoord.
0: Is dat uw buurvrouw?
4: Nee, dat is de... Oké.
1: Okay. Oh, zeg maar wie het is.
4: Dat is de actrice van Enchantal.
1: Sorry, nee. Die
0: is het niet. We gaan verder.
2: De wekker van Eva en Dries.
3: De superronde.
0: Ja. Oeh, la la. Hij moet geraden worden vandaag. Het is dus iemand die overuren draait. Dat is een tip die we gekregen hebben eerder deze week. Hallo, met wie? Ah, wacht. We zijn nog aan het bellen. Kom aan.
5: Hallo, met Sjoerd.
1: Met Sjoerd. Goedemorgen.
5: Nee, Mitchell. Mitchell.
1: Ah, Mitchell. Goedemorgen, Mitchell. Wie is de wekker?
5: Ik zeg Imke Courtois.
1: Imke Courtois.
0: Die draait wel mogelijk overuren. Als in, die kijkt veel voetbalmatchen. Maar... het is niet. Het is niet. Imke, Mitchell. Zeg maar, we gaan hier toch echt niet bezig blijven tot 11 uur vanavond.
3: De wekker van Eva en Dries. De superronde. Superronde.
1: Hey, we blijven doorgaan tot die geraden wordt. De wekker draait over uren. Goedemorgen, met u spreek ik.
6: Hallo, met Emma.
1: Dag Emma, verlos ons uit dit wekkerspel.
6: Hallo.
1: Wie is de wekker, Emma?
6: Kom aan. Ik denk zwangerie.
1: Zwangerie. Dat kan toch niet?
0: Oh. Nee, dat kan niet. En ik denk, ik zie de patroon lichtelijk in paniek wijzen naar van alle lichaamsdelen. Ik denk dat we toch die piste van de vrouw moeten blijven bewandelen. We gaan verder, hè, want een superronde is pas super als die echt geraden wordt.
2: De wekker van Eva en Dries.
3: De superronde.
1: Goedemorgen. Wie spreken we?
6: Met Evelien.
1: Met Evelien. Evelien, wij zitten hier al ondertussen aan poging nummer 6 of 7. We hebben nog steeds geen juiste naam gehoord. Wie is de wekker, Evelien?
6: Ik dacht dan Alice May.
1: Alice May.
0: Onze nieuwe lichting die draait wel over uren met de festivals, maar... het is niet Alice May. Blijven we gaan? Ik kijk even naar de patroon. We blijven gaan en we krijgen als extra tip in ons oor gefluisterd... het is niet overuren op de festivals. Okay. Dus dan blijft nog... volgens mij is het wel het WK voetbal.
1: Voetbal moet het bijna zijn.
0: Of zou het met het weer te maken hebben? Het heeft mogelijk met het weer te maken. Wordt er geknikt vanuit...
1: amai, wij krijgen hier gulle tips.
0: Wij krijgen gulle tips. Oké, het is iemand van het weer, jongens. Kom aan!
2: De wekker van Eva en Dries.
3: De superronde. Supertje.
1: Amai,
0: ik ben al kapot.
1: We moeten van het geld af. Hè. 3500 euro, het is van jou. Hè. Wie is de wekker? Goedemorgen, met wie spreken we? Met de telefoonlijn.
0: Amai, maar
6: dit is...
1: dag, Ditke?
6: Ja, dat klopt.
1: Amai, meteen juist. Goedemorgen, Ditke. Ja. Wie is de wekker?
6: Ik hoop Weerman Bram.
1: Weerman Bram. Dat is wel iemand die over uren draait. Ik hoop dat het juist is.
0: Ja, er zijn ook niet zoveel weermensen, maar we kijken even.
1: Nee!
0: Dat gaat nu toch niet. Het is ook niet Weerman Bram. Allee, ik denk nu wel dat dit de laatste keer moet zijn. Allee, ik zou dat toch gaan hopen, want ik wil ook wel die schone muziek horen.
2: De wekker van Eva en Dries.
3: De superronde. Supertje.
0: Fien, we bellen een... wacht, hè. Hallo.
7: Hallo?
0: Ik kan niet meer volgen. Hallo, met wie spreken we?
7: Wacht, ben ik aan de lijn?
1: Ja, ja, je bent aan de lijn.
7: Ja. Sorry. Mag ik gokken?
0: Ja.
1: Wie is de weg?
0: Please.
7: Jacot Brokken.
0: Is Jacot Brokken echt... Ga je ons, wat is jouw naam even eerst? Beleefdheid.
7: Fien.
0: Fien. Oké, okay, Jacot Brokken zou mogelijk 3500 euro aan energie kunnen opnemen. Ik moet lachen, want die patroon ons...
1: Die wordt zot.
0: Die wordt helemaal zot. Het is...
1: Enfin, hoeveel mensen blijven er nog over? Hebben alle bv's gehad?
0: Allee, kom. Hoeveel weermensen zijn er nog? Dames en heren, 3500 euro ligt hier gewoon voor het grijpen.
2: De wekker van Eva en Dries.
3: De superronde. Ja.
1: Ik begin over een moeilijke carrière.
8: Dank je en tot ziens.
1: Dank je en tot ziens. Dat is spijtig, 3500 euro.
0: Amai, maar sorry. Er zijn mensen die gewoon proberen eten te verteren en te kauwen op dingen. En dit is echt wel door het dak dat deze radio glijdt en spat. Maar we moeten gewoon er even door, want we hebben nog van alles anders te doen. We moeten nog naar festivals en zo. Ah. Allee, kom. Wie raadt welke persoon overuren draait deze dagen?
1: Ja, wij twee sowieso al.
0: Ja, amai. Ik vind
7: Hallo, dag Veerle.
1: Goedemorgen, dag Veerle. Ik weet niet of je mee bent met dit spel, maar we zitten al een soort 20 minuten aan een stuk te raden wie de wekker is. Jij bent hopelijk de winnaar van 3500 euro. Veerle, wie is de wekker?
7: Dan gaan we voor de volgende weervrouw Sabine Hagedoen.
0: Oh, please.
1: Is Sabine Haardo...
0: Sabine de haardroger. Wacht, Veerle was ze.
1: Het is Veerle, ja.
7: Ja.
0: Veerle, nu moet jij een keer goed luisteren. Meisken.
1: Dat is juist.
0: Het is helemaal juist. Jij wint 3500 euro.
7: Laten we echt op het draaien.
0: Ja, ja, natuurlijk, inderdaad. Niet super voor het milieu, maar daar kan jij ook niks aan doen. Sabine, haardroger kan je ook laten draaien. Want zij was de stem. Had je enig benul of was het ook door de tips dat je ertoe bent geraakt?
7: Ik zei net, het is Sabine Hagedoren. En toen was van, ja, hoeveel weermensen kunnen er nog zijn? Ik zeg, ik ga een berichtje sturen.
0: Ah, wel.
7: En dan ben je bellen jullie.
0: Ja, maar Veerle, jong, je hebt hier 3500 euro. Hoe goed is dat? Nu dat de energieprijzen de pan inspringen, win jij dat van Total Energies 3500 euro. Wij zorgen voor een proper overschrijvingsje. En dan wensen wij je nog een paar dagen vrolijke zweterenpost toe. Goed gedaan daar, Veerle.
3: De wekker van Eva en Dries.
2: Studio Brussel.

0: Plots werd het 60 graden in onze radiostudio. Even een overhit moment. We hebben 10 keer superronde gespeeld, maar uiteindelijk is ze geraden. Sabine Hagedoren was de wekker van Studio Brussel. Even wat muziek om te bekomen. We hebben Gorillaz en De La Soul klaarstaan voor iedereen die ook zweetvijvers heeft.
1: Lokerse feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Street, Tom O'Dell, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender. Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
3: Excusa, señoras.
1: ...net een lift naar het strand had beloofd.
3: Batteria plata. Completa.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
4: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
5: Ah, wat doen we dan?
4: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: chance hebt, dan win je gewoon volgende week dinsdag tijdens Ticket Tuesday hier op Studio Brussel een ticket. Als je luistert, maak je heel de dag kans op tickets voor Rockwerchter, dus dinsdag. Brussel.
1: Goedemorgen,
2: Eva
1: en Dries.
3: Maar die mooie dinsdag gaan wij niet meer meemaken, want ons radioseizoen stopt vandaag. Wij trekken de zomer in en zien jullie heel graag terug in september. We hebben heel lang nagedacht hoe we dit plezante radioseizoen gaan afsluiten.
0: Ja.
3: En toen kwam er plots een brief van luisteraar Nele.
0: Dus brief of zeg maar kaart?
3: Kaart. Ik pak hem er even bij. Happy birthday to you staat erop.
0: Het is heel spacey, hè?
3: Het is een hele dolle kaart met hondjes die mutsen aan hebben. Het is fantastisch, ja.
0: Ja, en er staat ook heel veel opgeschreven.
3: Eva, begin.
0: Ja, ik zal even beginnen, hè.
3: Jij mag lezen. Ja.
0: Gefeliciteerd, zegt luisteraar Nele, met 1 jaar Eva en Dries. No Broke Boys, de plaat, de patron van de show. Sneller dan de zang, het spel dat jullie elke dag spelen. De provincieraad bij de hotshot. Dries die in een zijspan heeft gereden. Presenteren met zonnebrillen aan. Vuilbak scare jumpen. Om 4 uur opstaan met maar 2 uur slaap.
3: De Maasbaas uiteraard. Presenteren met Rosa. Geen koffie lusten, de warmste week. Luisteraar van de week. De wekker en de wekker winnen om dan de winst te delen met de verliezer van de vorige dag.
0: Amai, maar die weet alles, dat is waar.
3: Showcases en Ticket Tuesday.
0: Er niet kunnen bij zijn bij James Blake. Ik denk dat dat voor Nele staat er ook bij persoonlijk een dieptepunt was. Daar zaten wij voor niks tussen. Dries in een ijsbad, dat is waar. Dat hebben we ook gedaan. De nieuwe lichting, Vuil Mie. Dries tegen Eva.
3: Dat is waar. 1 keer gezegd.
0: Niet vergeten.
3: Blauwe kleren dragen op de dag van diabetes voor onze allerliefste administratief medewerker Jos. Heel veel verjaardagsliedjes met piano. Eeuwige dank voor de mijne tijdens de warmste week.
0: Ja, pannenkoeken bakken met Dries. Herinner het luisteraar Nele zich nog vrij op vrijdag. Amai, maar dat lijkt alsof dat hij mee de show gemaakt heeft. 100 dagen Eva en Dries. Onze jubilee, weet je dat nog? Met gouden kleren en koffie in mijn kava-glas.
3: Ja. De salamidans, merch day. Ah ja, wear your merch day. Dat hebben we ook gedaan. En dan 170 keer goeiemorgen in de app van Studio Brussel.
0: Want dat krijgen wij van jullie elke dag. En dat helpt ons er ook door als we maar 2 uur hebben geslapen. En dan eindigt luisteraar Nele van de End of Summer Blues door de donkerste winterochtenden. Tot aan de warmste week en de heetste zonsopgang. Merci om zelfs de koudste ochtenden een beetje een festival te maken. Kus, kus, kus. Nele uit Edegem.
3: Ik denk dat dit perfect samenvat dat wij een leuke show hebben, maar gewoon de allerleukste luisteraars.
0: Ja, en hoeveel plezier wij met jullie hebben beleefd sinds de start in september. Wij zijn klaar voor meer vanaf september. Dankjewel, Nele uit Edegem.
3: Wauw.

0: Deze prachtige Ierse Seamed komt op zaterdag naar Rock Werchter. Ruben van Gucht heeft geprobeerd door de stoel van Gert mee te bemannen om de aandacht naar zich toe te trekken vandaag op 26 juni. Maar het is een andere Ruben die vandaag in de spotlight staat. Jos.
1: Ja, Ruben Blok van Triggerfinger die wordt 55 jaar vandaag.
2: Goedemorgen.
1: Dan is er ook nog Jano uit Edegem, die is vanaf vandaag officieel volwassen. Die wordt 18 jaar.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
4: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
5: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
5: Ja.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
9: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
8: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
9: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
8: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
10: Jo, wat bedoel je?
11: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
12: Lotto is op zoek naar een tong.
13: Dat heb ik.
14: Affirmatief.
12: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
13: Absoluut.
12: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
15: Een mocha banaan salami smaak.
16: C'est si bon.
12: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
17: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
18: Wilt jij met mij de meloen delen?
17: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 15% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, 8 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Jonas Maas.
19: Het wordt de warmste dag van de hittegolf. Al hebben we wel net niet de warmste nacht ooit achter de rug. Dat zag er wel naar uit, maar het koelde in Ukkel, waar dat officieel gemeten wordt, dan toch nog wat af. Het werd uiteindelijk net geen 24 graden. Een halve graad frisser dan het record. Het was wel nog altijd heel erg warm, zegt weerman David de Heenau van het KMI.
20: Als we kijken nu naar de minimumtemperaturen in bepaalde grote steden, Charleroi-Luik, het zit dan wel op de luchthavens die er vlakbij liggen, ja, daar is de temperatuur wel rond 25 graden blijven hangen. Ik zie ook luchthaven Oostende, is dat ook het geval. Dus op meerdere plaatsen, voor veel mensen zal het de warmste nacht geweest zijn.
19: Voor vandaag is code rood afgekondigd voor de hitte in de provincies Limburg en in Luik. Deze mensen in Hasselt, in Limburg, hebben hun voorzorgen toch al maar genomen.
21: De ramen staan nu open thuis. Proberen het koel te houden van binnen.
22: Ik heb het wel graag dat het wat warmer is. Het is inderdaad wel code rood. Dus ik moet een beetje meer waakzaam zijn, maar vooral naar de kinderen toe.
20: Dat is puffen, puffen.
23: Ik heb een airco en ik ben overal geweest en ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen. Ik heb nu de rolluik een beetje omhoog, maar s'avonds moet alles toe.
19: Er worden geen maatregelen opgelegd aan de inwoners, maar de hulpdiensten staan wel klaar om ziekenhuizen, woonzorgcentra en gevangenissen extra te ondersteunen. In Nederland is een groot dancefestival afgelast door de hitte. In ons land gaan alle grote evenementen en festivals vandaag en morgen wel nog door. Ook al zegt een van de gezondheidsexperten die de regering adviseert over deze golf, dat het beter zou zijn om alle grote evenementen af te gelasten. Maar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil niets verbieden.
24: En die hebben een inschatting gemaakt dat de hitte van die aard was, maar ook de hoeveelheid ozon, dat je maatregelen moet bekijken en vooral dat je de bevolking moet voldoende goed informeren en waarschuwen.
19: In Venezuela is de dodental na de twee zware aardbevingen opgelopen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden gevallen en nog enkele honderden mensen zijn vermist. De Verenigde Staten maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en ze sturen twee reddingsteams en ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen reddingsteams. Op het WK voetbal heeft Nederland zich als groepswinnaar kunnen plaatsen voor de 16e finales. Het won van Tunesië met 1-3. Aanvoerder Virgil van Dijk was heel tevreden.
25: Lekker zweetje, mooi stadion. Veel reuze mee met het weer ook. Dus, het is niet makkelijk, laten we dat ophouden. Maar het is wel iets wat we moeten verbeteren als we lage blokken kapot willen spelen. En dat komt beter. Over het algemeen, goede pot.
19: Nederland speelt maandag zijn volgende ronde tegen Marokko. Japan en Zweden speelden 1-1 gelijk en zij gaan ook door naar de volgende ronde. Gastland de VS verloor van Turkije met 3-2, maar was al zeker van de volgende ronde. In dezelfde groep heeft ook Australië zich kunnen plaatsen. Ecuador won gisteravond verrassend van Duitsland met 2-1 en mag samen met Duitsland en Ivoorkust naar de 16e finales. En de Rode Duivels zijn vannacht geland in Canada, waar ze morgen vroeg hun laatste groepswedstrijd op dit WK spelen tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 keer een gelijkspel moeten de Belgen winnen om zeker te zijn van een plaats in de volgende ronde. Verdediger Brendan Mechelen analyseert de tegenstander al.
1: Ze brengen veel intensiteit, dus we zullen die moeten matchen morgen. Want op papier hebben we wel de meeste kwaliteit. Dus het zal een beetje daarvan afhangen of dat al dan niet zal lukken. Dus als we dat doen, komt het normaal gezien wel goed. Dus ja, we zullen als team moeten presteren en onze kwaliteiten gebruiken waar we ze hebben.
19: Vandaag tot 40 graden of zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wat minder heet, rond 30 graden. Morgen blijft drukkend warm met nog altijd temperaturen richting 40 graden. Het kan ook stevig onweren. Zondag kan zo buien en onweren en wat minder heet tot rond zo'n 30 graden.
0: Mona, weinig files.
6: Ja, inderdaad. Op de binnenring rond Brussel vertraag je enkel 10 minuten tussen Stormbeek en Vilvoorde en 10 minuten bij Waterloo. En richting Antwerpen gaat het wat langzamer op de A12 in Aartselaar. Er is wel nog een brand en de politie vraagt dus aan bewoners en bestuurders in de buurt van Desteldonk om ramen en deuren gesloten te houden. Hou dus rekening met die hevige rookontwikkeling daar.
10: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na. Hoogstraten aardbeien.
0: Je moet ons zo meteen helpen. Wij doen 40 minuten bij 40 graden.
13: Jullie kiezen de ijskoude platen. Stuur maar door in de app.
10: Je luistert naar
14: Studio Brussel. Life is music. Okay.

0: meteen 40 minuten bij 40 graden. Maar we hebben eerst nog een jarig varkentje te wassen. En ik ga dat erbij halen. We gaan helemaal naar Hoeilaert. Want daar is een zekere Kato jarig. Kato!
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen! Proficiat, hoe oud word je?
1: 23 jaar.
0: 23 jaar. Jij verjaart een laatste keer voor je gaat werken in september, lees ik hier. Dan gaan we afspreken dat dit echt wel een summer full of madness wordt. Je gaat hem echt uithangen, oké?
1: Absoluut.
2: Dat is prachtig. Mag ik daar een lied over schrijven? En over jouw 23ste, Kato?
1: Ja, heel graag.
2: Komt-ie!

0: er meer.
1: Oeh, Kato. Wie was er daar allemaal bij u?
2: Mijn vriendinnen van de scout.
1: Oh, maar hoe leuk is dat? Zijn die zo vroeg opgestaan voor u?
2: Ja, wij gaan naar Couleur Café, dus zijn onderweg.
1: Oh, Kato. Als ik u daar straks tegenkom, dan beslissen we daar wie dat mekaar trakteert. Want dat is altijd zo verwarrend met een jarige.
3: Ja, ja, ja.
1: Trakteert de jarige of moet je de jarige trakteren? Of ik zal u nu al trakteren op een plaatje dat jij mag kiezen op de radio. Kato, je mag kiezen uit deze drie. Je zou kunnen gaan voor de harde gitaren van Limp Bizkit Rolling, want die stonden in jouw geboortejaar in 2003 op Pukkelpop.
2: Oh.
1: Er wordt overlegd, dat wist ik. Mensen van de scouts gaan altijd even overleggen met de groep. Dat is zo mooi aan de scouts. Wat doe je, Kato?
2: Wij hebben beslist om naar de volgende te gaan.
1: Dat is goed.
3: Wij hebben beslist.
1: Hey. Ja, dit is wel van toepassing op jouw situatie. Afgestudeerd, klaar voor de zomer. No stress. Stond op 1 op jouw verjaardag blijkbaar in 2008. Kijken naar de groep. Kato, maar het is wel jouw verjaardag.
2: We zijn al aan het dansen. We zijn al aan het dansen, dus we gaan voor deze kiezen.
1: Ah, wel, maar dat is fantastisch. Kei veel plezier met deze summer of jouw leven. En maak er ook een heet feest van op Couleur Café straks. Dag, Kato.
2: Dat zal zeker gebeuren. Dag.
1: Joehoe.
4: Ben jij ook jarig deze week?
5: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
4: in de app van Studio.

0: surfing. Heel toepasselijk surfing op de waves die ietsje te warm zijn vanochtend. Sons, goedemorgen. Code rood vandaag in België. Tot 40 graden wordt het in ons land. Dat heb ik nog nooit meegemaakt, denk ik, in mijn toch al wel vrij lange leven. Genoeg drinken, schaduw opzoeken en af en toe wat extra zorgen voor elkaar. Dat is ons devies om dit warme festivalweekend ook in te gaan. We kunnen de temperaturen absoluut niet laten zakken, anders deden we het meteen. Maar we kunnen wel zorgen voor muzikale afkoeling. Vandaag zijn wij heel graag jouw muzikale airco. Want wat gaan we doen? We gaan de komende 40 minuten bij 40 graden alleen maar ijskoude platen draaien.
1: We zoeken nummers die voor instant verkoeling zorgen. Stuur je verzoekjes maar door in de app van Studio Brussel. Laten we het niet te ver zoeken gewoon, want ons brein functioneert ook maar op halve kracht bij deze hitte. We beginnen met een evidente van Mia. Goedemorgen, dag Mia.
2: Goedemorgen, Dries en Eva.
1: Kan jij vandaag ook op halve kracht breinpower werken of moet je hard travakken?
2: Wel, wij zijn een huis een beetje aan het kalafateren, omdat mijn dochter terug naar België komt wonen. Dus we doen het rustig aan.
1: Oh, oké, rustig aan. Heb je veel verkoelingsmogelijkheden daar in dat huis van jou?
2: Nee, buiten wel. We hebben een zwembad, maar voor de rest
1: is
2: er geen airco.
1: We
2: hebben wel rolluiken, maar...
0: Ja, Mia, we gaan u niet laten klagen als jij een zwembad hebt, meisje. Nee. Welke platen moeten wij draaien 40 minuten bij 40 graden?
2: Ik dacht instant aan Ice Ice Baby van Vanilla Ice.
3: Eva en Dries, Studio

0: Nog tot aan het nieuws van 9 uur draaien we alleen maar jullie ijskoude platen. Vic uit Oostkamp, Frauke uit Kortrijk en Mia uit Begijnendijk geven alvast het perfecte voorbeeld met Ice Ice Baby van Vanilla Ice voor jullie muzikale airco. En we gaan verder zo meteen met Lisa uit Antwerpen die Arctic Monkeys wil met When the Sun Goes Down.
1: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jecht van Tegenwoordig, Sylvie Kreusch, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwang Regie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart €30 korting per aankoopschijf van €100.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: het zo.
1: Het blijft even warm als de sun goes down. Ook vanavond 40 graden. Arctic Monkeys, goeiemorgen.
2: Eva.
3: En Dries.
2: Studio Brussel.
1: Ja, je frist je dan op na een hete nacht. Tussen klamme lakens en 5 minuten later ben je alweer aan het zweten als een rund. We gaan er met z'n allen samen door. En onze raad, Dries, van veel te drinken en voor elkaar te zorgen, ja? wordt heerlijk opgevolgd door Karien uit Lokeren. Die geeft elke dag aan haar facteur een ijskoude cola.
4: Oh, I love it. Dat soort verhalen maakt u toch vrolijk.
1: Ja, dat is. En ook cola, als het zo koud is met een ijsblok.
4: Niks beter. Omdat het vandaag dus 40 graden wordt, spelen we 40 minuten lang verfrissende verzoekplaten. We bundelen alle koelte in de vorm van muziek. Er stromen echt veel coole platen in onze app. Goedemorgen, Nathalie uit Nazareth.
5: Hey, goedemorgen.
4: Lukt het al wat met die afkoeling? Helpt onze playlist al een beetje?
5: Het helpt al een heel klein beetje. Ik moet zeggen, het was hier gisteren in mijn appartement 31,1 graden.
1: Oh.
5: Het is nu 28 graden, dus het is al ietsje gezakt.
4: Ja. Oké, misschien komt dat een beetje door onze playlist. Ga je iets doen tegen de hitte vandaag? Heb je maatregelen getroffen?
5: Ja, zoals ik net zei, ik zit op een appartement. Dus, en ik ben iemand die eigenlijk heel vroeg begint te werken. Ik heb een bureaujob. Ik begin normaal gezien om 7:30 en dan kan ik om 4:00 naar huis om van het prachtige weer te genieten. Maar deze week begin ik eigenlijk heel...

0: van Grauwzone. Het is bijna 8:30. En luister even goed, jij daar op je warme stoel. Dit zal de laatste keer namelijk zijn dat je Jonas Maas op dit uur van de dag het nieuws hoort lezen. Hoezo? Dat is voor zo.
1: Het wordt de warmste dag van de hittegolf. Al hebben we wel niet de warmste nacht ooit achter de rug. Dat zag er wel zo naar uit, maar het koelde in Ukkel, waar dat officieel gemeten wordt, dan toch wel wat verder af. Het werd uiteindelijk net geen 24 graden, een halve graad frisser dan het record van juli 2015. Vandaag is ook code rood van kracht in de provincies Luik en Limburg. Volgens een nieuw rapport zou de huidige hittegolf 50 jaar geleden bijna onmogelijk geweest zijn, want dan zou het toch 3,5 graden minder warm geweest zijn. Nog maar eens een duidelijk gevolg van de klimaatverandering, dat zeggen de klimaatwetenschappers. Op het WK voetbal won Nederland makkelijk van Tunesië met 1-3. Het is ook groepswinnaar zo. Japan-Zweden werd 1-1. Duitsland verloor verrassend van Ecuador met 1-2. Curaçao verloor van Ivoorkust met 0-2. Duitsland en ook Ivoorkust stoten zo door naar de volgende ronde. En ook Ecuador mag als beste derde door. Vandaag wordt dus de warmste dag van de hittegolf met code rood in de provincies Limburg en Luik tot 40 graden. Of zelfs nog wat meer in het oosten van het land wordt het. Aan zee wordt het wat draaglijker, rond zo'n 30 graden. Morgen blijft ook wel drukkend warm, met nog altijd temperaturen richting 40 graden. En het kan ook stevig onweren. Zondag is er kans op buien en onweer en wat minder heten dan tot rond zo'n 30 graden.

0: maar dus Jonas Maas. Dit is jouw laatste dag bij Studio Brussel.
1: Ja.
0: Wat ga jij doen?
1: Na 9 jaar het nieuws hier te hebben gelezen, is het tijd voor verandering. Er zijn wat puzzelstukjes anders en ik maak de puzzel nu zo dat ik vanaf volgend radioseizoen, dus vanaf september, het nieuws ga lezen bij een andere zender hier bij VRT. Ik ga het nieuws lezen in de ochtend bij Radio 2.
0: En hoe voelt dat om zo na 9 jaar afscheid te moeten nemen?
1: Oh, het is
0: van zo'n prachtige radiozender met al die luisteraars?
1: Het is heel gek. Ik ben hier 9 jaar geleden begonnen. Ik kwam toen ook van bij Radio 2. Ik krijg het al een beetje moeilijk, zeg. En het is een zender waar ik altijd heel graag naar heb geluisterd. Studio Brussel. Om dan daar het nieuws te mogen lezen was, ja, was toch wel een droom. En goh, het is zo ongelooflijk leuk geweest met alle ochtendteams waarmee ik heb mogen samenwerken. Nog dit jaar met jullie ook was ook echt wel fantastisch. Maar de teams met Linde, met Michel, met Fien en Thibaut. Met Fien en Thibaut, nu met jullie. Ik ga hier zoveel warme, mooie herinneringen aan overal. Niet Fien en Eva.
0: Ik ben niet aan het winnen. Jij bent aan het winnen.
1: Maar ja, het is fantastisch geweest. En ik ga het, altijd mijn zender blijven noemen, Studio Brussel.
2: Maar het ergste van al is, Jonas, dat we nooit meer jouw persoonlijke jingle gaan kunnen spelen.
3: Oh, you are the Jonas Maas. You are the Maasbaas.
4: Kom aan! Hey, Jonas Maas, we kunnen hier 3 uur over blijven praten. Hoe jammer we het vinden dat we zo een super getalenteerde kerel moeten laten gaan. Maar het is ook warm voor ons, dus we gaan het kort houden. 3 dingen waarom we jou keihard gaan missen. Jonas Maas, we gaan uiteraard je warme koffieadem missen.
1: Oh, ja. Ja, dat snap ik wel, ja.
4: Ja. Ten tweede, je seksuele vuile moppen soms ongepast.
1: Die pak ik mee naar Radio 2.
4: Oké, okay, fantastisch. Ja.
0: Ja. Okay. En dan ten derde gaan wij vooral missen hoe jij als doodsaaie nieuwslezer toch in alle harten van ons team bent gekropen. Van de hele redactie van Studio Brussel. Maar ook, en daar zijn we zo zeker van, in de harten van alle luisteraars hier. Dus dank je wel, Maasbaas, El Simpatico. Terechte titel. Voor al jouw vriendschap en liefde. Voor alle duizenden nieuwsberichten. En doe vooral niet de groeten daar bij Radio 2.
1: Ik ga dat toch een beetje doen. Maar merci iedereen.
0: En dan Jonas Maas, want ik mag niet wenen. Wij zijn hier bezig aan 40 minuten bij 40 graden. Welke ijskoude plaat mogen we voor jou in onze radio airco zien?
1: Wel, ik heb iets gepast gezocht. Ik dacht aan You're as cold as ice van Forner, want dat ga ik toch een beetje voor jullie.
2: Nee.
0: Jij gaat El Simpatico blijven, forever and ever. Dankjewel, Maas Baas.
5: Eva en Dries.

0: Dankjewel Wouter uit Laakdal en Maarten uit Genk voor deze Within Temptation van Ice Queen. Wij doen ook maar ons best om van deze ellendige hitte het beste te maken. We doen 40 minuten bij 40 graden. Nog tot 9 uur jullie verfrissende verzoekplaten. Wat mag het zijn voor jou? Stuur ze maar door in onze app.
1: Bert uit Genk zoekt verkoeling in het oeuvre van Coldplay. Hij vraagt Adventure of a Lifetime aan.
0: Van Cold.
1: Van Cold.
0: Ja, met de nadruk op Cold, die play. It's the most
2: De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on, dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Helemaal.
2: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit. Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
5: Studio Brussel.

0: Hallo, liefste ijsblokjes. 40 minuten bij 40 graden, dat zijn we aan het doen. Nog tot 9 uur al jullie verfrissende verzoekplaten.
1: Dag Nele uit Bervik. Graag jouw lichaamstemperatuur.
2: Lichaamstemperatuur, denk ik, tegen de 40 graden.
1: Ja, ook al. Jij loopt voor op de temperaturen buiten. Hoe hou je het hoofd wel koel, Nele? Wat zijn je plannen dit weekend?
2: Ik heb morgen een heel leuke barbecue met de omnisportvrienden van mijn man.
1: Zalig.
2: Dat is al een leuk vooruitzicht.
1: Ja, gewoon zorgen dat jij niet aan de barbecue moet staan. Dat is een belangrijke...
2: Nee, dat is geregeld. Het zijn allemaal mannen, dus ik heb 18 barbecue mannen voor me. Dus
1: Classic.
2: Komt in orde.
1: Classic. Oké, Nele, welke plaat mogen wij in onze muzikale airco's weer hier nog voor 9 uur?
2: Als ik te warm heb, dan spring ik in mijn zwemvijver tussen onze drie vissen, Otto, Jan en Han. En daarom had ik swimming in de pool van Bas Peter. Ja, ik mag de namen kiezen van onze vissen, dus Otto, Jan en Ham geworden.
1: Dat is keigoed. Op zich had je ook Eva en De en Ro kunnen kiezen, hè? Maar ik snap Otto, Jan, Ham is...
2: Dat kon ik wel ook, maar...
1: Nee, dat is fantastisch. Duik er misschien nu even in en wij gaan die platen draaien. Voor Otto, voor Jan, voor Ham en voor Nele uit Wervik.
3: Eva en Dries.

0: induiken in dat kleine bergje sneeuw van de Red Hot Chili Peppers. Goedemorgen.
1: Eva.
2: En Dries.
3: Studio Brussel.
4: Het zou kunnen dat je lichaamstemperatuur het afgelopen half uur ietsje gedaald is. Graag gedaan, want wij draaien 40 minuten lang koele platen bij 40 graden. Bedankt om mee te denken, want onze gefrituurde breinen hadden nooit zo'n magnifieke keuzes kunnen maken. Dus merci voor alle verzoeknummers.
0: Ja, we hebben nog één plaat voor jullie. Dan is de korte broek van Joris Brijs hier. Voordat voor ons de zomervakantie ingaat. Voordat wij even 2 maanden op een belastingsparadijs in de Caraïbe kunnen gaan uitblazen om helemaal terug op scherp te staan. Voor jullie begin september. En Pieter-Jan uit Haarlembeke, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt de eer om die laatste plaat voor ons zomerreces te gaan kiezen. Hoe gaat het met jou en jouw parelend zweet op lichaamsdelen?
5: Momenteel nog vrij goed. Ik heb airco in mijn bureau, dus dat gaat nog.
0: Dat gaat nog, oké. En in het weekend, hete plannen?
5: Verjaardagsfeestje en de volle zon voor mijn zoontje die vandaag 7 jaar is. Dus dat wordt warm.
0: Oké, welke plaat smijten we er nog in?
5: De Zee van Ertebrekers.
0: Ja, en aan iemand uit Haarlembeke moet je niet vragen om dat verder uit te leggen. We kijken rijkhalsend uit naar die Parlando van Maaike Kafmeijer. Dankjewel om mee te denken, Pieter-Jan.
2: Eva.
3: En Dries.

0: wij gaan toch ook iets drinken?
1: Carla.
0: Allee.
1: Ze moest maar door een klein naar de kliniek.
0: Van spuitwater met wat ijsblokken.
2: Zeker.
0: Zolang het maar met ijs is. Want het is onze laatste plaat van het radioseizoen. Zomervakantie begint.
2: Oh. We
0: krijgen veel lieve berichtjes. Kelly uit Haarlembeke stuurt. Ik zal jullie show 2 uur terugspoelen, zodat ik langer kan luisteren naar jullie.
2: Oh. Dat is heel mooi. We zijn er uiteraard terug in september met verjaardagen die we vieren. Opnieuw de wekker spelen voor veel geld. Ik ga mij vanaf september ook niet meer verspreken. Dat is een voornemen. Vanaf september zei ik. Ik zei vanaf september.
0: Oh, dat is van goud. Er zijn ook al een paar knotsgekke plannen waar we nog niks over mogen vertellen. Enfin, wij horen jullie terug in september. Joris Brijs, het is hier heerlijk cool op de radio. Ga je dat verder zetten?
3: Ik ga dat verder zetten met zomerplaten. Maar iedereen ook welkom om 11 uur, want dan is het laatste nieuwsbericht van Jonas Maas. En ik denk dat ik eens een plaatje ga spelen voor mijn beste vriend Jonas Maas.
0: Mooi. Oh my god, het gaat hier nog met frisse tranen zijn ook. Ciao, goede vakantie!
4: Hey, zin in een nieuwe keuken?
5: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando.
6: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
9: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
10: Help me go home.
9: Beleef de Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
3: Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws.
3: Legend Jonas Maas.
14: Het wordt extreem warm vandaag. Vandaag is de code rood voor extreme hitte van kracht in de provincies Luik en Limburg. Het wordt zelfs zo heet dat het gevaarlijk is voor de gezondheid. Het KMI legt uit wat dat dan precies betekent.
15: Code rood wordt gegeven als we 2 kansen op 3 schatten dat de temperatuur 40 graden zal zijn ergens in de provincie waar die code rood is afgekondigd. De risico's zijn natuurlijk dat je snel dehydrateert, dat de hitte ook je lichaam toch wel schade kan toebrengen. Dus het koel houden en niet te veel inspanningen doen is toch wel aangewezen.
14: Er worden geen maatregelen opgelegd, maar de hulpdiensten staan wel klaar om ziekenhuizen, woonzorgcentra en de gevangenissen te ondersteunen. Deze mensen in Hasselt, in Limburg, hebben hun voorzorgen wel genomen.
16: Ja, ik blijf binnen, hè. Wat gaat je anders doen met zo weer? Airco op en dan gaat dat, hè. We hebben er geen probleem mee, hè.
17: Ik heb een airco en ik ben overal geweest en ik kan nergens nog afvoerslangen, nergens geen onderdelen van mijn airco kopen.
18: Genoeg denken, zo de typische dingen, zo alles afdekken thuis.
19: Ik vind het niet warm. Thuis, ja, badje met de koud water, hè. En afgezende voetjes in de koud water. Hè.
14: De hittegolf zoals we die nu beleven in grote delen van Europa zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De temperaturen overdag en vooral 's nachts zijn ongezien. Een vergelijkbare hittegolf zou 50 jaar geleden veel minder warm geweest zijn. En de oorzaak is heel duidelijk, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
20: De stempel van klimaatverandering op deze hittegolf staat buiten kijf. Deze hittegolf is 3,5 graad warmer vergeleken met een wereld zonder klimaatverandering. Er is geen twijfel dat klimaatverandering hier een enorme invloed heeft. Zonder klimaatverandering zou deze hittegolf onmogelijk zijn, quasi onmogelijk zijn.
14: Er woedt momenteel een grote brand bij afvalverwerker Rinui in de Gentse haven. Het zal mogelijk nog de hele voormiddag duren vooraleer de brand geblust is. De brandweer vraagt aan de inwoners van Evergem, Zelzaten en het noorden van Gent om ramen en deuren gesloten te houden en alle ventilatie uit te schakelen. In Venezuela is de dodentol na de 2 zware aardbevingen nu opgelopen tot 235. Er zijn ook meer dan 4.300 gewonden en nog enkele honderden mensen zijn ook vermist. De VS maken $150 miljoen vrij voor humanitaire hulp en ze sturen ook 2 reddingsteams. Ook Brazilië, Mexico en andere landen uit de regio sturen nu extra reddingsteams. En dat is nodig, want er is heel veel schade, zegt de Vlaming Ludo Gillis vanuit Caracas.
21: Er zijn dus heel veel verwoestingen in Caracas. Gebouwen die beschadigd zijn, scheuren, sommige zijn tot puin opgemaakt, maar aan de kust, ja, daar is het nog zwaarder getroffen. Er zijn heel veel huizen, woningen en ook hotels gewoon met de grond gelijk gemaakt. Het meeste dat we nodig hebben, denk ik, is betrouwbare, professionele hulp voor de heropbouw van de woningen.
14: tot 40 graden vandaag. Of zelfs nog wat meer in het oosten van het land. Aan zee is het wel wat minder heet, rond zo'n 30 graden. Morgen blijft drukkend warm met nog altijd temperaturen richting 40 graden. Het kan ook wel stevig onweren. Zondag is er kans op buien of onweer. En dan is het wat minder heet, nog tot zo'n 30 graden.
1: Brussel. Joris Brijs.
3: Goedemorgen, lieve Zwijters. Je bent welkom om iets uit de festivalroulette te persen dit uur. En naast live muziek ziet de playlist er heerlijk vrijdags uit.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Live is music.

0: Don't Fanetje, een goeiemorgen. Nog één dag staat Wetlag zeker op 1 in de afrekening. Daarna is het misschien voorbij. Jij kan nog kiezen via VRT Max.
1: Dit is de nummer 1.

Music Sounds Better With You van Stardust. En Ruben Blok is vandaag jarig en zijn bereikte leeftijd die ligt vandaag in de buurt van het aantal graden, of toch qua gevoelstemperatuur. 55 staat er nu op de teller bij de frontman van Triggerfinger. Dit is True The Beam. Gelukkige verjaardag, Ruben Blok.

0: Through the Beam van Triggerfinger. De enige beweging die ik vandaag van jou verwacht is een draaibeweging. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: We moeten onze festivalroulette bij deze tropische temperaturen in gang zwieren. Er komen maximum 3 live nummers van op de Belgische festivals uit aan jou om de voor jou juiste plaat dan uit te kiezen. Open de app en kom draaien.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu Festival Roulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een tom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
3: Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, die zijn van de rand blijkbaar.
3: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
6: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
7: Studio Brussel.

0: De meest gestelde vraag van de week. Hoe en de swimmingpool? Iedereen welkom bij Theo Franken, naar het schijnt.
1: De festivalroulette.
0: De festivalroulette kan een draai gebruiken om op deze hete dag de machine te doen werken. Goedemorgen, Dylan.
2: Goedemorgen.
0: Dylan, heb jij een zwembad staan thuis?
2: Nee, maar ik ga net in troep zetten voor mijn dochter. Een klein zwembadje.
0: Ah, dat is goed. Zo 2 op 2.
2: Ja.
0: Als er water in zit en als het iets van verfrissing geeft, dan is het goed. Dan hoeft het niet groot en luxueus te zijn. Een klein badje kan al wonderen doen op dagen als deze. Waar zoek jij dekking voor 40 graden vandaag?
2: In mijn bureau met een airco aan.
0: Schitterend. Dat is de plek om te zitten tot vanavond laat 6 uur. En zelfs dan is het nog te heet om buiten te komen. Dus succes in de warmte, Dylan. Ik heb je nu nodig om fijne muziek, live muziek op de radio te krijgen. Je mag maximum 3 keer...
3: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zijn jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
5: Nu Junto.

0: zijn niet alleen on fire. Sex is ook on fire met Kings of Leon. Is dat iets voor jou, Dylan?
1: Ja, dat is goed.
0: Ah, direct.
1: Het is warm, dus dan mag dat.
0: Kings of Leon live, Sex on Fire op een dag waar we 40 graden gaan aantikken. Ik vind dat een hele goede keuze, Dylan. Geniet van het zwembadje straks, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Bye. Bye.
2: De festivalzender.

0: The Sound of the Police. The Sound of Zomer komt zo meteen door je boxen. Met een Robin Schultz remix.
1: That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast.
2: Rockwerchter 2026. Met op vrijdag 3 juli. The XX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte Witte, Louis Capaldi, Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
9: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Aida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.

No Rest for the Wicked van Licky Lee, nog wat zonniger gemaakt door Robin Schulz. Het woord gezapig klinkt misschien niet altijd positief, maar het is in deze zin wel goed bedoeld. Dit klinkt lekker gezapig, Alive van Blue Eye.

0: Music.
1: Studio Brussel.
2: Dringend op vakantie, maar ik kom er nooit niet toe. Weer een dag zonder substantie, ja, voel me niet zo goed. Ik slaap en ik eet en ik werk en ik eet.

dringend op vakantie wordt vandaag voor jou misschien al omgezet in Ik vertrek op vakantie. Geniet ervan dan. Editors komt opnieuw naar de AFAS Dome. Daar hoort ook nieuwe muziek bij. Dit is The Rush.

0: Zometeen een wekker van Prince om je wakker te schudden.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Mannekes! Bombikies! Grote zomerklus bij Yamaha!
5: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè?
4: En op wat?
5: Op alles.
4: En wanneer?
5: Nu zondag.
4: Wie klust er allemaal mee?
5: Wij klussen allemaal mee.
7: Zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
9: En ook uw budgetvakantie pret.
8: Wat?
9: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantie pret wordt dan budgetvakantie pech.
8: Oh nee.
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: 10 uur, goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Voordat, Keri Jonas Maas.
4: 1 op de 10 langdurig werklozen is weer aan het werk. Van alle langdurig werklozen die begin dit jaar hun uitkering verloren, is ongeveer 1 op de 10 weer aan het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van de RVA. Sinds dit jaar kan je nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. In een eerste fase verloren mensen die al 8 jaar en langer werkloos waren hun uitkering. De regering hoopt een derde van hen weer aan het werk te krijgen, maar het effect van de nieuwe wetgeving ligt op dit moment ergens anders. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baart.
5: De belangrijkste impact ligt misschien niet in al die mensen die al lang werkloos waren, maar wel in mensen die nu werkloos worden. Want zij weten dat ze niet heel erg lang op die werkloosheid zullen kunnen steunen en zij zullen misschien wel een reden hebben om sneller te zoeken. En door het vooruitzicht dat je na 1 à 2 jaar je uitkering verliest van in het begin, dan zijn er wel belangrijke winsten te maken.
4: Ongeveer de helft van de mensen krijgt intussen een leefloon of een ziekteuitkering. Het KMI heeft code rood gegeven voor de hitte in de provincies Limburg en Luik vandaag. Het verwacht dat het vandaag lokaal 40 graden of zelfs wat meer kan worden. En de hittegolven van deze week in grote delen van Europa zou 50 jaar geleden zo goed als onmogelijk geweest zijn. Dat zegt een internationaal team van klimaatwetenschappers in een nieuw rapport. De maximumtemperaturen overdag en vooral de minima 's nachts zijn echt wel ongezien en dat is het gevolg van de klimaatverandering volgens het rapport. Hoog tijd voor actie dus, zegt klimaatwetenschapper Wim Thierry.
6: Het is heel belangrijk om te beseffen dat dit het directe gevolg is van de verbranding van olie, kolen en gas voor onze energieproductie. Als we weggaan van die verslaving en onze energie produceren met klimaatvriendelijke technologieën, dan kunnen we die escalerende fase waarin we nu zitten gaan stabiliseren. En dan zal ook de verdere escalatie de komende jaren van dit soort hittegolven naar een stabiel niveau gaan evolueren.
4: Japan zet zich schrap voor 2 tropische stormen. 1 miljoen mensen zijn geëvacueerd, tientallen treinverbindingen en vluchten zijn er geschrapt. Vooral in het westen van Japan regent het hevig en er wordt gevreesd voor aardverschuivingen en voor felle modderstromen. Eerder was een van de stormen al Taiwan voorbij geraasd. Daar viel bijna 1 meter regen op 1 dagtijd. Bij ons is het vandaag de warmste dag van de hittegolf dus, met temperaturen tot 40 graden of wat meer nog in het oosten van het land. Aan de kust is het wat koeler, rond 30 graden. Vanavond is er een warmteonweer mogelijk in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweer in het westen. In het binnenland blijft het heel heet met temperaturen nog altijd rond 35 graden en uitschieters richting 40 graden. S'avonds is er overal fel onweer mogelijk. Zondag wordt het zo wat koeler, tot zo'n 30 graden.
7: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou. Studio Brussel.
8: Joris Brijs.
2: Goedemorgen, hou het cool daar. Probeer het niet te veel te bewegen en blijf bij de radio. Zit lekker stil. Prince, to the rescue.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Life is music.

Starfish en vooral koffie, maar dan iced vandaag. Ze gaat het niet horen, maar ik zou toch graag Lola Young bedanken. Voor een van de mooiste platen van de laatste weken. Ik ben licht verslaafd aan deze From Down Here. Meegemaakt door James Blake.

Welcome to the DCC Nothing But Thieves. Dit weekend heb je de festivals voor het uitkiezen. Live is Live, Genk on Stage, Werchter Park Live, Cool Air Café, Sunrise Festival en vanavond ook al Paradise City. En ook zonder festival op de planning gaat het een zalig weekend worden, want de Rode Duivels gaan morgen vroeg eindelijk knallen. I feel it.

0: Remy en Olivia Dean en Sam Fender. Waarom het loont om begin volgende week zeker naar Studio Brussel te luisteren, vertel ik je zo.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
2: Midas, je kan altijd vooruit.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmis.
5: Wat gooien we straks op de barbecue?
6: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
5: Een goeie visk.
6: Of een lekkere langoustine.
5: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmis.
5: Oké, actie!
9: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau. Koop je tickets via Kinepolis.

0: Everlong van Foo Fighters.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Rock Werchter.
0: Voor alle duidelijkheid, het is vandaag geen dinsdag, dus ook geen Ticket Tuesday. Maar ik wil je al warm maken voor volgende week, dinsdag. Dan gaan wij dus 2 dagen voor de start van Rock Werchter tickets uitdelen. Alsof het niks is. Gewoon luisteren naar de radio en dan kunnen we jou op donderdag, op vrijdag, op zaterdag of op zondag richting Rock Werchter sturen. En dan kan je daar misschien zwangere regie nog eens zien op de mainstage.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rock Werchter. Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Ik weet niet of er mensen zijn die momenteel met verdriet leven. Ik denk dat verdriet iets is wat we dagelijks meedragen, proberen los te laten. We hebben allemaal ouders, of ze er nu nog zijn, of dat ze er ooit niet waren. Ik probeer verder te gaan met mijn leven. Ik wou dat mijn moeder hier kon staan met een smile op haar gezicht. Jammer genoeg staat ze nog altijd niet recht in haar schoenen. En toch keer op keer beloof ik mijzelf van ik ga haar na de show een bericht sturen. En ze is er niet.

Free Your Mind van Prosper en Clooney. Alle tips om vandaag te overleven in die mogelijk 40 graden zijn welkom in de app van Studio Brussel. We kunnen alleen maar van elkaar leren. En ik val misschien in herhaling, maar het enige wat ik kan doen voor jou is platen spelen. Die liefst van al zo fris klinken als Jungle. Dit is The Wave.

0: maakt zeker waar. Tears dry on their own. Spar je tranen maar op voor het allerlaatste nieuws ooit van Jonas Maas op Studio Brussel. Zometeen om 11 uur.
1: Rolmodel komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Rolmodel live, samen met Studio Brussel.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando.
4: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen. 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij een erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
9: Lotto is op zoek naar een tong.
10: Dat heb ik.
11: Affirmatief.
9: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
11: Absoluut.
9: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
12: Een mocha banaan salami smaak.
13: Si, bon.
9: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.

Texas Sun, Liam Bridges en Crankbin. Als straks de zon in Antwerpen ondergaat, dan zal Vrouwtje nog altijd aan het spelen zijn in OLT Rivierenhof. Dit is hem met Jaar na Jaar.

mailen stuurt. Ik weet niet of het komt door de hitte, maar 11 uur de laatste keer de Maasbaas op Studio Brussel. Ik ben daar even niet goed van. Als je het gemist hebt, Jonas Maas komt zo meteen voor de allerlaatste keer hier op Studio Brussel het nieuws met jou delen. Stuur me alle mogelijke complimenten in de app, ik breng ze wel over. Ja, lap. Alweer een stofje in mijn oog.

0: wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. Breaking
3: news. Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
4: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
5: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige Trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
6: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
5: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
6: Sint-Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wouter van Aert, Wouter van Aert.
5: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
7: Yo, wat bedoel je daar?
8: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
9: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
10: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
11: Het is 11 uur, geniet keihard van
12: VRT Nieuws.
11: De laatste keer Jonas Maas. Een festival in Nederland is afgelast. Want het is extreem warm vandaag. Door de hitte geldt code rood in de provincies Limburg en Luik bij ons. Het kan er vandaag lokaal 40 graden of zelfs nog wat meer worden. Ook in Nederland is het heel warm. In Flevoland is daarom een groot festival voor elektronische muziek, Defcon, daarom nog op de valreep afgelast. De organisatie nam die beslissing afgelopen nacht en tienduizenden bezoekers moeten de camping in de loop van de dag nog kunnen verlaten. Het is een festival waar ook heel veel buitenlanders naartoe komen.
13: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
14: Ik vind het wel heel erg moeilijk en naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
11: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Wat dat dan zal zijn, is wel nog niet bekend. Ongeveer 1 op de 10 werklozen in België die in de eerste 3 maanden van dit jaar hun werkloosheidsuitkering verloren, heeft intussen werk gevonden. Meer dan de helft krijgt nu een leefloon of een ziekteuitkering. Dat blijkt uit een grote studie van de RVA. Het zijn mensen die al minstens 8 jaar werkloos waren en hun uitkering zagen verdwijnen, doordat de regering de werkloosheidsuitkering beperkt in de tijd. Er is ook nog wel een grote groep, ruim een derde, die geen job en geen vervangingsinkomen heeft. Dat zegt professor arbeidseconomie Stijn Baert.
15: Dat gaat dan bijvoorbeeld om mensen die een partner hebben die wel werkt en dus geen recht hebben op een leefloon. En in feite is het daar de grootste besparing. Het is natuurlijk beter dat mensen aan de slag gaan, want dan betalen ze ook mee belastingen. Maar daar wordt de uitkering geschrapt zonder dat iemand doorduwt naar een andere uitkering.
11: En de Gentse feesten zetten dit jaar voor het eerst een mobiele ploeg in tegen grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om een proefproject dat de komende 2 edities van de Gentse feesten wordt getest. Het meldpunt grensoverschrijdend gedrag bestaat al 4 jaar voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, discriminatie of dronken gedrag. Vorig jaar kwamen er 51 meldingen binnen, waarvan 19 over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De Gentse feesten zijn er van 17 tot en met 26 juli. En dan voor de laatste keer het weerbericht. Het is er eentje dat ik nog niet veel heb moeten lezen, want het is vandaag uitzonderlijk warm, tot 40 graden of nog wat meer, zoals in het oosten van het land. Aan de kust is het wat koeler, tot zo'n 30 graden. Vanavond kan het onweer in het oosten van het land. Morgenochtend dan mogelijk onweer in het westen. In het binnenland blijft het heel heet, met temperaturen nog altijd rond 35 graden. En uitschieters richting 40 graden. 'S Avonds is er dan overal felle onweer mogelijk. Zondag wordt het wat koeler, tot zo'n 30 graden.
16: Jonas, hier staan heel veel collega's bijeengepakt in de studio, alsof het nog niet warm genoeg is. Mag ik een applaus vragen?
17: Hoogstraten aardbeien. Studio Brussel.
16: Jonas Maas, er vallen luisteraars uit de lucht in de app. Ines en Mieke, die sturen veel vraagtekens voor wie het vanmorgen gemist heeft. Dit was na 9 jaar jouw allerlaatste nieuwsbericht op Studio Brussel. Je gaat naar de collega's van Radio 2. Ik heb daar mijn gedacht van. Het is u gegund, maar toch, we gaan u ontzettend missen. Jij wilt nog graag iets kwijt. En wil je dat op een vrolijke toon doen of op een lichtere?
18: Doe maar op een vrolijke toon, want dan ga ik misschien wat minder wenen.
16: Oké.
18: Ik heb het er lastig mee, dat ga ik eerlijk moeten zeggen. Ik vind het fantastisch wat ik hier 9 jaar heb mogen doen. Ik heb hier zoveel mooie mensen leren kennen. Jou ook onder andere, Joris. We hebben een vriendschap die voor altijd zal blijven duren, hoop ik. Maar ik heb die vriendschap met heel veel mensen hier opgebouwd. Het is meer dan gewoon een collega's geweest. Het is een rit geweest van 9 jaar. Toen ik eraan begon, had ik nooit gedacht dat die zo lang ging duren. Ik dacht, ik ga 3 jaar doen en dan zien we wel weer. Kijk, we zijn nu 9 jaar later. Een hele kleuter- en lagere schoolcarrière van mijn kinderen zelfs. Die ik vanaf volgend jaar wel wat meer ga zien, want ik ga halftijds werken. En dus inderdaad het nieuws lezen bij Radio 2. Het is een terugkeer naar de grootste familie voor mij, waar ik ervoor ook al 9 jaar heb gewerkt. Maar ik heb het vanmorgen gezegd bij Eva en Dries. Het is... En het zal ook voor altijd mijn zender blijven, Studio Brussel. Ik ben ermee opgegroeid. We zijn exact even oud, geboren in 1983.
7: Zo oud?
18: Ja, zo oud al. Ja, daar plaag je me genoeg mee. Maar ik ben heel blij dat ik dit 9 jaar heb mogen doen. Ik heb het zelden als werk gezien, maar eerder als een plezier dat ik naar hier mocht rijden in die vroege ochtenduren. Dus dank jullie wel allemaal, liefste collega's hier. Dank jullie wel ook, liefste luisteraars, uiteraard. Want ook daar bouw je toch een band mee op in al die jaren als je ochtendradio maakt. Dus ik ga jullie allemaal heel erg hard missen. Ik ga niemand vragen om mee te verhuizen naar Radio 2. Blijf maar allemaal luisteren naar deze geweldige, leuke radio. En ja, dank je wel.
12: Gaan we doen. Vincent stuurt ook nog You are Super U-boy. Dat is misschien de samenvatting. En ik weet dat er misschien luisteraars graag wat muziek hebben, maar ik ga ook nog even iets zeggen. En misschien toch op dit deuntje. Ik heb vanmorgen ook al mijn liefde aan u verklaard, Jonas.
18: Fantastische ode trouwens, ja, zeker.
12: 1 op 1, weg van de micro's en van de camera's, omdat dat eigenlijk veel te persoonlijk is om op de radio te vertellen wat jij voor mij betekent. Maar dat is vooral het teken dat het eigenlijk allemaal vooral heel echt is dat ik het daar heb gedaan. Dat wij op 7 jaar tijd een vriendschap hebben opgebouwd die collega's zijn overstijgt.
18: Ik ga niet kijken naar je
12: Nee. Dus merci om elke dag hier binnen te lopen voor het nieuws, elk uur. Maar nog meer bedankt om binnen te lopen voor oprechte vriendschap. Ik neem de titel van Boomer op Studio Brussel bij deze heel graag over. En ik ga nu uw favoriete boomerplaat spelen, zodat wij goed kunnen knuffelen. Jonas Maas, love you. Heel veel.
18: Merci.

Sultans of Swing van Dire Straits voor onze Jonas Maas. Merci voor alle complimenten in de app. Ze zijn met veel en ze zijn heel oprecht zalig om te lezen. Hij is op dit moment aan het lezen en ik zie hem genieten. Dit is Les Fleurs van Tove Lo en Stromae. Goedemorgen.

Dark Matter van Pearl Jam konden we muziek maar omzetten in iets tastbaars. Dan zou dit wel welkom zijn. So Cold.

0: Antwerpen. Samen met Studio Brussel. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
1: Breaking news.
0: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
2: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
3: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
5: Ford. Studio Brussel.

0: Crystallized van The XX. Over een week, op vrijdag, staan ze op Rock Werchter. Voor hun Belgische comeback, daar kijk ik heel hard naar uit. We duwen nu een C tussen die twee X'en.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen. Studio Brussel, live.

Bloody Valentine Machine Gun Kelly. Sinds gisteren kan je als gamer het lang verwachte GTA 6 bestellen. Komt uit in november ergens. Het heeft mij in een nostalgische bui gebracht, ook sinds gisteren. Terugdenken aan de tijd dat ik zelf daar uren in Vice City of San Andreas spendeerde. De gamers die gaan het snappen hier. Maar ook als je het nooit gespeeld hebt, GTA, dan ga je er iets aan hebben. Want er zijn opnieuw veel platen naar boven gekomen in mijn gedachten sinds gisteren. Nummers die in de game op de radio spelen als je virtueel met de auto rijdt. Zo gaat dat in GTA. Dit is nog zo'n typische.

0: Tickets en info, ostendbeach.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
5: 500?
4: Schatke, dat is €25.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
4: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Allee, gracias, Kate.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Straks om middernacht, wanneer het nog altijd warm is, veel te warm is, kruipt Rema het podium van Couleur Café op. Het is daar 3 dagen feest in Brussel op Couleur Café. En als hij dan toch na middernacht wakker blijft, pik dan ineens de Rode Duivels mee. Die spelen om 5 uur

Heroes van David Bowie. Voor al wie nu buiten staat te werken. Courage daar, hou het veilig. Gunther D. blijft binnen voor jou. 5 over 12 is er zometeen. Ik ga mijn hoofd onder de kraan steken. Doei! Studio Brussel.

0: wat je niet ziet, is er vaak toch. Mantelzorg bijvoorbeeld. 1 op de 3 Vlamingen zorgt elke dag voor een naaste. Vaak onzichtbaar en soms best zwaar. Je kan die zorg niet wegnemen, maar wel verlichten. Met een goed gesprek of door een taak over te nemen. Geef hen ademruimte, want...
1: Dat had ik even nodig.
0: Ontdek hoe jij kan helpen op mantelzorgers.be. Bedankt, mantelzorgers.
2: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
3: Op het strand?
4: Oh, nee, dat gaat niet.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Een hele goede middag, het is 12 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Hier is mijn Melina.
10: Het wordt vandaag de warmste dag van deze hittegolf. Het KMI heeft code rood afgekondigd voor de provincies Luik en Limburg. Dat is de hoogste alarmfase voor de hitte. Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd. Hier en daar worden evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms noodgedwongen staan. En iedereen wordt opgeroepen om voldoende te drinken en het rustig aan te doen. Weerman Bram Verbrugge, wat mogen we nog verwachten vandaag?
11: Ja, vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
10: Ook op het Belgisch kampioenschap tijdrijden zijn maatregelen genomen voor de hitte. Zo rijden de mannen maar 1 rondje van 20 kilometer in plaats van 2. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. En ook voor het publiek heeft de wielerbond Belgian Cycling ingegrepen.
12: Ja, langs het parcours heeft de gemeente Markt al heel veel inspanning gedaan voor het publiek om koud water te krijgen. Ook naar de medewerkers, naar de officials, jury is er heel veel koud water voorzien. Op het moment dat de renners over de streep komen, zal er ook direct koud water voorzien worden om zich te kunnen afkoelen. Dus ja, alles is eraan gedaan om ook richting het sportieve dan toch de beste omstandigheden in deze omstandigheden te creëren.
10: Het BK-tijdrijden wordt deze namiddag gereden. Ook in Nederland is het extreem warm. In Flevoland moeten 10.000 bezoekers van een festival voor elektronische muziek in de loop van de dag naar huis. De organisatie van Defcon One heeft het hele festivalweekend afgelast door de hitte. Dat is afgelopen nacht beslist. Het is een festival waar ook veel buitenlanders naartoe komen.
13: Heel triest. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben er niet goed van.
14: Ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
10: De organisatie zegt dat alle bezoekers een compensatie zullen krijgen. Wat dat zal zijn, is nog niet bekend. De Antwerpse drugscrimineel Othman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer €500.000... en er is bijna €3 miljoen aan crimineel geld verbeurd verklaard. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Hij werd in de zomer van vorig jaar uitgeleverd vanuit Dubai en tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg een nieuw proces. Maar hij is nu dus opnieuw veroordeeld tot dezelfde straffen. En Rusland zegt dat het afgelopen nacht 660 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Daarmee zou het een van de grootste Oekraïnse drone-aanvallen ooit zijn op doelwitten in Rusland. Vooral de regio Tula, ten zuiden van Moskou, werd geviseerd. Daar werd een belangrijke chemische fabriek aangevallen. Net als de voorbije dagen werd ook de Krim aangevallen. Oekraïne probeert het door Rusland geannexeerde Schiereiland te isoleren. Door de aanvallen op onder andere olieraffinaderijen breidt het brandstoftekort in Rusland uit. Vanmiddag wordt het 35 tot 40 graden en vanaf vanavond is er kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kan het dan onweren in het westen, temperaturen tot 31 graden in het westen dan en 39 in het oosten. Vanaf de late namiddag is er overal fel onweer mogelijk met hagel en windstoten. Zondag wordt het minder warm.
8: Dankjewel, Melina.
6: Studio
2: Brussel.
5: 5 over 12.
2: Gunter Desamblant.
8: Een hele goede middag. Nog één keer doen we van 5 over 12, zo vlak voor de vakantie. En beginnen, dat doen we nu met Glint en Daan.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

0: Dat waren Glyn, Sandan en Not a Housewife.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vanavond rond 8:15 is het zover. Dan is er op VRT1 de seizoensfinale van... Daarom gaan we vanmiddag al eens speculeren en raden wat er allemaal in die seizoensfinale te zien zal zijn. Ook als je geen thuis kijkt zoals ik. Stuur gewoon wat je denkt dat er te zien zal zijn in de app van Studio Brussel. Wat zijn mogelijke scenario's die zich vanavond kunnen afspelen? Ik zal beginnen. In zo'n seizoensfinale van een soap wordt er meestal iemand vermoord. Dus daarom deze van Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: Brussel.

0: Impala en Let It Happen. Vanmiddag vraag je bij ons af wat er vanavond te zien zal zijn in de seizoensfinale van Thuis. Eens kijken wat er allemaal is binnengekomen in onze Studio Brussel-app. Sophie uit Merchtem die denkt dat er wel iemand aan ontrouw zal doen. Lekker gaat scheefpoepen in die seizoensfinale van Thuis. Daarom deze van Rihanna, Unfaithful. Goed. En Jaan uit Leuven, die denkt dan weer dat er iemand afscheid zal nemen van iemand. Daarom deze van Clouseau, afscheid van een vriend.
1: Zonder jou tikt de klok even snel. Maar de tijden veranderen.
0: Ja. Wat kan je verwachten in de seizoensfinale van Thuis, die vanavond plaatsvindt op VRT1? Speculeer mee in de app van Studio Brussel. Straks de top 5 van de leukste inzendingen. En dat na deze Jay Burner.
2: Life is music.
3: Here I go.

0: onze rechtsdeur bij de zegerschakel. Die staat bij zijn gong om erop te slaan.
1: Ja.
0: Kijk. Bij deze zijn de inzendingen afgesloten. Zometeen de top 5 van vandaag. En dat naar Rihanna. It's the most wonderful
2: time. De mooiste tijd van het jaar?
3: Dat is de festivalzomer.
2: Geen ticket voor Rock Werchter. En wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Come on. Dance with me. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
5: Huh? Allee bro, je pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
6: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
8: En ook uw budget vakantiepech?
7: Wat?
8: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
7: Oh nee?
8: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
9: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
10: Brico, Brico City
11: en Brico Planet
10: zijn nu zondag open.
11: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
10: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: Dat was Riri.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Vanavond om 7:45 kan je op VRT 1 en VRT Max kijken naar de seizoensfinale van de soap. Daarom gaan we al eens vooruitdenken en raden wat er vanavond allemaal te zien zal zijn. Onze gereisdeur de Zegerschaak heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op 5 staat de voorspelling van Gert uit Maldegem. Goedemiddag Gert.
2: Goedemiddag
0: en proficiat met jouw 5e plek.
3: Ja, dankjewel.
0: Kijk jezelf naar thuis of boeit het jou geen hol?
2: Het tweede optie.
0: Oké, dan kunnen we elkaar de hand geven, want mij interesseert het inderdaad ook geen hol. Wat mij wel interesseert is wat er vanavond zal gebeuren in die seizoensfinale van thuis, althans volgens jou.
2: Wel, volgens het lied van Ian Dury is dat enkel en alleen sex and drugs and rock and roll.
1: Studio Brussel, 5 over 12, nummer 5.

0: Dat was Young Lean. Nog een dikke 7 uur te gaan en dan komen de kijkers van thuis te weten wat er zich allemaal gaat afspelen in de seizoensfinale van hun geliefde soap. Wij speculeren mee en maken er een top 5 van wat jij denkt dat er zich vanavond zal afspelen. Op plek 4 staat de suggestie van Detlef uit Kortrijk. Hij denkt dat er wel weer iemand geboren zal worden, want ze kweken daar toch als konijnen. Dus daarom deze Born This Way van Lady Gaga.
1: Studio Brussel, 5 over 12.
2: Nummer 4.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Swedish House Mafia en Wait So Long. Zometeen de top 3 van vandaag na Phoenix.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo, turning uncertainties into opportunities.
4: Frisco's, lekkere Frisco's. Overheerlijke Frisco's.
5: De Frisco's, die zijn er al.
4: Frisco's.
5: Nu nog de zomerhit.
6: Kies mee, de hit van deze zomer.
4: Frisco!
6: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
8: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
9: 30 ideeën voor pastaschotels.
8: In Libelle Lekker naar...
9: De 5 beste beleggingen van het moment.
8: In Trends of naar...
9: Belgische politiek achter de schermen.
8: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.

0: Listomania, dat was Phoenix.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
0: Om 7:15 vanavond kan je kijken naar de seizoensfinale van Thuis. We hebben een top 5 gemaakt van dingen die zich allemaal zouden kunnen afspelen in die laatste aflevering van het seizoen. We zijn bij de top 3 en op 3 staat de suggestie van Arnold uit Merchtem. Goedemiddag Arnold.
3: Goedemiddag Inter.
0: En proficiat met jouw derde plek. Ja. Er zijn 2 soaps in Vlaanderen. Ben jij team... Of ben jij eerder team? Ja.
3: Ja, om mijn vrouw te steunen, Veronique, kies ik voor Thuis.
0: Ah ja, ja, oké. Okay. Heel goed. Interessant ook. We zijn benieuwd, wat zal er vanavond in de seizoensfinale van Thuis te zien zijn?
3: Ik dacht meteen aan het hoofdonderwerp van elke soap wereldwijd. Dacht ik, Wontonton, I Lie and I Cheat.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.
1: Nummer 3.

0: onze nummer 3 van vandaag. Won Ton Ton, I Lie and I Cheat. En zo zijn we bij de nummer 2 van dingen die zich vanavond mogelijk kunnen afspelen in de seizoensfinale van Thuis, de soapserie van de VRT. Op die tweede plek staat de voorspelling van Igmar uit Hasselt. Hij denkt dat we dit vanavond zullen zien in die seizoensfinale van Thuis. Een stevig gevecht, daarom deze geweldige plaat van Sheryl Cole. Dit is Fight for This Love.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: 12. Zometeen de nummer 1. Eerst een overzicht van de top 5 dingen die vanavond mogelijk te zien zullen zijn in de seizoensfinale van Thuis. Op 5 hadden we Ian Dury met Sex, Drugs en Rock'n'Roll. Op 4 Lady Gaga met Born This Way. Op 3 Won Ton Ton met I Lie and I Cheat. En op 2 dus zo net Cheryl Cole met Fight for This Love. En op 1 staat de voorspelling van Wouter uit Haagt. Goedemiddag, Wouter.
1: Goedemiddag, Gunter.
0: Goedemiddag. Wij willen jou feliciteren, want jij bent vandaag...
2: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste. Hey, hey, hey!
0: We zijn benieuwd, Wouter, wat zal er vanavond in de seizoensfinale van Thuis te zien zijn?
1: Het kan er al wel eens zotjes aan toe gaan, dus dacht ik aan Nothing But Thieves. Is everybody going crazy?
2: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 1.

0: onze nummer 1, Nothing But Thieves. Ja, soms denk je mensen dat ik de stem ben van dat 5 over 12 eindlied. Maar dat is niet het geval. Het is de stem van Ewout van Pourquoi Pas. En als je nu via de app meekijkt, dan zie je er ook een gezicht bij. Want hij is in onze studio om het eindlied live te brengen, Ewout. Heb je er zin in?
1: Hallo, hallo, Studio Brussel. Ja, natuurlijk heb ik er zin in.
0: Oké, okay, je bent, of je hebt de hitte getrotseerd om hier 30 seconden te komen zingen. Dat vind ik heel lovenswaardig.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Je mag nog eens reclame maken voor jouw artiesten bestaan.
1: Ja, ja. Hallo Studio Brussel. Ik ben dus Pourquoi Pas. Dat is P-O-U-R-Q-U-P-A. Pourquoi Pas, dus op zijn Frans. En ja, eerst en vooral dankjewel. Dankjewel Studio Brussel. Dankjewel Gunther voor de uitnodiging alweer. En om, ja,
0: het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren, oh. Ewout. Het is aan jou. Succes.
1: Ideaal. En misschien ook nog, er komt de Pourquoi Pas debuut EP komt er ook aan.
0: Voilà.
1: Dus hou de socials in de gaten. En dank u wel. Dit was 5 over 12. 5.

0: krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja, je hoort het. Deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Yo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
5: VRT Nieuws.
6: Melina Verbeek. Het wordt vandaag de heetste dag van de hittegolf. Het dagrecord voor 26 juni is al verbroken. In Ukkel werd het vanmiddag al 33,7 graden. Dat is iets meer dan het vorige dagrecord uit 1976. Toen werd het 33,5 graden. Maar het zal nog veel warmer worden vandaag, zegt weerman Bram Verbrugge.
7: Vandaag beleven we de piek van de hittegolf met de hoogste temperaturen voor Limburg en Luik. Lokaal kunnen we daar tot 40 graden halen. De lucht die is zeer onstabiel, met vandaag een kleine kans op een geïsoleerd warmteonweer. Maar morgen neemt die kans op onweer toe. Morgenochtend wellicht een paar onweersbuien voor het westen. Daarna zonnig en drukkend warm. En dan morgenavond en nacht stevig onweer met hagel en forse windstoten.
6: Er zijn geen algemene hittemaatregelen afgekondigd. Hier en daar worden evenementen afgelast. Het huisvuil blijft soms staan en het blijft ook belangrijk om genoeg te drinken en het rustig aan te doen. Door de hitte wordt het Belgisch kampioenschap tijdrijden van deze namiddag in Markendal in Oost-Vlaanderen bij de mannen ingekort. 1 rondje van 20 kilometer wordt dat in plaats van 2. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Al verwacht de Wielerbond Belgian Cycling dat de impact van de hitte zal meevallen.
8: Een tijdrit is vanaf de start eigenlijk bijna tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon, gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten, gaan redelijk gekoeld aan de start komen en ja, doordat die tijd dan ook wel ingekort wordt bij de mannen elite, zal dat ook wel meevallen.
6: De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotte Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later zonder Wout van Aert en Remco Evenepoel. In Nederland is het dancefestival Defcon 1 afgelast. In Biddinghuizen, waar het festival tot het einde van het weekend zou plaatsvinden, geldt code rood voor hitte. De organisatie besliste daarom afgelopen nacht om het festival te annuleren. Er zouden elke dag 72.000 bezoekers van over heel de wereld komen. En velen waren gisteren al aangekomen voor de openingsshow. Zij moeten nu dus vroeger naar huis. Ook de Vlaming Casper van der Sijpen.
9: Voor ons is het natuurlijk niet zo heel ver. Maar als je beseft dat Defcon wel een wereldfestival is, er komen mensen van Australië, van de VS, van Azië naar hier. Die zeggen dan van ja, we hebben dan een heel dure vlucht geboekt om hier te zijn. We hebben een hotel geboekt voor de transfers en zo. Dat komt natuurlijk wel binnen, want ja, je krijgt de toegangstickets van het festival terugbetaald. Maar dat soort dingen natuurlijk niet.
6: In Hasselt is vanochtend een trein op een tractor gebotst. De tractor kreeg pech en stond stil op de overweg. De bestuurder kon nog op tijd wegkomen. Op de trein zaten zo'n 40 passagiers, maar niemand raakte gewond. Door het ongeval ligt het treinverkeer tussen Diest en Hasselt volledig stil. Ook enkele spoorwegovergangen in de buurt zijn gesloten. De hinder zal ook nog even duren, want de tractor moet getakeld worden en er moet ook olie opgeruimd worden. En Rusland zegt dat het afgelopen nacht 660 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Het zou een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen zijn op Rusland ooit. Vooral de regio Tula, ten zuiden van Moskou, werd geviseerd. Maar ook het schiereiland de Krim in het zuiden van Oekraïne dat door Rusland bezet wordt. Daar wordt nu de noodtoestand afgekondigd. Volgens de lokale overheid is dat nodig om de stabiliteit op het schiereiland te garanderen. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Die proberen het eiland te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Vanmiddag 35 tot 40 graden zelfs. Vanaf vanavond kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Tot 31 graden in het westen, dan en 39 in het oosten. Vanaf de late namiddag kan het overal fel onweren dan. Zondag wordt het minder warm.
5: Brussel.
10: Kirsten Lemaire.
11: Welkom bij de heetste namiddag ooit. Het is nu echt aftellen naar dat weekend om een beetje te kunnen bekomen. En we gaan dat doen met goede muziek.
10: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.
12: Monet and left foot.

heb ook geen airco-troostje, maar hier kan ik echt niet op blijven stilstaan, eerlijk gezegd. Janelle Monáe samen met Big Boy en Tightrope. 7-1. Het is warm, het is heet, maar er komt muziek. Dat is een zekerheid. Dit zijn Olivia Rodrigo en Robert Smith samen. What's Wrong With Me?

en Beirut. Of is het Beirut met Nantes? Zie je wel, wat doet de hitte met jouw hoofd vandaag? Dat van mij zegt duidelijk, het gaat niet meer. Maar de muziek die gaat mij en jou hopelijk ook een beetje redden. Wat met gitaren? Die van Jack White, God and the Broken Ribs. Alsjeblieft. Welkom.

0: De magische toverdrank van Calvin Harris en van Dua Lipa en Young Thug. En zometeen kan je gaan op Tupac.
1: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
2: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
4: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be. Ford.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
7: Yes, we gaan opstijgen.
8: Zeg, dan wat gaan we kijken?
9: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
8: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
9: Allee.
10: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
11: Studio Brussel.

0: Changes van Tupac.
1: Oh yeah. Never change.
0: Ik kijk op de site van Genk on Stage en ik zie daar nog 3 uur, 32 minuten en 12 seconden. En dan begint dat gratis festival daar, het Stadsfestival voor 3 dagen. Vanavond op de affiche onder andere de heren van Triggerfinger. Zij spelen iets later vanavond rond 10:15. Dit is

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.

0: De festivalzomer is in full effect. Vanavond staat Triggerfinger op de main stage van Genk on Stage. Wie wil jij nu op jouw festival? Want jij mag kiezen. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Ja, met al die hitte zeg, we mogen genieten van die festivals in alle koelte, als dat toch een beetje lukt vandaag. En het leuke is, jij mag kiezen op welk festival je nu belandt, want de festivalroulette staat klaar. Er zitten 3 live nummers in en jij mag gewoon kiezen welk nummer we gaan horen, waarop je kan dansen of genieten of gewoon rustig even uitpuffen. Dus als je wil draaien aan de festivalroulette, dat is heel plezant, dan mag je dat nu laten weten in de app van Studio Brussel. En wie weet, horen we elkaar al zo meteen na Suns over iets dan, ja, iets minder dan 2 minuten zelfs.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
1: Stuur nu festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Ach, surfen in het water. Fris, golven. Ik kan er alleen maar van dromen, maar je hoort de Sans.
1: De festivalroulette.
0: Als je roulette zo draait, geeft dat ook wel eens

0: soort van briesje op een bepaalde manier. Wij gaan terug naar een festival. Een festival van jouw keuze, want hier wordt beslist door iemand en door een roulette naar welk nummer we gaan luisteren. Live muziek van op een festival. Een heel goede namiddag, Jurgen.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Waar bel ik jou momenteel?
1: Nu op het moment een tractor in Jonkersoven.
0: Een tractor in, waar precies?
1: In Jonkersoven.
0: Dat ken ik niet. Van wat is dan een deelgemeente?
1: Een deelgemeente van Oud-Elst.
0: Van Oud-Elst, ah ja, oké, okay, ja. Goed. En het is daar ook lekker warm waarschijnlijk. Hoe lang moet je nog?
1: We hier nog een uur of twee en toen heb ik gedaan.
0: Oké.
1: Tractor is van 34,5. Dus.
0: 34 graden en half, dat is de moeite.
1: Ja.
0: Maar ik ben bij jou, hè, om muziek te draaien. En jij mag nu zelf kiezen naar welk festival we gaan. Ga je trouwens naar festivals deze zomer, Jurgen?
1: Deze zomer ook geen tijd om nog maar 2 weken half acht in de bron te reizen.
0: Ah, maar ho.
1: Ja.
0: Oké, en wat ga je van reisje doen?
1: We beginnen in Duitsland. We gaan toen deuren liggen in Spanje, Italië. En dan keert weer aan het zuiden van Frankrijk.
0: Ja.
1: En dan doen wij het weer naar Rus.
0: En dan zo, ja, voilà. Kan jij geen festivals doen deze zomer. Maar wij gaan daar zitten voor jou. En we gaan het allemaal vertellen op de radio. Je gaat het allemaal kunnen volgen. Ook op VRT Max. Heel veel podia die daar zullen te bekijken zijn. Dus we gaan het helemaal oplossen. Wat is jouw zo muzikale smaak? Heb jij een bepaalde smaak?
1: Een beetje de hardere genres.
0: Oké. Okay. Goed.
1: Ja.
0: Oké, okay, ik kijk naar de festivalroulette. Er zitten 3 dingen in en jij mag kiezen. Dus als jij er klaar voor bent, Jurgen, dan mag je roulé roepen.
1: Allez, roulé.

maakt, hè. Kijk, dat fragment, dat duurt dan zo mooi. De mensen zijn aan het genieten. En ik hoor daar al Jurgen tussen zeggen... Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, geen Black Wave voor jou. Goed, dan gaan we gewoon verder.

0: moet riskeren, nee.
1: Ga je het riskeren?
0: Ja, die vader kan niet.
1: Nee, tuurlijk niet, want de derde wordt gedraaid, Jurgen. Dat zijn de regels van het spel. Maar kijk, als je van gitaren houdt, denk ik dat je eigenlijk wel nog blij gaat zijn. Dus geen versie van Dancing in the Dark van Sam Fender, maar wel dit.

0: voor is het echt
1: je maakt echt mijn dag van ten klassieker, hè. Ja, het is zeker en vast de klassieker. De vaccines en wetsuit. Zoals je zegt, de t-shirt is de wetsuit vandaag in de tracteur van 34,5 graden in, wat was het nu weer? Jonkershoven?
0: Ja, Jonkershoven.
1: Jonkershoven, ik ga het nooit meer vergeten. Ja, ja, deelgemeente van Oetelst. Oké, Jurgen, geniet van de vaccines. Houd fris, fijne zomer en misschien tot de volgende keer.
0: Ja, perfect. Merci.
1: Yo, tadaa. Studio Brussel.
2: De festivalzender. Good afternoon, Workta.

0: meteen een klassieker, hè? Zoals Jurgen net zei, wetsuit van de Vaccines. Lisbeth zegt, zalig, gaat Jurgen naar Alcatraz? Ik wil hem een pint trakteren. En Dariel zegt, ah, ik ben ook West-Vlaams en ik heb Jonkershoven zelf ook moeten opzoeken. Voilà, nu kennen we dat allemaal.
1: Spanje, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Breaking news.
1: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
3: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik dacht van chili con carne.
4: Wel, ons varkens- en kalfsjacht is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Daar wordt chili con serieus veel carne.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Precies.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Studio Brussel.

0: This Flame van Celeste. Straks gaan we weer Loco Loco met Renier.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij. Yeah.
1: Bij The War on Drugs.
0: En dat is ook wel redelijk loco, want jij kan exclusief de generale repetitie bijwonen van The War on Drugs, net voor de band gaat spelen in dat festivalpark van Werchter. Dat is echt crazy, want het is voor hen ook echt de laatste repetitie voor ze aan hun tournee beginnen. Dat kun je dus zelf meemaken. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon maandag zeer goed luisteren naar je radio en gewoon je potje geluk meebrengen.
1: Studio Brussel en Rock Werchter
2: zetten jou op de eerste rij.
1: Bij The War on Drugs.

Reinier Zonneveld mag morgen lekker loco-loco doen in het stadion van de Beerschot met zijn set van 8 uur aan 1 stuk. Studio Brussel. Dat wordt daar dansen en dat gebeurt op de grasmat en die gaat sowieso nadien vervangen worden. Dat was de deal. Dit is Sienna Spyro en Material Lover.

0: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Lotto is op zoek naar een tong.
2: Dat heb ik.
3: Affirmatief.
1: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
2: Absoluut.
1: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
2: Een mocha banan salami smaak.
4: C'est bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 7 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: De mocktails, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
7: Kies mee, de hit van deze zomer.
8: Santé.
7: Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.
9: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
10: Help me go home.
9: Beleef The Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Brico, Brico City
12: en Brico Planet
13: zijn nu zondag open.
12: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
13: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
13: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
14: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
17: Het is 2 uur, een heel goeiemiddag.
18: VRT Nieuws.
17: Melina Verbeek. Ziekenhuizen moeten meer hitteslachtoffers helpen. De spoeddienst van het Universitair Ziekenhuis Brussel ziet duidelijk meer patiënten die klachten hebben door de extreme hitte. Exacte cijfers zijn er niet, maar het zijn er wel degelijk meer dan anders, zegt Yves van het UZ Brussel.
19: Dat gaat van lichte uitdrogingsverschijnselen, vooral bij bejaarde patiënten zien we. Maar dan zijn er nu toch sinds 2 dagen echt de hitteslagpatiënten. Mensen die dus echt 41 graden koorts hebben, veranderd bewustzijn en ernstig verschijnsel hebben van oververhitting.
17: Ook in het UZ Antwerpen zien ze meer hitteslachtoffers. Het BK tijdrijden van deze namiddag in Marketal in Oost-Vlaanderen wordt bij de mannen ingekort naar 1 rondje van 20 kilometer in plaats van 2. De vrouwen rijden dezelfde afstand. Op het parcours staat een bevoorradingszone waar de renners ijs, water of een spons kunnen aannemen. Maar Belgian Cycling verwacht dat de impact van de hitte zal meevallen.
20: Een tijdrit is vanaf de start eigenlijk bijna tegen de limiet. Wat dan natuurlijk ook wel direct ervoor zorgt dat de warmte oploopt langs de andere kant. De renners zijn dat ook wel gewoon, gaan ook wel hun voorzorgsmaatregelen op voorhand nemen met ijsvesten, gaan redelijk gekoeld aan de start komen en doordat die tijd dan ook wel ingekort wordt bij de mannen elite, zal dat ook wel meevallen.
17: De vrouwen beginnen om 3:30 met Lotto Kopecky als topfavoriet. De mannen rijden een uurtje later zonder Wout van Aert en Remco Evenepoel. In Heverlee, deelgemeente van Leuven, is rond 11:00 vanmorgen een Eurostar-trein stilgevallen door een technisch probleem. Er zaten zo'n 400 mensen op de trein, die zijn geëvacueerd en konden overstappen op een andere trein. De brandweer en medische hulpdiensten hebben ook water uitgedeeld. En de Antwerpse drugscrimineel Otman El Balouti is opnieuw veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar. Hij werd gezien als een van de grootste invoerders van cocaïne via de haven van Antwerpen. Hij moet boetes betalen van ongeveer 500.000 euro. En er is ook bijna 3 miljoen euro aan crimineel geld verbeurd verklaard. El Balouti werd al eens veroordeeld toen hij voortvluchtig was. Vorig jaar werd hij in de zomer uitgeleverd vanuit Dubai. Hij tekende vanuit de gevangenis hier verzet aan en kreeg een nieuw proces. Maar hij krijgt dus dezelfde straffen. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanaf vanavond kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend ook kans op onweer in het westen dan. Tot 31 graden in het westen, 39 in het oosten. Vanaf de late namiddag kan het overal fel gaan onweren. En zondag wordt het minder warm.
15: Studio
3: Brussel.
4: Kirsten Lemeij.
8: Ja, puffen, zweren en zweten liever en braden. Maar de verkwikkende muziek die gaat blijven komen. De eerste is van Outkast en Roses.
4: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Roses van Outkast 6 over 2. Een hele goede middag. Fijn dat je luistert.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Brad Summer, dat was 2024 voor Charlie XCX en al haar fans. Deze keer gaat ze voor Spring Summer 26. De titel van haar nieuw album zit in dat nummer verwerkt. Zoek naar de music, fashion or film in het tweede refrein.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. Spring Summer 26.

0: Debbie Harry, die op dat ene wel uitgekozen moment Atomic zegt, iconisch. Je hoorde Blondie. De buns van deze band zijn niet blond. Het gaat over Kids with Buns. Ze hebben een nieuwe, deze Car Crash.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

0: Baby, it's you van London Grammar. Heel fijn dat je luistert. Straks een beetje zon in de vorm van Walk the Moon. Maar gewoon uit je boxen, niet extra zon.
1: Rockwerchter 2026. Met op vrijdag 3 juli. The XX, Teddy Swims, Royal Otis, Franz Ferdinand, Charlotte Witte, Louis Capaldi, Viagra Boys, The Last Dinner Party en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
4: En wij klussen allemaal mee.
3: Met 20% korting, hè? En op wat?
4: Op alles.
3: En wanneer?
4: Nu zondag.
3: Wie klust er allemaal mee?
4: Wij klussen allemaal mee.
5: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel just?
7: Ah, wat, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, dus de contata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op een gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top, hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt niet.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.

Way I Am, Eminem. Waar zit McGee eigenlijk? Zijn enige en ook meteen laatste post op social media, die dateert van 18 oktober 2024. Daar reageren fans nog elke dag op, die zich afvragen wanneer horen we nog eens iets. Op Pukkelpop hebben we hem ook al moeten missen vorig jaar. En nu vraag ik mij dus ook af, komt er snel iets nieuws aan? We hebben gelukkig nog die muziek natuurlijk van jaren geleden. Dit is Rockman, dit is hem, McGee.

0: en 54 Ultra met Talk to You.
1: Metal Sensatie Spirit Box komt naar België. Samen met Ginger en Dying Wish als support. Op 8 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets en info livenation.be. Spirit Box Live, samen met Studio Brussel.
2: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
4: Breaking news.
5: Dat geluid, dat betekent vaak dat er dingen bewegen op internationaal vlak. En dat is meestal geen goed nieuws voor uw export. Maar gelukkig is er ook Credendo. Om u te helpen de onzekerheid in de wereld om te zetten in kansen voor uw bedrijf. Met Credendo kiest u voor een solide Belgische partner. Zo begeleiden we u bij uw exportprojecten, dekken we uw risico's en vinden we samen de beste financieringsoplossingen. Ontdek al onze diensten op credendo.com.
6: Credendo. Turning uncertainties into opportunities.
7: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
8: Het zijn Creation Days bij VAK. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
9: VAK.
10: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Knaldi.
13: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: Dat geeft kracht, ook als het zo warm is. I Am Woman, je hoorde Emmy Melly.
1: Studio Brussel.
2: Ticket Tuesday.
1: Ticket Tuesday.
2: Luister naar Studio Brussel en win dinsdag jouw ticket
1: voor Rockwerchter.
0: Die heerlijk allitererende dag in de week, onze Ticket Tuesday. Je kent hem intussen, die dinsdag waarop wij jou graag nog naar de allerbeste festival sturen deze zomer, de hele zomer lang ook nog. En dinsdag maak je kans om er alsnog bij te zijn tijdens Rockwerchter. Stel, je hebt de ticketverkoop gemist of je kon er om een of andere reden eerst niet bij zijn, maar nu weer wel, dan is dinsdag jouw kans. Dus gewoon goed luisteren de hele dag lang en dan je kans wagen op het moment dat het moet.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en win jouw ticket
2: voor Rockwerchter. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Time's

Michael Jackson en Beat It gaan onze Rode Duivels Nieuw-Zeeland verslaan. Dat is natuurlijk de vraag. Wie gaat daar voorop staan morgen vroeg om 5 uur? Allee, nog een aanmoediging van Sylvie en Romeo. Go!

0: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
1: Midas, je kan altijd vooruit.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk jij eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Yo, wat bedoel je?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet je van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij een erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Mannekes! Bombeekies! Grote zomerklus bij Yamaha!
7: En wij klussen allemaal mee.
6: Met 20% korting, hè? En op wat?
7: Op alles.
6: En wanneer?
7: Nu zondag.
6: Wie klust er allemaal mee?
7: Wij klussen allemaal mee.
8: Dit?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Nu Junto Inspiratiedagen. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
13: Info en voorwaarden op carglass.be.
14: Supporters opgelet, bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze avocado's, 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
15: Carrefour.
16: Kenno, lekker op vakantie. Kessie.
17: Want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Voilà, dat was de Brabantson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
19: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
20: Voilà, we hebben alles om morgen te vertrekken.
21: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
22: Ik wacht op de solden, schat.
21: Ja.
23: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
21: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
22: 500?
21: Schatke, dat is €25.
22: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
21: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
22: Oh ja, gracias Kate.
24: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
25: Dit is Studio Brussel.
26: Studio Brussel.
27: Het is 3:00, een heel goede namiddag.
28: VRT Nieuws.
27: Melina Verbeek. Enkele mensen werden onwel op een stilgevallen Eurostar. 3 passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee, Vlaams-Brabant, zijn overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg. Dat laat de politie van Leuven weten. Rond 11:00 vanmorgen was de trein stilgevallen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Evert Wouters vertelt hoe dat verliep.
29: Het heeft dan nog wel een hele tijd geduurd vooraleer dat die trein kon vertrekken naar station Leuven. Hier was politie aanwezig, maar vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een 10 ambulances. Het was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen. Die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook een 3 mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan is die trein ongeveer zowat een kwartier geleden dan inderdaad vertrokken.
27: De brand bij afvalverwerker Renewy in de Gentse haven is onder controle. De brand ontstond vanmorgen en veroorzaakte heel wat rook. Buurtbewoners moesten daarom hun ventilatie uitzetten en ramen en deuren gesloten houden, ondanks de hitte. De brandweer zal wel nog de hele namiddag naplussen. Er zijn ook maatregelen genomen om hen koel te houden. Dat zegt de brandweer.
30: Het zijn zeer warme omstandigheden, deze brand. Binnenin de hallen was het ook heel warm.
0: En de pakken van de brandweer zijn uiteraard ook zeer warm in deze temperaturen. Dus we hebben een rehab-voertuig waar gekoelde dranken en eten en ook cooling chairs worden geleverd. Dus de bedoeling is om onze mensen zo sterk mogelijk te beschermen tegen de zon. Maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Het blijft heel warm.
27: Het is niet alleen bij ons warm. De hittegolf treft 150 miljoen mensen over heel Europa. Van het Verenigd Koninkrijk over Duitsland, Zwitserland, Italië en delen van Oost-Europa. In Frankrijk wordt alle steden en gemeenten aangeraden om het gebruik en de verkoop van alcohol in de openbare ruimte te verbieden. In Parijs geldt zo'n verbod al sinds vanmiddag. Daar mag je geen alcohol drinken op openbare plaatsen tot morgenochtend. En ook van zaterdagmiddag op zondagochtend geldt dat verbod. Ook de verkoop van alcohol in winkels wordt er beperkt. Die beslissing kwam er om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. En de man die inreed op een kerstmarkt in de stad Magdeburg in Duitsland moet levenslang naar de cel. Bij de aanslag in december 2024 vielen 6 doden en meer dan 300 gewonden. De dader was een arts van Saoedische afkomst. Hij had de aanslag gepland, zegt de rechter, maar zijn motief is nog altijd onduidelijk. Op sociale media steunde hij extreem rechts en noemde hij zichzelf een ex-moslim die erg kritisch stond tegenover de islam. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanaf vanavond kans op intens onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Tot 31 graden dan in het westen en 39 nog in het oosten. Vanaf de late namiddag kan het overal fel gaan onweren. Zondag wordt het wat minder warm.
1: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
2: Brussel. Kirsten Lemaire.
27: Voor iedereen die nog hard aan het werken is, nog heel eventjes, houd zo fris mogelijk. Ik blijf frisse plaatjes uitdelen, alsjeblieft.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

niet gemakkelijk. Damiano David, de zanger van Måneskin, Born with a Broken Heart. Michel uit Kortenaken die zegt, ik moet nog werken tot 8 uur, maar ik heb extra telewerk gekregen, dus dat scheelt. En Studio Brussel erbij, dan moet dat zeker lukken. We gaan het doen lukken, effectief. De Amerikaanse Slater, met 3 Y's geschreven, die wil je ook bij dit weer aan het dansen krijgen. Ik zag haar trouwens in een interview, waarin ze zei dat ze grote fan is, al heel lang, van onze Soul Wax. Die moet ik er straks misschien op de een of andere manier dan ook nog in krijgen in onze playlist. Dit is de Slater en Dance.

die stuurt vanavond zou Max optreden in Tilburg Spoorpark live. En ook is Tien helaas code rood en is het daar ook afgekondigd. Dus ja, geen optreden van Oscar and the Wolf on Fire. Dat is exact hoe iedereen zich voelt, denk ik. Het is gewoon te warm om ook maar iets energieks te doen. Alhoewel, er staan een pak festivals op het programma dit weekend. Er beginnen er vandaag ook al. En veel feestjes natuurlijk om het einde van de examens te vieren. En ik wou nog iets spelen van Solwax. Het is een van hun alter ego's geworden, als dat goed is. Samantha Fu en Team From Discotheque. We dan denken aan het einde van die examens en die feestjes, als ik dit hoor.

0: Als dat een discotheca met airco is, dan zou dat nog kunnen meevallen. Dit blijft een dijk van een nummer, stuurt Daria. Absoluut. Theme from Discotheque van Samantha Fool. Zometeen de Red Hot Chili Peppers na dit.
1: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg.
2: Suikerrock, 7, 8 en 9 augustus in Tiene. Met onder andere Joost, The Cooks, Arsenal, Editors, De Jecht van Tegenwoordig, Sylvie Kreus, Used, Young Yellow, Busy, Kraantje Papi, Glintzal, Blackwave en Zwangeregie. Tickets en info, suikerrock.be. Samen met het Nieuwsblad en
3: Studio Brussel,
2: de festivalzender.
4: Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: zijn nu zondag open.
5: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
4: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ikke?
6: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
7: Maar echt?
6: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
7: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
6: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
7: Wow.
6: Op sunweb.be.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2

Under the Bridge. Je hoorde Red Hot Chili Peppers. Het is vrijdag namiddag. Er staat weer een vol festivalweekend voor de deur. En over een weekje, dan zitten we al op Rock Werchter. En Moby, die gaat daar ook zijn. Ik hoop dat hij zo hard in vorm is als toen hij op Coachella begin dit jaar speelde. Je moest hem zien gaan op zijn bongo's. En dan had hij nog een special guest mee, Jacob Lusk. Die mocht de vocals doen op Natural Blues. En dat was fenomenaal.

stond een grote ventilator op het podium op Pinkpop, waar Wet Leg dan voor stond te zingen en te dansen en te doen op deze manche toe. Wouter, die heeft genoten van Moby, die zegt ook, ik heb hem enkel nog maar gezien op Werchter 1996. Het was top, hij kroop op de lichtinstallatie. Gevaarlijke situatie wel. Hij zal het nu misschien iets rustiger aandoen, maar misschien toch niet op het podium. De Bouws aan u, die hebben een komst aangekondigd naar de AB op vrijdag 30 oktober. Dus weet wat je moet doen, tickets kopen als je daar wil gaan dansen. Dit is Magnetic.

0: 6 Super Lonely Benny en Ragged Bone Man, die is menselijk. Na dit. It's the most wonderful
1: time. De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Geen ticket voor Rock Werchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rock Werchter.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal, binnen ieder budget. Boek de beste last minutes, nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be. De TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Zeg dat, Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zalige verjaardagspies.
6: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
7: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
6: Hé, hoe dat?
7: Ah, wel?
5: Van die verjaardagspies van op de barbecue.
6: Oh. Ja! Lemmes.
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is ze.
1: De Vos Lemmes.
6: Code Yellow.
8: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
8: Info op telenet.be.
10: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
11: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
10: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
11: Ja, blijf gaan.
10: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
13: promo koken.
14: Ik dacht van chili con carne.
12: Wel, ons varkens- en kalfsgaard is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Daar wordt chili con serieus veel carne.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Oké, actie!
15: Tijdens de Minions en Monster Days bij Kinepolis zetten de Minions alles op stelten. Op 27 en 28 juni beleef je Minions en Monsters en krijg je een leuk boekje cadeau.
5: Perfect!
15: Koop je tickets via kinepolis.be.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Studio Brussel.

0: Blame on me.
1: Ja, ook in de hitte, hè?
0: Don't put your blame on me.
1: Het is warm voor iedereen. Human Rag & Bone Man. Rond 5 uur gaan de eerste klanken en beats weer klinken op Couleur Café. Eerste dag van het festival. Met vandaag deze Britten op het programma. Ezra Collective. We gaan weer dansen.

0: Cosmic en Sweet Dreams. Ook al zweet iedereen zich te pletter de laatste nachten. Maar misschien zijn er wel veel mensen die komende nacht heel vroeg gaan opstaan om naar de WK-match van onze Rode Duivels te kijken om 5 uur 's ochtends. Ze spelen tegen Nieuw-Zeeland. En dan zal het normaal gezien wel een beetje frisser in huis zijn. Ik laat jullie zometeen voor de laatste keer voor de zomer in de goede handen van Nona en Thibaut. En ook in die van Melina, die zometeen het nieuws brengt. Ik heb er voor jou nog eentje. Het is Lenny.
1: Studio Brussel.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getijs te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
7: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten. Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tentje naast u...
8: Excusa, señoras.
7: ...net een lift naar het strand had beloofd.
8: Batteria plata. Completa.
7: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
9: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastock deals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel 11.000 euro korting. Maak snel een afspraak bij je Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
10: Ford. Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
11: Wilt jij met mij een meloen delen?
10: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
12: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
13: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
12: In Libelle naar...
13: De vijf beste looks van nu.
12: In Feeling of naar...
13: De hotste adresjes in je buurt.
12: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
14: Serieus? Jij toch niet?
15: Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Oniekamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
16: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
17: Helemaal.
18: De redders, die zijn er al. Nu nog de zomerhit.
19: Kies mee, de hit van deze zomer. Ontdek alles op VRT Max. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit.

0: gebonden prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ondertussen bij vak...
2: 1347 euro.
3: Minder.
2: 1256 euro.
3: Nog minder.
2: 1227 euro.
3: Maar toch nog altijd minder. Allee, snel, snel.
2: 1098 euro.
3: Oh, spijtig.
1: Het zijn Creation Days bij vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie. Vak.
4: Dit is Studio Brussel.
5: Studio Brussel.
6: 4 uur, een hele goede middag.
7: VRT Nieuws.
6: Met Melina Verbeek.
8: Het UZA waarschuwt voor kinderen die uit het raam vallen. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit een raam zijn gevallen. Spoedarts Philip Verdonk roept mensen met kinderen op om voorzichtig te zijn.
9: Over het hele jaar bekeken zien we dat de helft van de kinderen die uit een raam vallen en daar ernstige verwondingen aan overhouden, dat gebeurt tijdens juni, juli, augustus. En de omstandigheden waarin dat gebeurt zijn bijna altijd hetzelfde. Meestal wordt het raam opengezet met nog een vliegenraam daartussen. En kinderen zijn uiteraard nieuwsgierig, spelen. En dan hebben ze natuurlijk niet door dat dat vliegenraam onvoldoende steun geeft. En dan steunen ze erop en dan vallen ze daar door.
8: De festivals nemen extra maatregelen tegen de hitte dit weekend. In Brussel is de camping van Couleur Café vanmorgen al om 8:30 opengegaan in plaats van om 10:00. Zo konden mensen hun tent opzetten op een koeler moment. De camping bevindt zich rond het Koning Boudewijnstadion met maar weinig schaduw en veel beton. Deze jongeren vertellen wat ze doen om zich fris te houden.
10: We zitten eigenlijk op de beton, maar doordat hier schaduw is, vonden we van dit is beter dan op het gras te zitten in de zon. Schaduw is belangrijker.
11: Het is eigenlijk gewoon om 8:30 een douche nemen. Het droogt toch om de 5 minuten op. Ik denk dat iedereen wel echt gaat moeten opletten voor genoeg water te drinken, want we voelen het wel dat het echt extreem is.
12: Wij zijn daar straks ijsblokjes gaan halen in de winkel. En voor de rest veel zonnecrème smeren, veel water drinken en een gratis waaier.
8: 3 passagiers van de Eurostar-trein die was stilgevallen in Heverlee in Vlaams-Brabant zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Rond 11:00 vanmorgen viel de trein in pannen door een technisch probleem. Zo'n 400 reizigers werden geëvacueerd en met een andere trein naar het station van Leuven gebracht. Daar stonden de hulpdiensten klaar, zegt Evert Wouters.
13: Vooraan op het Martelarenplein stonden ook al een tiental ambulances. Er was een soort van geïmproviseerde EHBO-post. En dan heb ik wel een paar mensen gezien die even moesten gaan liggen, die in een rolstoel eventjes naar buiten zijn gedragen. Er zouden ook 1/3 mensen moeten zijn afgevoerd naar het ziekenhuis.
8: En in Venezuela in Zuid-Amerika zijn nu al 589 doden geteld na de dubbele aardbeving van eergisteren. Dat is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht intussen het puin. Er zijn nog duizenden mensen vermist en er wordt gevreesd dat het aantal doden nog fors zal oplopen. Vanmiddag 35 tot 40 graden. Vanaf vanavond kans op fel onweer, vooral in het oosten. Morgenochtend kans op onweer in het westen. Tot 31 graden daar en tot 39 in het oosten dan. Vanaf de late namiddag kan het overal fel gaan onweren. En zondag wordt het minder warm.
6: Ja, en alsof dat de hitte nog niet abnormaal is. De file is ook redelijk abnormaal, want op de Antwerpsring richting Nederland heb je bijna 2 uur file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook. Ook in Berchem is er een ongeval en daar zijn 2 rijstroken versperd. Richting Gent ruim 1/2 uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op de R2 richting Stabroek 10 minuten erbij tussen Beveren en Lilo. Naar Antwerpen gaat het ook traag op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, 1 uur erbij. Op de E34 vanaf Melcelen 1/2 uur. Op de A12 vanaf Wilrijk ook 1/2 uur. Op de E19 vanaf Kontig 10 minuten. En op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Op de N16 richting Willebroek 25 minuten aan de Werken in Temse. En Brussel op de buitenring 1/2 uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 20 minuten erbij tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. Maar ook 1/2 uur extra tussen Stombeek en Tervuren. En naar Aken op de E40 bij Luik staat er 3 kwartier file tenslotte.
4: Studio Brussel.
8: Er zijn vandaag al van alle lichaamssappen uit ons gekomen, vooral in de vorm van zweet, maar vanaf nu misschien tranen.
6: Het is onze laatste show voor wij de festivalzomer induiken en die zit vol verrassingen en dat is speciaal voor jou. Welkom.
4: Je luistert naar
3: Studio Brussel. Life is music.

0: Jos van Looij, dag Daria Somers, dag Ellie van de Weijer, dag knakkers van de radio. Tussen de warme zuchten in je smoel gaan we vooral proberen om je oren te soigneren. Maar los van die hitte waar niemand over kan zwijgen, is het sowieso een speciale dag hier. Want bij jou blijft de radio gewoon op Studio Brussel afgestemd de komende maanden. Maar wij beginnen aan onze zomervakantie straks.
1: Yes, en aan de festivalzomer ook. Want je hoort ons toch wel op Rock Werchter bijvoorbeeld. Maar dit programma, Nona en Thibaut, dat ga je pas vanaf september opnieuw horen. En we gaan daar niet te veel kak aan hangen, want we komen wel gewoon terug. Maar misschien ook wel een beetje.
0: Een klein beetje.
2: Studio Brussel.
3: De laatste show van Nona en Thibaut.
0: Hopla, we zijn vertrokken nog. Tot 6 uur is dit jaar de voorlopig laatste radio-uitzending die we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan.
1: Nee, we gaan jou nog extra blij proberen maken, zodat je in september zeker terugkomt. Gisteren maakten wij Milan nog blij met een trip naar het optreden van Muse in Londen.
4: Nee, dat kan niet, dank u wel. Oh my god. Nog niet, maar het is zo allemaal.
0: Ja, hij kon het niet geloven, hè. En zo hebben wij heel veel mensen blij gemaakt de afgelopen maanden. We hebben zoveel prijzen weggegeven. En vandaag is dat niet anders. We hebben hier nog heel veel spreekwoordelijke roemel liggen, die voor jou misschien heel veel waard is. En dat moet allemaal weg voor die zomervakantie begint. 2 uur lang hebben wij prijzen. En beginnen doen we eigenlijk met ons eerste persoonlijke merch-item.
1: Ja, onze bumpersticker. Het is een bumpersticker die eruit ziet. Ja, het is een ronde bumpersticker. Een ring van vuur eigenlijk, met onze twee hoofden erop. En de woorden let's fucking go.
0: Maar ja, wij geven dat wel weg, maar je moet er nog iets kleins voor doen.
1: Ah, ja.
0: Die bumpersticker die was altijd te winnen met onze Actua-quiz Pluk de Dag. Dus for all time's sake, wil je zo'n bumpersticker winnen? Stuur dan Pluk de Dag in de app.
3: De laatste show van

0: Het is een speciale dag vandaag.
1: Studio Brussel.
2: De laatste show van Mona en Thibault.
0: Voor dit seizoen natuurlijk, om toch maar even duidelijk te maken. Vanaf september zijn we terug, maar wij verdwijnen even 2 maanden met Mona en Thibault. 2 uur lang geven we hier alle rummel uit onze schuif nog weg. En wat daar allemaal in zit is nog een kleine verrassing. We hebben wel al bekendgemaakt dat een bumpersticker tot die opties behoort. Dag Louis uit Zwevegem.
3: Hey, hallo.
4: Hoe is het? Jij plukt de dag gestuurd. Ben je de dag aan het plukken?
3: Eerder aan het zweet afdruipen of zoiets.
4: Wat ben je aan het doen in deze temperaturen?
3: Ik ben eigenlijk juist klaar met werken, dus ik ben onderweg naar huis.
4: Voilà, het weekend kan beginnen.
0: Louis, weet jij nog hoe je bij Pluk de Dag, de Actua-quiz die we deden, een bumpersticker kon verdienen? Weet je dat nog?
3: 3 vragen correct antwoorden, denk ik. Ja. Binnen de minuut of zoiets.
0: Dat klopt. En dus maken we het niet meer zo moeilijk voor jou. Want we willen gewoon weggeven. Maar we voelen ons wel verplicht om toch nog 1 wedstrijdvraag aan jou te stellen. En die gaat natuurlijk ook wel over de actualiteit van vandaag. Dus, denk goed na, Louis. Want dit is jouw vraag. Welke voetbalploeg met spelers zoals Kevin De Bruyne en Lukaku speelt vannacht tegen Nieuw-Zeeland op het WK voetbal?
4: Moeilijk, moeilijk.
3: Ik weet dat ik ga moeten hokken, maar ik denk dat België is.
0: Oh. Dat is een riskante gok, hè, Louis. We gaan eens kijken of jouw antwoord klopt. Proficiat.
3: Yes.
0: Kijk, zo simpel en zo riskant kan het zijn op deze laatste uitzending van het seizoen. Wij sturen jou een bumpersticker op en die kan je misschien nog wel gebruiken om je zweet af te deppen. Proficiat.
2: De laatste show van Mona en Thibault.
1: Studio Brussel.
0: Kijk, zo gaat het nog 2 uur aan een stuk zijn. Hè?
4: Oh, daar word je vrolijk van. Goeie manier om het weekend en de zomer in te zetten.
0: Zometeen nog meer dolle prijzen na deze DTMF van Bad Bunny.

0: past wel bij deze temperatuur, maar hoe gaat dat verloop op de festivals die dit weekend plaatsvinden? Het wordt heet, hè?
1: Ja, het wordt heel heet, maar ze hebben allemaal een plan klaarstaan om dat toch goed te doen verlopen.
0: Je hoort zometeen welke maatregelen er genomen worden.
2: De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Mis deze avond vol rockgeschiedenis niet. Tickets en info, livenation.be. Deep Purple Live, samen met Studio Brussel.
3: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
4: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
4: Allee.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
6: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
4: Ja, zit er zeker, want het is echt...
6: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
4: Ah, en wat kost dat ongeveer?
6: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
4: Ah.
7: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi, 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.

0: De Wombats, Let's Dance to Joy Division, word je altijd vrolijk van. Het licht aan het weer, maar mijn outfit is eigenlijk ook al festivalproof.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
2: Je kwam hier toe deze ochtend en ik dacht, amai, meneer gaat op vakantie.
0: Ja, ik heb dus een zomers hemdje aangetrokken. Ik heb een korte broek aan. En voor iemand die rood haar heeft en melkflessen als benen, is dat natuurlijk ook uitzonderlijk. En ik dacht, weet je wat? Ik doe sandalen aan.
2: Ja, je hebt Birkenstocks aan. Ik kan jouw teennagels nu van dichtbij bewonderen.
0: Dat is heel vreemd dat jij naar mijn teennagels kijkt. Maar het is natuurlijk al een beetje in thema voor dit weekend.
2: Ja, veel festivals dit weekend. Live is live. Genk on Stage, Sunrise, Paradise City, Couleur Café ook en Werchter Parklife. Allemaal in één weekend.
0: Dat is natuurlijk ook een heet weekend. Zo heet zelfs dat in Nederland al festivals worden afgelast. Jawel, de tweede dag van Spoorpark Live gaat niet meer door, hebben we daar straks ontdekt. Wel heel jammer, want vanavond stonden zowel S10 als Oscar and the Wolf daar op het podium. En een tijdje geleden beloofden die twee nog dat ze daar samen voor het eerst hun nummer Safe and Sound live zouden spelen.
3: Ja, natuurlijk. Dat is sowieso iets waar wij zo hard naar uitkijken om dat samen te zingen. Live, dus ja, het is echt zo raar zijn, moesten we het niet doen, want we zitten zelf echt al te popelen om het te doen, dus ja sowieso zeker. Wel.
0: Ze zaten te popelen, maar het gaat dus niet door en dat is extreem jammer.
2: En ook het Hardstyle Festival Defcon 1 gaat niet meer door. Dag Warrevinke.
4: Goedemiddag.
2: Hallo, jij ging normaal naar het festival gaan, hè?
4: Wij waren al aanwezig.
2: Goh. Oh, jullie waren al op de camping.
4: Wij waren in donderdag aangekomen.
2: Oh, jongens.
0: Warre, hoe ben jij te weten gekomen dat het festival niet meer doorgaat?
4: Vanmorgen stonden we op en we hadden een mail gekregen van de organisatie zelf met het bericht dat het volledig geannuleerd werd.
0: Goh.
2: Dat is wel balen, hè?
0: Ik vermoed dat jullie wel vrij teleurgesteld zijn dan. Wat gaan jullie nu doen?
4: Nu zijn we onderweg naar huis. We gaan vanavond nog eens in het zwembad springen. En eens bespreken of we eventueel nog naar Sunrise ook gaan.
0: Sunrise, kijk, dat is een festival bij ons dat wel zal doorgaan. Waar ik wens je sowieso een heel fijn en misschien een niet al te heet weekend toe. Want ja, de festivals hier gaan wel nog door, hè?
2: Ja, ze hebben heel wat voorzorgsmaatregelen genomen. Drankstanden, extra schaduw, gratis zonnecrème. Iedereen is hier mega zijn best aan het doen. Dus jongens, hou het vooral veilig, drink genoeg water en maak vooral veel plezier.
1: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
6: Om te beginnen gaan we 16 grote wires plaatsen op het festivalterrein. Ook 60 kleine wires.
7: Wij zorgen dat er is eigenlijk gewoon ook gratis drinkwater in het festivalpark verkrijgbaar. Mensen mogen een drinkbus meebrengen. En we raden iedereen aan om toch maar goede zonnecrème te smeren. We hebben er ook aanwezig als je die niet hebt.
8: Wij moedigen ook iedereen aan om een pet of een hoed aan te doen. Er zijn er ook verkrijgbaar op het terrein.
6: En we gaan 4 mistkanonnen plaatsen en een algemene mistsysteem op het terrein. Dus daar gaat de mensen echt goed verfrissen.
9: En wat dat best doet tegen dehydratatie, dat we vorig jaar ook gemerkt zijn, watermeloenen die we hebben gekocht

0: Kijk, sommige mensen die gaan vanavond aan het zwembad liggen, hè, met een barbecue en een lekkere frisse Stella erbij. Of je gaat naar Couleur Café, maar dat is uitverkocht door deze Rema met Calm Down. Of je luistert gewoon naar Studio Brussel en je wint dolle, dolle, dolle, dolle prijzen.
1: Studio Brussel.
2: De laatste show van Mona en Thibaut.
0: Want wij gaan even weg. Ja. Op retraite een beetje.
3: We gaan op retraite deze zomer. Eigenlijk naar heel wat festivals trekken wij op retraite. Zodat wij met heel veel verhalen terug kunnen komen in september.
0: Maar wij willen deze laatste radio-uitzending van het seizoen niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. En ook niet aan jou. En daarom smijten wij met prijzen. We hebben daarnet Louis al blij gemaakt met een bumpersticker. En het is tijd voor de volgende prijs. En dat is...
3: een bedje.
0: Oh ja, een bedje.
3: Een prachtig bedje. Een uniek bedje. Want ons motto, let's fucking go, staat erop. En we hebben er nog maar eentje van dus.
0: Eén exclusief merch item van Nona en Thibaut met let's fucking go op. Wil je zo'n bedje? Stuur dan let's fucking go in de app. Veel succes voor na ons outshot.

0: zei daarnet de Engelse woorden It grows on me.
1: Dit nummer van Charlie XCX.
0: Ja, ik vind het wel passen bij de weersomstandigheden van nu. Maar wat er nog beter past bij nu, is een petje dat we weggeven.
1: Ons allerlaatste Let's Fucking Go petje.
0: Dit wordt een dolgekke show waar heel veel prijzen te winnen vallen. En dat doe je heel simpel eigenlijk. Want dit laatste Let's Fucking Go petje geven we weg aan iemand die Let's Fucking Go heeft gestuurd in de app van Studio Brussel. Heb je dat gedaan? Dan rinkelt jouw telefoon misschien...
2: Het nummer dat u hebt gebeld is niet in gebruik.
0: Wacht.
1: Nondetje.
0: Oh... Dat is lastig.
1: Opnieuw proberen.
0: Dat is lastig. We bellen iemand anders op. Ja.
3: Hallo, met Bo.
0: Hallo, dag Bo. Het is hier met Thibaut en Nona.
3: Nee. Hallo.
0: Bo, jij hebt iets gestuurd in de app, hè?
3: Ja.
0: Wat was dat exact?
3: Let's fucking go.
0: Dat heb ik niet goed begrepen. Wat was dat?
3: Let's fucking go!
0: Zou je dat nu nog eens één keer met zoveel enthousiasme die enkel past op een vrijdagnamiddag kunnen roepen? Want dan kunnen we dat petje eindelijk aan jou geven.
3: Let's fucking go!
0: Proficiat, Bo!
1: Bravo! Waar gaat dat petje op belanden?
3: Op Rockwerchter.
1: Op Rockwerchter. Goed, dan zien we elkaar daar met een Let's Fucking Go potje op onze bol.
0: Proficiat. En wij moeten meteen al meer spanning maken voor zometeen. Want we hebben een andere coole prijs klaarstaan.
1: Wel, misschien de coolste prijs tot nu toe wel, hè?
0: Kijk, ik las in deze dagen een artikel waarvan ik de wetenschappelijkheidsgraad niet hoog inschat. Het was op HLN, ik geef het maar mee. Niet altijd alles geloven. Maar daar stond dus dat je met deze hitte zout moet eten en dat een pak friet heel gezond zou zijn. Ik betwijfel dat.
1: Maar wij gaan toch met dat advies aan de haal.
0: Ja, wij denken we spelen in op de actualiteit. En vrijdag frietdag is natuurlijk altijd feest bij ons.
4: Studio Brussel. Nona en Thibaut. Vrijdag frietdag.
0: En daarom doen we dat ook op een laatste radio-uitzending.
1: Voilà, 40 graden of min 4. Vrijdag is frietdag. En wij geven hier vandaag nog eens €50 frietbudget weg aan de persoon die daar goesting in heeft. Dus als jij daar kans op wil maken, stuur dan vrijdag frietdag in de app.
4: Nona en Thibaut. Studio Brussel.

0: Grootste feesten. 10 dagen feest op de Grote Kaai in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom Model, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokersefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
3: 30 ideeën voor pastaschotels
2: in Libelle Lekker naar
3: de 5 beste beleggingen van het moment
2: in Trends of naar
3: Belgische politiek achter de schermen
2: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze Carrefour Super Zeeuwse Mosselen, 1 kilo kopen, 1 kilo gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
5: Carrefour, gepland rondreis of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring, ga gerust op weg.

0: maandag. Dan is het zover, dan maak je ook weer kans op prijzen. Geen patches of stickers, wel een date met The War on Drugs. Ze spelen voor hun optreden op Rock Werchter nog één generale repetitie en jij kan daarbij zijn. Je moet vooral luisteren vanaf 6 uur 's ochtends. Crazy prijzen. Prijzen, daar doen wij ook aan mee.
1: Studio Brussel.
2: De laatste show van Mona en Thibaut.
0: Want je luistert nog altijd naar onze laatste show van dit seizoen.
3: Jawel, we komen terug in september met heel veel leuke festivalverhalen. Maar daarvoor moeten we nu dus al onze kasten en onze lokker een beetje leegmaken. En we hebben daar nog heel wat prijzen in gevonden. Zoals wat frietbudget.
1: Studio Brussel. Nona en Thibaut. Vrijdag, frietdag.
0: Ik durf te zeggen dat dit een item is waarmee we menig mens blij hebben gemaakt.
3: Ik denk dat we vooral de volle frituurs op vrijdag nog voller hebben gemaakt. Want zelfs als ik dacht, ik heb geen zin in frieten vandaag per se, dan deden we ons item vrijdag frietdag en dan ben ik daarna toch ook altijd langs het frituur gegaan. En zo zijn er denk ik nog velen. Dus dat kon ook deze vrijdag niet mankeren.
0: Wij hebben gevraagd om vrijdag frietdag te sturen in de app. Heb je dat gedaan, dan kan het misschien wel eens zijn dat jij antwoord krijgt van ons via een telefonisch gesprek.
4: Hallo?
3: Hallo, met wie?
4: Oh mijn god, Margot.
3: Dag Margot, het zijn Nona en Thibaut hier. Waarom wil jij zo graag frieten eten? Of frieten winnen zelfs vandaag?
4: Omdat ik hou van frieten en mijn katten zijn vernoemd naar frituursnacks.
3: Oh?
0: Wat zijn hun namen?
4: Bikki en Bami.
3: Dat is top!
0: Oké, enkel daarom alleen al, Margot, verdien jij die 50 euro om frietjes mee te gaan halen.
3: Ja.
4: Maar yo!
0: Nee, wow. Wij zijn natuurlijk een radiozender en als je geluisterd hebt naar Vrijdag Frietdag, dan weet je ook dat we dan telkens een artiest in het frietfiet hebben gekieperd en dat je moet raden wie dat is. En we doen dat nu opnieuw. Dus Margot, wij hebben hier een artiest, eentje vandaag, die we nu in het frietvet gooien. En het is aan jou om te herkennen wie dat is. Luister goed.
1: Kom pas later.
2: Een hagelwitte kater.
1: Het is koud, maar wij zijn show. Dus let's fucking go.
0: Wat denk je, Margot?
3: Wie zijn dit?
4: Oh, ik denk dat dat Nona en Thibaut zijn van Studio Brussel met Let's fucking go. Kan dat?
0: Vind je dat goede artiesten?
4: Ja, heel goed.
0: Zij kunnen heel goed zingen, hè?
4: Ja, veel beter dan Equal Idiots.
0: Vind ik ook. Kijk, jij mag Bikki en Bami eens vastpakken, want die 50 euro komt naar jou.
4: Let's go!
3: Ik dacht even dat Thibaut je toch nog van de lijn ging zwieren, Margot. Maar die 50 euro frietbudget, die is voor jou. Laat het smaken.
4: Yes, dankjewel.
0: En houd het hoofd koel, Margot. Salut!
1: Nona en Thibaut. Studio Brussel.

0: Freya Wouters die stuurt een berichtje in de app van Stubru dat ze ons gaat missen. Wie loodst mij nu door mijn avondronde? Zegt ze, ik ga die Let's Fucking Go zo missen. Maar Freya, je hoeft dat niet te missen, want deze zondag kan je het misschien nog live meemaken.
1: Zondag ga ik een DJ-set spelen op Sunrise Festival. En ik heb nog 2 plekjes op mijn guestlist.
0: Dat meen je niet.
1: Ja. En nu we toch zo'n gekke show aan het doen zijn...
2: Studio Brussel.
3: De laatste show van Mona en Thibaut.
0: Maar fijn ons.
1: Ja, ga ik die 2 plekjes op mijn guestlist gewoon hier weggeven. Dus als jij zondag met mij naar Sunrise Festival wil komen... en dus mij wil zien, maar ook vooral DJ Koen, Joost en Amber Broos... dan moet je nu een rijmpje verzinnen en dat doorsturen in de app... En dan kan je dat misschien winnen.
0: En wat voor rijmpje moet dat zijn?
1: Jij mag anders een voorbeeld geven, Thibaut. Wat voor rijmpje kan dat zijn? Iets kort, iets leuk, iets grappig.
0: Oké. Nona is DJ.
1: Ja.
0: Achter de knoppen met haar USB. Zij draait en iedereen danst mee.
1: Voilà. De lat ligt dus niet zo hoog of zo. Als jij naar Sunrise wil komen, stuur jouw rijmpje dan door in de app.
3: De laatste show van

0: Een rijmpje, dat hebben we nodig als je met Nona naar Sunrise wil gaan. Stuur het in de app.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
7: Ah, super. Allee.
6: Ja, ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
7: Ah, dan is het gewoon.
6: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
7: Oh, die zijn van de afblijkbaars.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
5: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
8: The Love Tomorrow Summit. Een dag vol keynotes en muziek op het magische Tomorrowland-terrein. Over innovatie, duurzaamheid en welzijn. Met onder andere Mo Gaudat, Kobe Ilse, Netsky, Ida Engberg en veel meer. Laat je betoveren door de Symphony of Unity. En ontdek de Love Tomorrow Summit op 23 juli. Koop je tickets nu op lovetomorrow.com.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Nu inspiratiedagen bij Jumbo. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Jumbo. Beter Belgisch design.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: 5 uur ondertussen.
13: VRT Nieuws.
0: Met ons Melina.
14: Lotte Klaas wordt verrassend Belgisch kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen liet Klaas alle favorieten achter zich. Sandrine Tas werd tweede, Margot van Pachtebeke derde. Lotte Kopecky, die de voorbije 8 edities van het BK tijdrijden won, werd vandaag vierde. Ook Klaas zelf was verrast met haar zege.
15: Een mega grote verrassing eigenlijk. Ja, vorig jaar was ik derde, dus ja, stiekem waren mijn ambities wel podium, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, hier winnen en zeker ja, de grote Lotte Kopecky verslaan, ja, dat is heel raar.
14: De warmste plaats in Vlaanderen is op dit moment Kleine Brogel in Limburg. Daar is voorlopig al 38,2 graden gemeten. De festivals in ons land nemen extra maatregelen tegen die hitte dit weekend. Toch was het op Sunrise Festival in Lille in de provincie Antwerpen al erg druk aan de EHBO-stand op de camping. De organisatie probeert om iedereen zo goed mogelijk te helpen, zegt Marijn Venmans.
16: We hebben een pre-triage gecreëerd bij de hulppost. Dat wil zeggen een zone voor je effectief de hulppost ingaat. Een grote schaduwzone, zitgelegenheid, ventilatie. Op die manier hier vangen we eigenlijk de mensen die zich daar aanmelden eerst op en beoordelen de mensen van de hulppost de ernst van hun klachten, want het gaat soms ook om blijnen en futiliteiten, zodat de mensen die echt verzorging nodig hebben omwille van uitdroging of dergelijke de voorrang krijgen.
14: Sunrise Festival verwacht dit weekend 75.000 bezoekers. Op de spoeddiensten van heel wat ziekenhuizen in Vlaanderen komen deze dagen veel patiënten binnen met gezondheidsproblemen door de hitte. Maar in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zien ze tijdens de hitte ook altijd meer kinderen die uit hun raam zijn gevallen. Ze hebben er sinds het begin van dit jaar al evenveel kinderen na zo'n val moeten verzorgen als normaal op een heel jaar. Spoedarts Philip Verdonk vraagt daarom om extra voorzichtig te zijn.
17: Onze oproep is wanneer dat kinderen binnen zijn, binnen spelen en wanneer dat er de ruimte verlucht moet worden om het raam niet open te zetten of als we het openzetten op kiep te zetten, zodat de kinderen daar niet door kunnen. Eventueel meubels die kinderen kunnen gebruiken spelenderwijs om naar het raam of door het raam te kruipen om die te verwijderen, zodat het gewoon fysiek onmogelijk is om door het raam te kijken.
14: In Venezuela en Zuid-Amerika zijn nu al 589 doden geteld na de dubbele aardbeving van eergisteren. Dat is meteen een verdubbeling tegenover het vorige officiële cijfer. Intussen komen er meer en meer buitenlandse reddingsteams toe in Venezuela om te helpen bij de zoektocht tussen het puin. Er zijn nog duizenden mensen vermist en er wordt gevreesd dat het aantal doden nog fors zal oplopen. En op de Krim, het schiereiland in het zuiden van Oekraïne dat door Rusland bezet wordt, is de noodtoestand afgekondigd. De Krim wordt al weken voortdurend aangevallen door Oekraïnse drones. Ook afgelopen nacht nog. Oekraïne probeert de Krim te isoleren van Rusland en de andere bezette gebieden. Inwoners kunnen nu al bijna een week niet meer tanken. En alle zomerkampen waar jaarlijks tienduizenden Russische kinderen naartoe gaan, zijn geannuleerd. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook hoog vannacht tot 23 graden. Morgen eerst kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heter tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag meer kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. En zondag wordt het na de onweersbuien wat minder warm.
0: Jawel, Melina. 180 kilometer file op de wegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Anderhalf uur extra zelfs tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is de weg wel vrij ondertussen. Richting Gent drie kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke drie kwartier extra. Op de E34 vanaf Melcelen 30 minuten. Bij Sint-Anna-Linkeroever is er een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook. Op de A12 vanaf Wilrijk schuif je een half uur aan. En op de E313 25 minuten erbij. Bij Hasselt bedoel ik. Daar is de linkerrijstrook dicht door hitteschade. Bij Herentals Industrie door een ladingverlies. En tussen Massenhoven en Ranst daar is wel geen hinder meer. Naar Brussel ruim anderhalf uur extra op de E40 tussen Aalst en Ternat. Door een ongeval zijn er daar twee rijstroken dicht. En er is ook een kwartier kijkfile richting Gent vanaf de Brusselse ring. Op de buitenring rond Brussel drie kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. En op de binnenring 10 minuten aanschuiven tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde. En tussen Zaventem en Tervuren. Naar Kortrijk tenslotte ook nog 15 minuten file op de E17 tussen de Pinte en Deinze, maar de weg is wel vrij.
6: Sterrenhotel of Sterrenhemel, hoe je ook reist, touring is er voor jou. Studio Brussel.
0: Voor de komende 2 maanden ruilen wij onze microfoon in voor de festivalweide. Dus wij doen van een grote uitverkoop. Al onze prijzen moeten weg.
14: Wie wil er op de guestlist voor mijn set op Sunrise deze zondag? Stuur een rijmpje door en wie weet win jij een duo-ticket.
6: Je luistert naar
12: Studio Brussel. Live is music.

0: Nou, wie is hier nou de snackbar? Karel of ik?
1: Na al die jaren nog altijd even goed broodje bakpauw van de opposites. Je weet het of je weet het misschien nog niet, maar dit is vandaag een speciale show.
2: Studio Brussel.
3: De laatste show van Mona en Thibaut.
1: Voor even, om maar heel even heel duidelijk te zijn. Want wij gaan er even tussenuit naar de festivals natuurlijk. Een zomervakantietje en vanaf september staan wij terug op post. Maar dat wil dus ook zeggen dat onze schuif met alle rummel weg moet. En daarom geven we nog een uur lang dolle prijzen weg. We hebben al bumperstickers weggegeven. We hebben frietbudget weggegeven. We hebben het laatste Let's Fucking Go patchje weggegeven. En nu is er wel echt iets. Wow, zo'n prijs waarvan je zegt, daar heb je me even.
4: Voilà, want als mensen lieve luisteraars sturen van, oh, we gaan jullie missen, dan zeggen wij, dat hoeft helemaal niet, want je kan zondag met mij mee op mijn guestlist mee naar Sunrise Festival. Dan hoef je ons helemaal niet te missen. Je moest daar één ding voor doen en dat was een rijmpje sturen in de app van Studio Brussel. En dat hebben heel wat van onze luisteraars gedaan.
1: Ik ga eens kijken welke berichten die hier zijn binnengekomen. Ik zie bijvoorbeeld het bericht van Ruben Lasters. Die stuurt Ziza zuipen, straks met Nona in de tent kruipen.
4: Ja.
1: Dat is een beetje fout. Dat is een beetje fout.
4: Goed geprobeerd, Ruben. Er is ook nog Thierry van der Smissen, die gooit over een andere boeg. Die pakt ons als duo. Die zegt, twee harten kloppen hand in hand. Een prachtig duo in ons land. Nona lacht, Thibaut is blij. Jullie horen echt bij mij.
1: Dat vind ik heel mooi. Dan is er Wannes Cox, die zegt, met Lola naar Sunrise.
4: Wannes!
1: Dat is heel nice. Wij staan van voor bij haar set. Daar maken we dolle pret.
4: Daar moet je dan een heel jaar radio voor maken om dan Lola te heten in Wannes zijn hoofd. Maar bon, er is ook nog Jasmin Huygen die zegt, Nona de DJ draait zo hard, zelfs de buurman krijgt een hartattack.
1: Ja, oké.
4: Okay. Is goed geprobeerd.
1: Ja, en dan is er Ben de Maaier die zegt, rozen zijn rood, violetjes zijn blauw, de geur van frikandellen doet me denken aan de Nona en Thibaut show. Rijmt dat? Nee.
4: Nee, totaal.
1: Totaal niet.
4: Oh, maar Ben, we love you, hè.
1: Ja, kijk, we moeten toch één iemand proberen te contacteren. En mensen mogen nog altijd sturen. Want als ik het goed heb, hebben wij ook wat problemen met onze infrastructuur hier. Dus kunnen we nog niet meteen een winnaar selecteren. En dat geeft jou nog zo'n 5 minuten de kans om je beste poëzie boven te halen. We spelen hier voor een guestlistplek bij Nona op Sunrise.
3: De laatste show

0: heb je telefoon gekregen van ons nummer, dan is dat omdat jij een rijmpje hebt ingestuurd, liever om kans te maken op Guestlist met Nona van Brakel. Want Noens, leg het nog eens één keer uit.
1: Wij geven deze show alles weg wat wij nog in onze kast hebben liggen, omdat jullie ons misschien gaan missen tot in september. Maar je hoeft ons helemaal niet te missen, want je kan deze zondag met mij mee naar Sunrise Festival. Ik heb nog 2 plekjes op mijn guestlist.
0: En dat vind ik een gekke prijs, omdat je 1 gratis naar een festival kan, maar 2 dat jouw naam ook met een dikke vette alcoholstift op een gastenlijst wordt geschreven. En dat is die van onze Noens. Dag Joppe.
2: Goedemiddag Nol en Tibor.
0: Joppe, jij zou heel graag op die guestlist voor Sunrise Festival staan, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Je hebt ook een rijmpje doorgestuurd. Heb je daar lang over moeten nadenken?
2: Ik was blij dat ik mijn 5 minuten had over het technisch probleem. Dus.
0: Kijk, Joppe, ik ga jou gepaste muziek geven. En dan is het wel aan jou om Nona te overtuigen met jouw poëzie.
1: Oké?
2: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Oké, hier ga je, Joppe. 3, 2, 1.
2: Nona brengt zon in elke zin. Thibaut sleept je mee recht naar het begin. Van vrolijke noten tot een stil moment. Jullie zijn de soundtrack die iedereen kent.
0: Oh. Dat was het.
2: Dat was het. Dat was kort maar krachtig.
0: Ik kijk heel even naar mevrouw de Juge, haarzelf.
1: Ja, Joppe, ik ben gepakt zelfs. Jij komt op mijn guestlist.
0: Yes. Kijk Joppe, 5 minuten en je hebt het geflikt.
1: Ik zie je zondag op de eerste rij tijdens mijn DJ-set, alsjeblieft.
2: Dat zal ik zeker zijn.
1: Voilà.
0: Ach, kijk, zo doen we dat hier op Studio Brussel. Prijzen. En het is de ene na de andere. Waardoor we nu gewoon opnieuw naar de volgende oproep gaan.
1: Ja, en het is een lekkere prijs.
0: Ja, we hebben daar net al liggen zeveren over frieten op vrijdag. We hebben €50 fritbudget weggegeven. Oh, we hebben nog frieten. €50.
3: Studio Brussel. Nona en Thibaut. Vrijdag, frietdag.
0: Het is zo zot dat ik over mijn woorden struikel. Wij hebben wel degelijk nogmaals een cheque van €50 frietbudget liggen.
1: Mm.
0: Wil je daar kans op maken, dan blijft de opdracht hetzelfde. Stuur vrijdag, frietdag in de app.
4: Role Model komt eindelijk naar ons land. Op 15 februari in Vorst Nationaal in Brussel. Ontdek zijn nieuwe album en uitbundige energie. Tickets en info, livenation.be. Role Model live, samen met Studio Brussel.
5: Het zijn Creation Days bij Fuck. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
6: Fuck. Lotto is op zoek naar een tong.
7: Dat heb ik.
8: Affirmatief.
6: Die wekelijks sterrengerechten wil proeven.
7: Absoluut.
6: Of die elk smaakje in een Italiaanse gelateria wil proberen.
9: Een mocha banaan salami smaak.
10: C'est bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €7 miljoen. Lotto, omdat het kan.
11: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

Deze Curtis Mayfield met Move On Up maakt jou hopelijk heel vrolijk. En er zijn nog meer dingen om vrolijk van te worden. Gratis fritten. Want wij doen een laatste radio-uitzending voor de grote vakantie. En daar hebben wij dan ook gekke prijzen bij. Waaronder €50 fritbudget. Daar straks dacht je misschien dat we uitgedeeld waren, maar niets is minder waar. Als je vrijdag frietdag hebt gestuurd in de app, dan kan het zijn dat je telefoon krijgt.

0: met wie?
1: Hallo, met Fien.
0: Fien, wij worden al vrolijk van jou. Het is met Nona en Thibaut van Studio Brussel hier.
1: Hallo.
2: Fien, jij bent daar in fijn gezelschap. Wie zit er naast je?
1: Mijn man.
2: Oké. Fien, jij en je man.
1: En
2: zeg maar.
1: Ja, en op de achterbank weer kinderen.
2: Oh, vier kinderen.
0: Dacht al dat ik gegichel hoorde daar.
2: Zijn er vier stoelen op een achterbank? Dat vraag ik me af, maar dat is een ander gesprek.
1: Drie.
2: In ieder geval, Fien, kijk. Jij maakt hier kans op 50 euro frietbudget. En ik vermoed dat als je een man en drie kinderen hebt, dat wel van pas kan komen.
1: Ja, zeker wel.
2: Fien, het principe blijft hetzelfde. Maar we hebben geen zakartiesten in het frietvet gekieperd, die jij moet raden. We hebben één artiest in het frietvet gekieperd, die jij moet raden. Dus ik ga je één artiest laten horen. Als dat kind daar eens stil wil zijn natuurlijk. Sorry. Het is aan jou om te herkennen wie dat is. Luister goed en hou de kinderen stil.
3: Cervezas por favor, dos.
2: Ja, kijk, Fien, het is aan jou om nu de juiste artiest te kunnen opnoemen.
1: Ja, ik denk Tom Waas.
0: Credibele Studio Brussel-artiest Tom Waas.
2: Zouden die kinderen op de achterbank nu heel veel lawaai kunnen maken? Want dat is goed!
0: Dat zijn frietjes vanavond.
1: Nice.
2: Wat een dag, Fien. Zomaar even 50 euro gewonnen. Waar gaat dat aan opgesoupeerd worden?
1: Een Biggie Burger. En veel frietjes, denk ik.
2: Eén Biggie Burger. Ja, kijk, jullie doen ermee wat jullie willen. We sturen het jullie op en een fijn weekend.
3: Nona en Timo. Studio Brussel. Here I go.

0: nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Studio Brussel, live.

0: Lu Ude met Big City Life. Maar ik moet Lu zeggen natuurlijk. Hè.
1: Ja, ga je de naam van de volgende artiest ook fout uitspreken?
0: Nee, dat ga ik correct doen, want dat vind ik ook echt een bangelijke artieste. We hebben het over Phoebe Bridgers.

0: want we hebben namelijk nieuws over de prachtige muzikanten. Op 5 december staat ze in Vorst Nationaal, dat wist je al. En dat was ook op een mum van tijd uitverkocht.
1: Ik heb gelukkig de ticket war daar overleefd.
0: En dat deed ze zelfs zonder één noot nieuwe muziek. Tot vandaag, want we wisten al wel, ja, er zit iets nieuw aan te komen. Maar de koningin van de tristige indie muziek is helemaal terug.
1: Ze heeft een nieuw album aangekondigd. Lost Weekend komt op 14 augustus uit. En daar kennen we sinds vandaag ook al een eerste nummer van, Lost Boys.
0: En dat is wel degelijk een verwijzing naar de bende kinderen van Peter Pan op Neverland. Laat het even binnenkomen. Phoebe Bridgers met Lost Boys.

0: Nu inspiratiedagen bij Junto. Kom langs voor gratis interieuradvies en geniet van kortingen tot 70%. Junto. Beter Belgisch design.
1: Studio Brussel, live.

Pauline uit Heers, die won daarnet cinematickets zomaar even uit de losse pols, omdat ze Let's Fucking Go gestuurd heeft. Zometeen hebben we hier, ja, nog wat anders moois liggen.

0: Dag, Kobe.
1: Hallo, hallo.
0: Kobe, heb jij honger op dit moment?
1: Ja.
0: Zo'n frietje, zou je dat lekker vinden?
1: Tuurlijk. Ja? Dat lust ik altijd.
0: Ja, lust je dat altijd? Oké, Kobe, jij wint hier zomaar even door Let's Fucking Go te sturen. Win jij €50 frietjebudget.
1: Merci.
0: Kijk, wacht.
2: Dankjewel.
0: Wauw. Wauw, ja, wauw. Zo gaat het. Wow. Let's Fucking Go in de app.

0: Dag Evelina Deinze.
1: Hallo, hallo.
0: Evelien, wil jij prijzen winnen?
1: Ja, heel graag.
0: Jij wint een petje.
1: Ja, zalig. Komt heel goed van pas voor de festival deze zomer.
0: Ja, kijk, wij dachten dat we nog maar één Let's Fucking Go petje hadden. Maar we hebben er nog. Allee jong, stuur Let's Fucking Go in de app en je wint hier prijzen.

0: Een hele goede middag. Dag Stef uit Waarschoot.
1: Hallo, dat is Thibaut.
0: Stef, zou jij wat stickers kunnen gebruiken?
1: Zeker wel. Zeker
0: jij krijgt wel. Van ons 10 bumperstickers. Jawel! Oh yeah. Lisbeth uit Zottegem.
2: Hey, hallo.
0: Jij krijgt ook stickers van ons. Jawel.

0: hebben hier een klein probleempje met de computer. En ik denk dat ik het zo ga oplossen, hè.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon. Op sunweb.be.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions and Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions and Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be. Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
4: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
3: Oh. ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waver tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion.
6: Studio Brussel.
7: Het is 6 uur. Goedenavond.
8: VRT Nieuws.
7: Melina Verbeek.
9: Festivals zijn voorbereid op een heet weekend. De warmste plaats in Vlaanderen is nu Kleine Brogel in Limburg. Daar is voorlopig 38,5 graden gemeten. In Brussel is de camping van het festival Couleur Café vanmorgen vroeger opengegaan, zodat tenten op een koeler moment opgezet konden worden. Op het festivalterrein zelf is er veel schaduw, maar er zijn ook vernevelaars, extra waterpunten en extra hulpverleners op post. En voor wie toch oververhit zou raken, is er een ijsbad voorzien, zegt deze verpleger.
10: Als mensen dan meer dan 39,5 temperatuur, mogen wij de persoon in een kleine zwembad met water en ijs om de temperatuur maximaal normaal te brengen. Dat is gecontroleerd per monitoring en dat is een protocol die super precies is en in die conditie dat is geen probleem.
9: In Zonnebeke in West-Vlaanderen is een Poolse seizoensarbeider overleden terwijl hij aan het werk was op een courgetteveld. Mogelijk is de man van 50 onwel geworden door de hitte. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden. De dienst toezicht op het welzijn op het werk heeft beslist dat het in deze hitte verboden is om nog verder te werken op het veld. De Vlaamse Vereniging van Studenten, VVS, stapt naar het grondwettelijk hof tegen de hervorming van de studiebeurzen. De Vlaamse regering besliste dat beursstudenten vanaf volgend academiejaar minstens 54 studiepunten moeten opnemen, terwijl dat bij niet-beursstudenten maar 27 is. VVS denkt dat de hervorming niet grondwettelijk is en hoopt op een nietigverklaring, zegt voorzitter Nele van Hooijwegen.
11: We trekken naar het grondwettelijk hof en we hebben daar voorlopig geen geld voor, omdat je geen subsidies meer mag gebruiken om een procedure op te starten tegen de Vlaamse regering. En dat is waarom dat wij nu starten met een crowdfunding, omdat wij hopen om op die manier effectief die 16.000 studenten die een studietoelage kunnen verliezen door dit decreet, dat zij toch nog verder kunnen studeren.
9: Mannen uit Oekraïne tussen de 23 en 60 jaar zullen niet meer om tijdelijke bescherming kunnen vragen in de Europese Unie. Dat heeft de Europese Commissie beslist op vraag van Oekraïne zelf. Mannen in die leeftijdscategorie mogen volgens de Oekraïnse wet het land niet verlaten, omdat ze vanaf 25 gemobiliseerd kunnen worden voor het leger. Ruim 1 miljoen Oekraïnse mannen heeft al eerder tijdelijke bescherming gekregen in de Europese Unie. Zij mogen wel blijven en ook de andere Oekraïnse vluchtelingen krijgen een verlenging van hun statuut tot maart 2028. En in Markendal in Oost-Vlaanderen is Alex Zegaert de nieuwe Belgisch kampioen tijdrijden gewonnen. Bij de vrouwen ging de titel verrassend naar Lotte Klaas. Hermien van Beveren volgde het voor ons.
12: Na 3 podiumplaatsen heeft Alex Zegaert zijn eerste Belgische titel in het tijdrijden beet. Zegaert bleef na 20,5 kilometer als enige onder de 25 minuten en deed 6 seconden beter dan Tim Wellens. Brons was voor de jonge Vlad van Mechelen, ploegmaat van Zegaert bij Bahrein Victorious. Bij de vrouwen dan verraste Lotte Klaas. Zij won voor Sandrine Tas en Margot van Pachtebeke. En topfavoriete Lotto Kopecky moest na 7 titels op rij nu vrede nemen met de 4e plek.
9: In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht hoog tot 23 graden. Morgen eerst kans op onweer in het westen. Daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wel wat koeler. Vanaf de late namiddag verhoogt de kans op onweer met veel neerslag, hagel en wind. Zondag wordt het na de onweersbuien minder warm.
6: Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier extra tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1/2 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E17 vanaf Kruijbeke 1 kwartier. Ook 1 kwartier op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost. En op de E313 20 minuten bij Hasselt. Daar is de linkerrijstrook dicht door hitteschade. Verder 40 minuten tussen Massenhoven en Ranst door 2 ongevallen. Naar Brussel op de E40 tussen Aalter en Nevelen traag. De weg is er wel vrij. Verder van Erpenmeren ook tot Ternat. Ook daar is geen hinder mee. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Grimbergen en Groot-Bijgaarden. Op de N16 richting Willebroek 1/2 uur aan de werken in Temse.
7: Hoogstraten aardbeien.
8: Studio Brussel.
13: Out of office.
8: Bert van Steenbergen.
6: Ik begin samen met jou aan dit hete weekend met gezelschap van Camel Fat, Klingande en Kings of Leon.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

You Somebody, goedenavond. Ik hoop dat je nog niet helemaal gesmolten bent. Het zou niet verwonderlijk zijn bij deze temperaturen. Het is zo warm. Het is niet simpel om hier door te gaan. Hopelijk kan de juiste muziek toch wat helpen.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Geen ticket voor Rockwerchter en wil je toch gaan? Blijf dan vooral luisteren naar Studio Brussel. Dinsdag maak je kans op de allerlaatste duo-tickets voor Rockwerchter.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
2: Van oordoppen tot pop-up tenten. Alles voor je festival vind je bij Bol, de festivalwinkel.
3: Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: zijn nu zondag open.
4: Krijg dankzij je getrouwheidskaart 30 euro korting per aankoopschijf van 100 euro.
3: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
7: Wilt jij met mij een meloen delen?
8: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen.
9: Dat kan zeker tellen, want Lidl...

blijft zo'n goede tune van Mulgrave en Milky, Just the Way You Are. En in diezelfde categorie van goede tunes heb je dat nieuwe nummer van Angèle al gehoord. Geniaal. Dealer. Let's go.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
2: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
3: Studio Brussel, live.

0: Straks hoor je nog Reindeer Zonneveld en ook A$AP Rocky na Netska.
1: Rockwerchter 2026. Met op donderdag 2 juli Mumford & Sons, The Lumineers, The Prodigy, Kasabian, The War on Drugs, Tom Smith, Loyal Carner, Elvis Costello en meer. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
4: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
5: Eén film. Eén uitzonderlijk formaat. Eén plek in de Benelux.
6: Help me go home.
5: Beleef die Odyssey van Christopher Nolan in IMAX 70 mm film. Exclusief bij Kinepolis Brussel. Vanaf 15 juli. Reserveer nu je tickets op kinepolis.be.
7: Een boodschap voor professionals die geen tijd te verliezen hebben. Time is money. Met de megastockdeals is de Ford Transit Custom nu onmiddellijk leverbaar uit voorraad met tot wel €11.000 korting. Maak snel een afspraak bij uw Ford-verdeler. Info en voorwaarden op Ford.be.
8: Ford. Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.

0: Hold On. Morgen is de Gigafeest in Antwerpen. Studio Brussel. Met Reinier Zonneveld. Die gaat daar een set van 8 uur lang spelen in het Olympic Stadium. En zo'n crazy lange set, daar houdt hij echt van. Heeft hij ook hier bij Studio Brussel verteld.
1: Ik doe alles met synthesizer en Drunk Peters live. Maar als ik dan zo'n 8 uur set heb, dan neem ik echt knijterveel dingen mee uit de studio. Dus dan gaan extra synthesizer, Drunk Peters. Dan heb je op een gegeven moment, dan denk je niet meer na. Dan gaat alles op de automatische piloot. En dan wordt het echt vet, weet je wel. Dan krijg je gewoon inspiratie wat je normaal niet kan hebben in een set van 1 uur of 2 uur.
0: Het is dus dan ook midden in het midden van een stadion. En dat gaat heel cool aangepakt zijn. Qua productie had hij beloofd.
1: Het wordt wel een behoorlijke productie. Het wordt echt super vet. Dus we toveren het stadion wel om in iets gezelligs. En niet alleen maar een grasveld.
0: Iets gezelligs dat morgen dan ook wel lekker warm gaat zijn natuurlijk. En om op te warmen voor die crazy show van morgen komt Reinier Zonneveld straks al spelen op je radio. Je hoort hem een uur lang in de mix vanavond in ons Summer Anthems om 9 uur.

0: annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Studio Brussel, live.

0: Fleetwood Mac, Go Your Own Way. We staan echt aan het begin van de hele zomervakantie. De grote zomer, om het zo te zeggen. Het is 26 juni en dat betekent dat we nu toch al een zeer goed beeld beginnen te krijgen van welke nummers veel gespeeld worden in DJ-sets. Op festivals, op open-airs, feestjes, overal. Want je hebt toch elk jaar een paar van die tunes die echt de hit zijn. En deze doet het ook bijzonder goed.
1: Studio Brussel.
0: Edge of Desire.
2: Out of Office.
0: Frank Rizzardo remix.

0: Koffer gestolen in Kreta?
1: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Het zijn Creation Days bij Vak. Uitzonderlijke condities op onze exclusieve collectie.
7: Vak. Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Ik dacht aan chili con carne.
7: Wel, ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Daar wordt chili con serieus veel carne.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Mannekes, bombeekies, grote zomerklus bij Jamma.
11: En wij klussen allemaal mee.
10: Met 20% korting, hè? En op wat?
11: Op alles.
10: En wanneer?
11: Nu zondag.
10: Wie klust er allemaal mee?
11: Wij klussen allemaal mee.
12: Samen met Jamma.
13: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Suns en Surfing. Het was bijzonder groot nieuws deze week. Ben Krabbe die stopt als presentator van Blokken. En ik ben toch vereerd dat dit programma nog een vraag was in het laatste jaar van Ben Krabbe bij Blokken.
1: Out of office.
2: Dit is de eerste, de afrekening. Evert op uit de VRT radiozender presenteert Bert van Steenbergen het programma Out of Office.
3: Studio Brussel.
2: Is juist.

de aanmoedigingen van zwangere Guy. Loin d'ici. Heb je de terugkeer van Black Box Revelation gemerkt? Ik mag hopen van wel, want wat een goed nummer waarmee Black Box Revelation helemaal terug is. Heel cool gedaan. Er zit een goede vibe in. Dit is Stronger van Black Box Revelation.

0: metal-sensatie Spiritbox komt naar België. Samen met Ginger en Dying Wish als support. Op 8 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Tickets en info livenation.be. Spiritbox Live, samen met Studio Brussel.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Krijg nu bij Carglass een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Haast je, nog 5 dagen voor een gratis bandenpomp. Maak nu je afspraak op carglass.be.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging, 2 plus 2, gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op Landal.nl.

hoop dat je op een of andere manier het hoofd en het lichaam koel kan houden. Een goede soundtrack kan alleszins geen kwaad. Zometeen Bukovina na Bettical. Dit is Track of Time.

De beat van Second City. I Wanna Feel. Ik heb nog twee nummers voor jou, voor het 8 uur is. En voor je nog meer beats krijgt met de Ons Summer Anthem. Zometeen bezoekje van Blur na Dio.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
6: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
7: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
10: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Een ongelukje vlak voor je vertrek? Een luchtvaartmaatschappij die de vlucht annuleert? Het gebeurt vaker dan je denkt. En de vraag is dan, krijg je je geld terug? Als de luchtvaartmaatschappij zelf de vlucht annuleert, is ze verplicht een terugbetaling of een gelijkwaardige oplossing aan te bieden, zoals een uitgestelde vlucht of een tegoedbon. Bij minstens 3 uur vertraging of een annulering binnen de Europese Unie kan er zelfs een vergoeding worden toegekend. Als je zelf annuleert zonder annulatieverzekering, is terugbetaling meestal niet gegarandeerd. Verzeker dus je reis en kies voor de optie die je ook dekt bij annulatie. Want reizen, in alle vertrouwen, begint al voor het vertrek. Tot binnenkort voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
11: In Libelle naar...
12: De 5 beste looks van nu.
11: In Feeling of naar...
12: De hotste adresjes in je buurt.
11: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
13: Life is music.
14: Life is music.
13: Studio Brussel.
15: 8 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Buggenhout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht. Exact een maand geleden werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. 2 leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was vanavond een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk die ook heel wat mensen hebben gevolgd op grote schermen buiten. En ook koning Filip en koningin Mathilde zijn aanwezig vanavond. Dat vertelt collega Helen Goedgebuur.
16: Ongetwijfeld een ander belangrijk en waardevol moment is wanneer het koningspaar privé, daar zijn we uiteraard niet bij uitgenodigd, de tijd zal nemen om met nabestaanden, familieleden, hulpverleners in gesprek te gaan. En vooral ook het moment waarop die nabestaanden met die hulpverleners kunnen spreken, die als laatst hun kind, hun geliefde hebben kunnen zien, misschien nog hun hand hebben kunnen vasthouden.
15: Het onderzoek naar het ongeval van het parket van Oost-Vlaanderen loopt nog. In Boom in de provincie Antwerpen zijn een aantal bewoners van een woonzorgcentrum onwel geworden door de hitte. Dat meldt het gemeentebestuur. Alle hulpdiensten kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen. Het werd te warm in het gebouw en de brandweer moest daarom extra koelingsinstallaties brengen, zegt Tine van de Sompel, directeur van het woonzorgcentrum.
17: Onze leefzalen die worden gekoeld door mobiele airco's. Vandaag, ja, door de extreme hitte was dat niet meer voldoende. Hè. Dus hebben wij daarvoor wat extra hulp ingeroepen. Nu, het gaat over een beperkt aantal bewoners, hè, waar dan nu iets extra medisch naar gekeken wordt. Maar uiteraard, daar zijn ook mensen bij die daar sowieso al een heel kwetsbare gezondheid hebben. Hè, en die dat op dit moment dat die hitte daar natuurlijk bij komt, is dan nog iets extra. Hè.
15: En Alex Zegaert is de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden. In Markedal in Oost-Vlaanderen versloeg hij na een spannende wedstrijd Tim Welles en Vlad van Mechelen. Zegaert was achteraf erg blij dat hij eindelijk het goede gevoel te pakken had.
18: Het gevoel op de tijdritfiets was toch vrij lang zoek. En ook vorige week haalde gewoon mijn powers niet. Dus was het een beetje afwachten hoe dat ging lopen. Maar eigenlijk van aan de start had ik echt een topgevoel en wist ik van het kan echt vandaag. En ja, het is fantastisch gewoon om met zo'n gevoel een tijdrit af te sluiten.
15: Eerder op de middag ging de titel bij de vrouwen verrassend naar Lotte Klaas. Zevenvoudig winnares Lotte Kopecky eindigde pas vierde. In het oosten kan het vanavond onweren. De minima blijven ook vannacht weer heel hoog. Pas tegen de ochtend zijn de minima temperaturen tot 23 graden mogelijk. Morgenochtend kans op onweer in het westen. En daarna opnieuw heet tot 39 graden. In het westen en vooral aan zee is het wat koeler. Vanaf de late namiddag vergroot de kans op onweer. Vanaf zondag wordt het minder heet en wordt de hitte wat draaglijker. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
5: Und Summer Anthems. Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Brussel. 9 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met allerlei korten. Er rijden op dit moment geen treinen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint. In de provincie Antwerpen, het treinverkeer is onderbroken omdat er brand is uitgebroken op een goederentrein. Dat zegt Frederik Petit van Infrabel.
1: Rond 7:15 is dat vastgesteld in de locomotief van een goederentrein. Die staat stil ter hoogte van het perron in Hoven. En voorzichtigheidshalve is het treinverkeer momenteel onderbroken op de 4 sporen tussen Antwerpen-Berchem en Kontich-Lint in beide richtingen. Belangrijk nog om mee te geven is dat er geen gevaarlijke goederen aan boord van de trein zijn. Brandweer is ter plaatse en er staan ook geen andere reizigerstreinen geblokkeerd in volle baan. Dus dat is dan positief nieuws voor de reizigers.
0: Hoe lang de hinder nog zal duren is nog niet duidelijk. In Buggehout in Oost-Vlaanderen wordt vanavond het dodelijke busongeval herdacht van exact een maand geleden. Toen werd een bus die leerlingen uit het buitengewoon onderwijs vervoerde op een overweg aangereden door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de chauffeur, kwamen om het leven. Er was een plechtigheid in de Sint-Niklaaskerk in Buggehout. Koning Filip en koningin Mathilde woonden die bij en ze nemen vanavond ook de tijd om te praten met slachtoffers, nabestaanden en hulpverleners. Ondertussen is het parket van Oost-Vlaanderen nog bezig met het onderzoek naar het ongeluk. Dat zegt collega Helen Goedgebuur.
2: Men is natuurlijk nog volop bezig met die exacte omstandigheden na te gaan. Was de chauffeur afgeleid? Heeft hij effectief roekeloos gereden? Want we weten intussen dat er meldingen waren over zijn roekeloos rijgedrag. Dat moet worden nagegaan, dat vergt tijd. Maar intussen weten we ook dat enkele nabestaanden mogelijk denken dat er toch wel fouten zijn gemaakt. Want deze week nog maar hebben enkele onder hen klachten ingediend met burgerlijke partijstelling.
0: Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal is de slotspeeldag in groep I zo net op gang getrapt. Frankrijk en Noorwegen zijn beide al geplaatst voor de volgende ronde en maken in een rechtstreeks duel uit wie de groepswinst pakt. Irak en Senegal spelen om de derde plaats. Bij het begin van de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. In beide wedstrijden is er nog niet gescoord. Het was vandaag de warmste dag van de hittegolf. Meer dan 40 graden is in ons land op een haar na niet gehaald. In Kleine Brogel noteerde het KMI 39,97 graden. Net geen 40 graden dus. De volgende uur is er kans op onweer, vooral in de provincies Limburg, Luik en Luxemburg. Warm vannacht, pas tegen de ochtend rond 24 graden. En morgen een laatste hete dag met temperaturen, voorlopig dan, met temperaturen in het oosten tot 39 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
4: Und Summer Anthems. Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.
5: Hey, ik ben Rani Zonneveld en je luistert naar Studio Brussel.

0: elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
1: Dit is ons Summer Anthems.
0: Studio Brussel.
2: Hey, ik ben René Zonneveld en dit is ons op Studio Brussel.

0: elke vrijdag en zaterdagavond de beste zomerse dance.
1: Dit is ons Summer Anthems.
0: Studio Brussel.
2: Hey, ik ben Rani Zonneveld en je luistert naar Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alain de Korte. Van de 7 verdachten die gisteren zijn opgepakt in het onderzoek naar de aanslag op een synagoge in Luik, blijft 1 persoon aangehouden. Hij wordt in verdenking gesteld van brandstichting binnen het kader van een zogenoemde activiteit van een terroristische groep. 4 van de 7 zijn weer vrijgelaten. De 2 anderen werden opgepakt in het kader van een onderzoek dat in Frankrijk loopt. Maar of dat met de aanslag in Luik te maken heeft, is voorlopig niet duidelijk. Begin maart werd een springtuig gegooid naar de synagoge. In Luik, er was schade, niemand raakte gewond. In Turkije was eerder al een man opgepakt die de opdracht zou hebben gegeven voor de aanslag in Luik en ook voor aanslagen op Joodse instellingen in Nederland in diezelfde periode. Er rijden opnieuw treinen tussen Antwerpen en Contiglint. Het treinverkeer was een tijd lang onderbroken, omdat er brand was uitgebroken op een goederentrein. In Hoven was dat. Maar die is ondertussen onder controle, zegt Frederik Petit van Infrabel.
2: Sinds iets voor 9:30 kan het treinverkeer in Hoven opnieuw hernemen op 3 van de 4 sporen. Het 4e spoor, wel, dat blijft nog even buiten dienst. De goederentrein moet eerst geëvacueerd worden. En dan gaan we kijken of er schade is aan de sporen en de bovenleiding. Maar met 3 van de 4 sporen hebben we terug voldoende capaciteit om het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen beide richtingen te verzekeren. Er gaan wel nog volksvertragingen zijn op de spoorlijn tot het einde van de treindienst.
1: In Venezuela in Zuid-Amerika blijft het dodental verder oplopen na de dubbele aardbeving woensdagnacht. Er zijn nu al zeker 920 lichamen geborgen. Bijna 3400 mensen raakten gewond. Maar vermoedelijk zijn er nog meer dan 50.000 mensen vermist. De dodental zal dus nog oplopen. En dat zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
3: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
1: Fletcher zegt dat er al honderden hulpverleners op zoek zijn naar slachtoffers, vaak met honden die ze om hulp horen roepen van onder de brokstukken. De komende uren zijn cruciaal, want de klok tikt voor de mogelijk duizenden mensen die nog klem zitten en dus nog mogelijk leven. Op het wereldkampioenschap voetbal is bij aanvang overigens van de laatste groepswedstrijden in groep I een uur geleden een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers in Venezuela. En in die wedstrijden is ondertussen al 1 helft gespeeld. Topfavoriet Frankrijk leidt met 3-1 tegen Noorwegen. Beide landen zijn al geplaatst voor de volgende ronde. In het duel om de 3e plaats heeft Senegal een 1-0 voorsprong te pakken tegen Irak. Dat kwam al wel vroeg in de wedstrijd, met een man minder na een rode kaart. En vannacht spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende 3e groepswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Na 2 gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudeweel blikt vooruit.
4: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK. Maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een 3e gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste 3e's te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
1: En die match is straks om 5:00. Eerst vannacht nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten van het land. 'S Avonds opnieuw kans op onweersbuien die plaatselijk hevig kunnen zijn. En vanaf zondag evolueren we dan opnieuw richting normale zomertemperaturen rond 25 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: feesten. 10 dagen feest op de Grote Kei in Lokeren. Van 31 juli tot en met 9 augustus. Met onder meer Lenny Kravitz, Oscar and the Wolf, Zwang Regie, The Streets, Tom Model, Lost Frequencies, Dropkick Murphys, Xavier Rudd en Editors. Tickets en info, lokerzefeesten.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender. Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
0: Life is music.
1: Life is music. Studio Brussel. 11 uur, een heel goeie avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en de buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid, net als honderden anderen, vanavond bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
2: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
1: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
3: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
1: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. Het Israëlische leger zal zich terugtrekken uit twee kleine gebieden in het zuiden van Libanon. Israël en de Libanese regering hebben daarover een eerste akkoord bereikt tijdens onderhandelingen in Washington. Volgens Israël heeft het leger die gebieden al uitgekampt en alle infrastructuur van de radicale groepering Hezbollah vernietigd, zodat van daaruit geen nieuwe aanvallen op Israël kunnen plaatsvinden. Een volledige terugtrekking en een einde aan de gevechten zijn nog niet in zicht, ook al is dat een basiseis van Iran om het staakt het vuren met de Verenigde Staten in stand te houden. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd gewonnen met 4-1 van Noorwegen. Geert Hermans, een duidelijke zege voor de Fransen, was ze ook verdiend?
4: Ja, het was een makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick, 3 doelpunten dus voor Gouden Bal Dembélé. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. En de Nooren die wisten trouwens ook in het begin van de tweede helft nog een strafschop te missen. En in de toegevoegde tijd komt de Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst die kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. En Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
1: Dankjewel Geert. De andere wedstrijd in groep I is nog aan de gang. In de slotfase leidt Senegal met 5-0 tegen Irak. En daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te stoten. Als beste derde. Irak is uitgeschakeld. Straks om 5 uur spelen uiteraard ook de Rode Duivels nog. En dat is tegen Nieuw-Zeeland. Eerst vannacht nog kans op een onweer. Nadien droog tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Morgen een voorlopig laatste hete dag met 31 graden aan zee. En tot 39 graden nog in het oosten. 's Avonds is er opnieuw kans op onweersbuien. Vanaf zondag wordt het minder heet. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, 14 nieuws met Aleide Korte. Het Amerikaanse leger heeft vanavond opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelwitten in Iran. Dat bevestigen officiële Amerikaanse legerbronnen. En ook Iraanse media bevestigen dat er aanvallen zijn uitgevoerd. Volgens de VS gaat het om een vergeldingsactie voor een eerdere beschieting donderdag door Iran van een schip voor de kust van Oman. Dat schip was door de straat van Hormuz gevaren, maar het is niet duidelijk waarom het beschoten is. De Amerikaanse president Trump zegt ondertussen op sociale media dat Iran hiermee dat het eerder bereikte staakt het vuren heeft geschonden. De Amerikanen viseerden vanavond met hun aanvallen Iraanse opslaglocaties voor raketten en drones, en ook radarinstallaties langs de kust werden geviseerd. De Iraanse revolutionaire garde zei zo net dat het snel en beslissend zal reageren op de nieuwe aanvallen. In Buggehout in Oost-Vlaanderen is vanavond een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de slachtoffers van het busongeval, precies een maand geleden. Een busje met leerlingen uit het bijzonder onderwijs werd op een overweg gegrepen door een trein. Twee leerlingen, de begeleidster en een buschauffeur overleefden het ongeval niet. Ook koning Filip en koningin Mathilde woonden de plechtigheid bij. Tijdens de viering namen leerkrachten van de school het woord.
2: Ze zitten voor altijd in ons hart. Voor altijd zijn ze een deel van onze schoolgemeenschap. En niemand wordt vergeten.
1: De burgemeester van Buggehout, Geert Hermans, zei dat de gemeente een blijvende herinnering zal oprichten.
3: Om de slachtoffers blijvend te gedenken, zal het gemeentebestuur een herdenkingsmonument oprichten dat een plaats zal zijn van bezinning, van verbondenheid en van erkenning.
1: Na de viering werden honderden witte ballonnen losgelaten. En nadien namen koning Filip en koningin Mathilde uitgebreid de tijd om te praten met de gewonde slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners. De dodentol na de zware aardbevingen woensdagnacht in Venezuela in Zuid-Amerika is vanavond bijgesteld naar al zeker 920. Maar de vrees is dat de dodelijke balans nog dramatisch verder zal oplopen. Want volgens de Verenigde Naties zijn er nog zo'n 50.000 mensen vermist. Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de Verenigde Naties.
4: The dog teams that go in that help to pull people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
1: Ondertussen hebben de Verenigde Staten ook beslist om voor vier maanden de economische sancties tegen Venezuela op te schorten om zo de reddingsacties niet verder te bemoeilijken. Straks om 5:00 spelen de Rode Duivels hun allesbeslissende derde groepswedstrijd op het wereldkampioenschap voetbal tegen Nieuw-Zeeland. Na twee gelijke spelen is het van moeten voor de Belgen. Tom Boudewijl blikt vooruit.
5: Hoogspanning in Vancouver. Wie had dat gedacht voor het WK? Een gelijkspel tegen Egypte en Iran. En vooral de manier waarop, een wake-up call noemde Brandon Mechelen het gisteren. Nee, de Rode Duivels moeten beter kunnen. Sneller, met meer energie en daadkracht. Efficiënter ook. En dat zal nodig zijn straks tegen de laagste ploeg van de FIFA-ranking op dit WK, maar wel met specifieke kwaliteiten. Alleen een logische overwinning volstaat. Een nederlaag betekent een schandelijke uitschakeling. Bij een derde gelijkspel is het bibberen tot het einde van de groepsfase om eventueel bij de beste derdes te geraken. Hoe en met wie de bondscoach zal starten, dat is voorlopig nog een groot vraagteken.
1: In groep I is Frankrijk groepswinnaar. Na een 1-4 overwinning tegen Noorwegen gisteravond. Noorwegen is tweede in de groep en Senegal derde na een 5-0 zege tegen Irak dat uitgeschakeld is. Eerst vanochtend nog kans op een onweer, nadien droog, tegen de ochtendtemperaturen rond 21 graden. Zaterdag een voorlopig laatste heel hete dag met 31 graden aan zee en tot 39 graden in het oosten. Meer in de app van 14 Nieuws.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de twee zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterk zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
1: The dog teams that go in that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
0: Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook het staakt het vuren tussen de VS en Iran geschonden. De aanval op het schip en de vergeldingsaanvallen komen op een moment dat de VN bezig was met het evacueren van zeelui en schepen die in de regio vastzitten. Die evacuatie is voorlopig stopgezet. En op het WK voetbal heeft topfavoriet Frankrijk zijn laatste groepswedstrijd met 4-1 gewonnen van Noorwegen. Een verslag van Geert Heremans.
2: Makkelijke zege voor de Fransen tegen de B-ploeg van Noorwegen, want het is dus geen duel geworden tussen Kylian Mbappé en Erling Haaland. De hoofdrol bij de Fransen werd overigens opgeëist door een andere ster, Ousmane Dembélé, die voor de rust uitpakte met een hattrick. 3 doelpunten dus voor de gouden bal. Tussendoor had Asgard nog tegengescoord voor Noorwegen. De Nooren miste in het begin van de tweede helft nog een strafschop en in de toegevoegde tijd kopte Douai voor Frankrijk nog de 4-1 binnen. De groepswinst kwam voor Frankrijk op geen enkel moment in het gedrang. Wellicht wacht nu Zweden in de 16e finales. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Ivoorkust.
0: In de andere wedstrijd van diezelfde groep won Senegal met 5-0 tegen Irak. Daardoor behoudt Senegal nog een kans om door te gaan naar de volgende ronde. Irak is uitgeschakeld. En dan nog het weer. Vannacht droog weer bij temperaturen rond de 21 graden. Na de ochtend opnieuw een hete dag met temperaturen tot lokaal 39 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het noorden van Venezuela is opnieuw getroffen door een aardschok. Die had een kracht van 4,9. Wellicht gaat het om een naschok na de 2 zware aardbevingen eerder deze week. Daarbij zijn nu al 920 doden geteld. Ook het aantal gewonden blijft stijgen tot 3.300 op dit moment. Maar gevreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog sterker zal stijgen. Want er zijn nog zo'n 50.000 mensen vermist, zegt Tom Fletcher, noodhulpcoördinator bij de VN.
2: The dog teams that go in, that help to call people and identify where people are underneath the rubble. We are getting reports from our teams on the ground. We've got hundreds of people in country of the voices they're hearing calling for help right now. And we've got to get as many boots on the ground over the next few hours and save as many lives as we can. And we'll do that.
1: Bij een bezoek aan het rampgebied werd interim-president Delcy Rodriguez nog uitgejouwd. De Venezolaanse overheid heeft intussen ook de toegang tot het rampgebied beperkt. Het Amerikaanse leger heeft de voorbije avond luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zouden Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ook radarposten langs de Iraanse kust werden geviseerd. Volgens de VS gaat het om vergeldingsaanvallen na de aanval op een vrachtschip donderdag voor de kust van Oman. Dat schip was eerder door de straat van Hormuz gevaren. Volgens de Amerikaanse president Trump werd het aangevallen door het Iraanse leger en is daarmee ook